0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Een hele goede morgen, het is 6:00. Je luistert naar Radio Rijnmond.
2: Zometeen hoor je Elvis Presley samen met Junkie XL. Olivia Rodrigo komt er ook aan. En de enige nummer 1 hit die Roxette ooit heeft gehad.
1: Maar eerst krijg je het laatste nieuws van Dave Datemaan. Dave, goedemorgen.
3: Goedemorgen. In Spijkenisse zijn vannacht 2 auto's uitgebrand. De politie onderzoekt of het vuur is aangestoken. Rond 3:00 vannacht was aan de Heepvoorde een klap te horen, zeggen omwonenden. Korte tijd later stond een van de auto's in lichte laaien. Het vuur sloeg over naar een andere auto. En ook 2 andere wagens die ernaast geparkeerd stonden raakten beschadigd. Volgens mensen ter plaatse zou op camerabeelden iemand te zien zijn geweest die zich verdacht gedroeg vlak voordat de brand ontstond. Een groep van 30 lokale partijen hebben minister Van Wil een brandbrief gestuurd om het eerste maandag van de maandalarm toch niet af te schaffen. De brief is onder meer ondertekend door Leefbaar Rotterdam, Echt voor Barendrecht, Sliedrecht Nu en

0: leefbaar landelijke land. Het luchtalarm wordt afgeschaft omdat het te duur is om te vervangen. Daar zijn lokale partijen het niet mee eens. Ze vinden NL Alert een goed alternatief, maar niet iedereen wordt ermee bereikt. Ze wijzen erop dat mensen hun mobiele telefoon uit kunnen hebben staan en dat ze misschien de Nederlandse taal niet machtig zijn. De lokale partijen vinden dat het volledig afschaffen van het luchtalarm onverantwoord is, omdat het de crisiscommunicatie kwetsbaar maakt. Daarom vragen ze de minister om het besluit te heroverwegen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een schikking van 1,8 miljard dollar getroffen met de Belastingdienst. Er spande een rechtszaak aan omdat zijn belastingaangifte openbaar waren gemaakt. In die rechtszaak eiste hij 10 miljard. Ook is in de schikking afgesproken dat er geen onderzoeken meer worden gedaan naar oude belastingaangiftes van Trump, zijn familie of hun bedrijven. Het geld dat nu vrijkomt gaat in een fonds voor mensen die zeggen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht door de overheid. De angst bestaat nu dat mensen die eerder zijn veroordeeld voor de kapitoolbestorming en gratie hebben gekregen een beroep doen op het geld. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne heeft vorige maand het hoogste niveau bereikt in 10 maanden tijd. In april vielen door Russische aanvallen 238 doden, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Het aantal slachtoffers loopt al maanden op, vooral als gevolg van aanvallen met raketten en lange afstand drones. De meeste doden vielen ver van de frontlinie. Ook deze maand zijn er massale raket- en droneaanvallen van Rusland. Oekraïne slaagt er ook steeds vaker in om doelen in Rusland te raken. Het weer, zon, wolkenvelden en wat lokale buien. Het wordt weer iets warmer dan gisteren met 16 graden. Vanavond is het droog en helder, maar ook morgen blijft het droog. En dan gaan de temperaturen echt omhoog richting de 22 graden. Dat is over het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Kijk, dat zijn positieve berichten. Dat horen we maar wat graag dat die zon weer lekker uitbundig mogen schijnen natuurlijk. Ja, en het is ook wel zonnig op de wegen, want op dit moment geen files bij ons in de regio. Dus je kan lekker doorkachelen. Wat zeggen we dan?
2: Gas op die lolly!
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Eruit. Met Peter en Milou.
3: Radio met een grote R.

0: derven van Elvis Presley, met name Priscilla Presley, waren altijd extreem beschermend over het nalatenschap van de King. Tot 2002 was het absoluut verboden om Elvis nummers te remixen. Die van Nederlander Tom Holkenborg, oftewel Junkie XL, viel gelukkig in de smaak en kreeg toestemming. Maar daarvoor moest hij wel zijn naam veranderen, want het woord Junkie vond Priscilla maar niks. En daarom hoorde je Elvis Presley samen met JXL op Radio Rijnmond met A Little Less Conversation.
1: Een hele goede morgen. Welkom op deze gloednieuwe dag. Je kan lekker doorrijden, want er staat op dit moment geen files in de regio.
0: Kijk,
1: je luistert naar de Ruit met Peter en Milou op Radio Rijnmond. En we zijn weer live en kicking vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. En het wordt vandaag ietsje warmer, hoop ik, dan gisteren.
0: Oh, ik hoop het zo. Nou ja, jij hebt een trui aan, ik heb een blouse aan. Want het wordt wel 18 graden, ja. Maar het gaat ook regenen. Ik vind het lastig.
1: Het is echt een lastige overgangsdag vandaag. Morgen, dan is ons zonneschijn beloofd. Hè? Dan komt het helemaal goed.
0: Oh, dat hoop ik.
1: En wij beloven sowieso al zonneschijn aan onze luisteraars. Want we hebben heerlijke muziek klaarstaan. En wat zit er verder in de show, Milou?
0: Nou, ik liep gisteren door de stad heen. En toen viel mij een bepaalde poster op. Waarop stond dood aan het boekverslag. Nou, ik moest gelijk denken aan mijn eigen schooltijd. En de boekverslagen die ik moest maken. Maar die poster die hoort dus bij een nieuw boek van Ernest van der Kwast. En ik ben heel erg benieuwd, ja, waar het boek dan over gaat. Als dat de titel is die op je poster zet.
1: Dus we gaan hem zo meteen bellen later deze show. En miljonair Henny van der Mos, die bouwde natuurlijk een pretpark in Rotterdam-Zuid. Dat werd voor miljoenen gekocht via een veiling door de vermogende Wim Beelen. En we spraken deze week een andere multimiljonair, Michel Peridon, die een safaripark bouwt in Zuid-Afrika. Die gaat later dit jaar open. Maar de vraag is, wie zijn nou eigenlijk de rijkste Rijnmonders? En wat voor bijzondere en bizarre dingen doen ze met hun geld? Nou, dat hoor je later deze show na 8:30 van Lotte van Zakenblad Quote. En ook deze ochtend weer het beste van de jaren 80, 90. En nu zometeen hoor je Wham met een van de twee nummer 1 hits die ze hadden in Nederland. En je hoort de enige nummer 1 hit van Roxette. Maar eerst Olivia Rodrigo. Dit is Drop Dead bij Peter en Milou op Radio Rijnmond.

0: Roxette had een dealtje gemaakt met de platenmaatschappij. Als het album waar Joyride op stond meer dan 10 miljoen keer werd verkocht, dan zouden zij allebei van de platenmaatschappij een Ferrari krijgen. Nou, dat album werd veel meer verkocht, meer dan 11 miljoen keer zelfs. Maar door een reorganisatie hebben ze dus die Ferraris nooit gekregen.
1: Wat?
0: Ja.
1: Dat is gemeen eigenlijk, zeg.
0: Nou, ik denk wel dat ze er eentje zelf konden kopen van hun geld. Dat die royalties.
1: Ja, dat denk ik eerlijk gezegd ook. Nou ja, in ieder geval, dit was hun enige nummer 1 hit ooit in Nederland van het gelijknamige album Joyride. Het is trouwens al gezellig druk op de Rijnmond-app, zie ik. Jerry, die is er heel vroeg bij, die zegt een hele goede morgen. Hij is leraar en hij moet ook voor het gezin zorgen en zo. Ze zet zich 's ochtends altijd heel veel. Hij moet alle brood smeren, moet allerlei dingen doen 's ochtends. Dus hij is er weer vroeg bij. Ron, Feyenoord supporter in hart en nieren, die wenst ons ook een hele goede morgen. Ad, die zegt ook een hele goede morgen. Net als Aad, één lettertje meer. Maar die is er ook weer bij deze ochtend. En ja, het is gewoon gezellig. Sjors is erbij. Ik zie dat, even kijken, dat is... Ja, de namen staan er even niet meer bij. Jacob is ook wakker. Goedemorgen, Jacob. Jacob is erbij. En Danny. Gelukkig, Danny is ook wakker deze ochtend. Een hele goede morgen. Fijn dat je er bent. Wat maakt het dat jij al wakker bent? Heb je wat te doen vandaag? Moet je werken? Misschien ben je wel vrij vandaag? Of staat er iets anders leuks op de planning? Laat het even weten via de Rijnmond-app. We zijn heel erg benieuwd naar jouw verhaal. Als je wakker bent, de Rijnmond-app staat voor je open. Dan ga je dus gewoon naar die gratis te downloaden app. Rechtsboven de app ons button. En dan klik je erop. En dan kom je zo gezellig hier bij ons in de studio. Dit is Ed Sheeran en The A-Team voor je.

0: prachtige klanken van Ed Sheeran en The A-Team. En zometeen een van de twee nummer 1 hits van Wham die ze in Nederland hadden. Maar eerst naar Tineke Schouten, want wij spraken met de legendarische cabaretière Tineke Schouten. En niet iedereen is daar fan van. De reacties zijn enorm verdeeld.
1: Viel mij ook op, inderdaad.
0: Het is natuurlijk wel echt een legende, hè? Laat dat duidelijk zijn. Want ze treedt al op vanaf de 12e ongeveer. Toen trad ze al op in radioprogramma's met een gitaartje en zo. En ze heeft 28 voorstellingen geschreven en gemaakt en uitgevoerd in alle theaters. En ze begon haar carrière ook nog in Rotterdam. Dat gaat ze zo meteen vertellen. Dat is wel heel erg bijzonder. Dus dat maakt het sowieso al geweldig om even met haar te spreken.
1: Zeker.
0: Want ze is legendarisch. Of je nou bijvoorbeeld van Joep van de Hekken houdt of van Tineke Schouten. Ik ben er zelf ook niet mega liefhebber van haar vorm van comedy. Al vind ik haar soms wel grappig. Maar het is sowieso, ze heeft echt een geweldige status natuurlijk bereikt. En zelf had ze natuurlijk nauwelijks inspiratiebronnen, omdat ze een van de eerste leading ladies was in Nederland. Maar ja, ze heeft wel heel veel mensen geïnspireerd in de loop der jaren. Zo ook onze eigen Rotterdammer Richard Groenendijk. En je hebt ook heel veel mensen geïnspireerd in al die jaren. Want ik heb hier nog een boodschap van een bekende collega-cabaretier uit Rotterdam voor je.
2: Ik moet een jaar of 12 zijn geweest of zo, dat ik met mijn ouders in het oude Luxor zat bij Tineke. En ik was een brutaal kind, dus ik was na afloop gewoon naar haar kleedkamer gegaan. En gezegd dat ik ook cabaretier wilde worden. En nu jaren later zit ze wel eens bij mij in de zaal. Ze was bij mijn vorige voorstelling in Carré. En onlangs was ze nog eens bij Hairspray. Het is een schat van een collega. En ik heb heel veel bewondering voor de manier waarop zij zo lang zo'n mooie carrière weet te handhaven. Dus ja, ik ben dol op Tineke.
0: Ja, je hoort natuurlijk Richard Groenendijk.
3: Ja,
0: wat doet het met je?
3: Ja, ik ken hem natuurlijk best wel goed. En hij komt bij mij ook wel. Met zijn ouders kwam hij en kijken. En pas geleden nog. Hartstikke leuke gast. Ja, pas geleden nog even uit eten geweest.
1: Wat gezellig.
3: Ja, Richard is leuk. Goeie, fantastische show heeft hij ook.
0: Kan je nog herinneren dat hij bij jou in de kleedkamer stond?
3: Ja, ik weet het nog.
0: Oh, wat zei je tegen hem?
3: Ja, nee, ik heb altijd bewondering. Paul Groot bijvoorbeeld heb ik ook wel gehad. En wel meer jonge collega's, zeg maar. Ik ben natuurlijk echt de oude garde nu, zo langzamerhand.
0: Dus, oude garde.
3: Ik heb bewondering. Als ze echt durven... Ja, naar achteren durven te komen. Dan hebben ze een missie, denk ik altijd. Dan willen ze... Dan willen ze het echt.
0: Dan zijn ze er echt op gebrand.
1: Wat is dan de tip die je ze meegeeft? Als van die kleine Richardjes stiekem bij jou in de kleedkamer komen?
3: Ja, tuurlijk. Dan zeg ik wel... Vooral ook muzikaal. Zorg dat je muzikaal dus zingt. Of een instrument bespeelt. Of iets... Ja. Zoiets erbij doet. Want, en ik zeg ook gewoon een baan houden overdag. En 's avonds dan maar als een soort hobby proberen omhoog te klimmen. Want die mensen die thuis gaan zitten en zeggen ik ben artiest. Maar ze trekken nog geen volle zaal en zitten een beetje thuis te hangen. Dan dooft het vuurtje. Je moet gewoon midden in de maatschappij blijven staan.
0: Wat mooi gezegd. En dit is een heel belangrijke boodschap denk ik voor jonge ambitieuze mensen. Ik hoor trouwens ook heel veel cabaretiers tot slot zeggen dat Rotterdam zo'n geweldig publiek is. En ik ben zo benieuwd. Heb jij dat ook? En zo ja, wat is dat toch met het Rotterdamse publiek?
3: Ik heb Rotterdam vanaf dag 1 in mijn hart gesloten. Waren de eerste grote theaters waar ik kwam, waar het stamp uitverkocht zat. En nog altijd als ik kom, en het is vooral mensen maken er wat van. En dat is mijn levensmotto ook. Even optutten, even hard aan het werk en dan ook nog even gezellig uit. Ja, ze doen het. Het is harde werkers en daar hou ik van.
0: Mooi, hè? Harde werkers, daar hou ik van. Nou, dat is ze zeker, want ze staat met haar 28e voorstelling dus in het nieuwe Luxor Theater komend weekend. Het hele verhaal van Tineke vind je inmiddels trouwens ook op Rijnmond.nl. En we hebben zoveel te bespreken nog. Ongelooflijk. We moeten het nog over de billen van Milou hebben, want ze is gestoken door een mug.
1: Ik heb zoveel jeuk.
0: Ze is continu aan de billen aan het krabben.
1: Maar gelukkig niet van de schurft, want daar moeten we het ook nog over hebben.
0: Daar moeten we het ook nog over hebben. En wie zijn de rijkste Rijnmonders? Dat komt ook nog voorbij in deze uitzending. En wat voor bizarre aankopen doen ze? Kopen ze pretparken, safariparken, ze doen het allemaal. En lekkere muziek natuurlijk. Hier Wham en The Edge of Heaven nu bij Peter en Milou.

0: Yes, George Michael en consorten Wham en The Edge of Heaven hier bij Radio Rijnmond. De enige, nee, ze hadden 2 nummer 1 hits in Nederland en dit was er dus eentje van. Ik krijg gewoon een berichtje van Trudy, die is wakker vandaag, want die verwacht vandaag een bezoek van een fan van Lee Towers. Ze is zelf ook enorm fan van onze Leen. En ze heeft er heel veel zin in, want muziek verbindt, zegt ze erbij. Dirk-Jan, wat hij aan het doen is, dat hoor je zo meteen. En Gerda, ja, die zegt, ik ben een beetje slaperig, lekker buiten aan het spelen. En we maken er een gezellig begin van de dag van, samen met de puppies. Nou, dat is leuk, zeg.
1: En zometeen krijg je de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je van Dave Datema.
2: Ja, een groot voetbalfeest in Engeland, want ze hebben het toch gered. En wie ze zijn, dat hoor je zo meteen.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura-showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
5: Luxor presenteert Topmola, de 3 hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Topmola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
4: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. The Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
6: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
7: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
8: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
0: Een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond. Een paar filemeldingen in de regio. De A4 Den Haag richting Amsterdam geeft problemen tussen Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet. 4 kilometer, 5 minuten. De A15 dan, Nijmegen richting Rotterdam tussen afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam. 5 kilometer, 11 minuten. En diezelfde A15 Rotterdam richting Europoort tussen knooppunt Rozenburg en havens 5500, 5700. 5 kilometer, 6 minuten. En tot slot de A27, een kleintje ook. De A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en industriegebied Avelingen. 7 kilometer, 6 minuten doe je daarover. En dan gaan we naar het weerbericht met Jules Gernaert. Goedemorgen, Jules.
9: Goedemorgen, Peter. Inderdaad, op deze rustige ochtend. Ook in het weer weer. Na die regen van gisterenmiddag natuurlijk. Met die neerslagtotalen van 2 tot 4 millimeter. Maar het was vooral de wind die het toch al een beetje naar maakt. Als ik dat mag zeggen, zo op de vroege ochtend. Maar nu is het allemaal wat kalmer met droog weer ook. Een afwisseling van vrij veel wolkenvelden en een paar opklaringen. Maar de lucht is nog een beetje onstabiel. En dan wil je allemaal een beetje aankomen. Er kunnen in de loop van de ochtend een paar buien ontstaan. Het zal verspreid zijn tot in het begin van de middag. Lang niet iedereen krijgt overigens een bui. Ook zijn er droge plekken bij. En gaandeweg middag zal een bui zich dan beperken tot het binnenland. En vanavond is het dan weer overal droog. Dus al met al een licht wisselvallige dag. Met vooral vanmiddag ook wel af en toe wat zon tussen de wolken door. En al iets warmer dan gisteren weer. Toen werd het een graad of 16. Vanmiddag wordt het 17 en op sommige plaatsen ook 18 graden. Wel staat er nog tot de avond een matige tot vrij krachtige en een zeer regelmatig krachtige zuidwestenwind.
1: Dank je wel, Joe. Over een uurtje meer, want het is 7:03. En dat betekent hoog tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je van Dave Datema. Dave, goedemorgen.
2: Goedemorgen. In Spijkenisse zijn vannacht 2 auto's uitgebrand. Rond 3:00 vannacht was aan de heep voor een klap te horen, zeggen de omwonenden. En korte tijd later stond een van de auto's in brand. Het vuur sloeg over naar een andere wagen. En ook 2 auto's die de pal naast geparkeerd stonden raakten beschadigd. De politie onderzoekt of het vuur is aangestoken. Een week lang zoeken op Saba naar de vermiste ambulancemedewerker Erik van Zuid-Holland-Zuid heeft nog niets opgeleverd. Hij verdween precies een week geleden. Sindsdien is elke dag gezocht, onder meer met speurhonden en drones. En ook een groot deel van de wandelpaden op het eiland was afgesloten voor de zoektocht. Ook vandaag gaat het zoeken verder. Een deel van het natuurgebied op het eiland is nu vrijgegeven, want daar is alles al doorzocht. Een groot feest in Londen gisteravond, want Arsenal is voor het eerst in 22 jaar weer kampioen van de Premier League. De ploeg speelde zelf niet, maar profiteerde van het puntverlies van Manchester City. Daardoor is Arsenal niet meer in te halen. Nou, fans gingen naar het stadion en het trainingscomplex van de club, want ze hebben er lang op gewacht op het feestje.
10: I haven't won the league since I was born. I'm ecstatic, I'm excited. I can't believe it. This ain't real. It's not real to me. This ain't real.
11: I've been waiting this my whole life. I can't believe it's true. I can't believe it. We won the league!
12: We know what we are! Champions of England! We know what we are!
2: Ja, het mooie is natuurlijk dat ze zeggen van ja, ik. De laatste keer dat we kampioen waren, was ik nog niet eens geboren.
13: Ja, die heb je inderdaad. Ja. Wat zijn we hebben het hier, jaar?
2: 22. Ja, we hebben het hier in Nederland natuurlijk ook gehad met Feyenoord. Toen ze in 2017 kampioen werden. Ja, dat was toen voor het eerst 18 jaar dat ze kampioen werden. Ja, dan zit het er goed in ieder geval. Ja, dan wil je het wel even vieren
13: ik
2: ook.
13: Ik kan me nog goed herinneren, want Robin van Persie heeft een aanzienlijk deel van zijn carrière doorgebracht in Noord-Londen bij Arsenal. En hij heeft op een gegeven moment de overstap gemaakt naar Manchester United. Simpelweg omdat hij gewoon nooit de league wist te winnen. Hij heeft alleen maar de beker daar gewonnen. En uiteindelijk heeft hij dus in één seizoen meteen dat eerste seizoen met Manchester United de competitie gewonnen. Ja, kwam hem natuurlijk op een hele hoop rivaliteit te staan. Ja, was hij nog maar even gebleven. Na zijn 40ste had hij het alsnog kunnen bereiken.
14: Dit is Radio Rijnmond.
13: Met zometeen Danny Vera en Amy McDonald. Maar eerst Daft Punk voor je.

0: Wat is dit? In vredesnaam, Milou, wat start je nou in? Ja. Of is het echt een mug? Oh, oei. Oh, net ernaast.
1: Hebbes.
0: Heel goed.
1: Nee, ik word helemaal gek, weet je. Het wordt weer lekker weer.
0: Ja.
1: Het wordt gewoon bijna 30 graden de aankomende dagen. En dan denk je, oh heerlijk, weer die korte broek aan. Lekker genieten van het zonnetje. Maar er komen die muggen ook bij kijken. En het muggenseizoen is eigenlijk al begonnen. Althans, bij mij in Capelle wel. Want ik had er weer van dit weekend genoeg te pakken in mijn kamer.
0: Ik heb er nog geen één gesignaleerd.
1: Jij hebt er nog geen één gesignaleerd?
0: Slaap je vlakbij het water of zo?
1: Ja. Dat
0: ja,
1: is wel
0: dat
1: waar.
0: Is het.
1: Ja, ik slaap, mijn achtertuin komt uit op een sloot.
0: Ja, vreselijk. Ik heb dat vroeger ook in Delfshaven gehad. Afschuwelijk. Ik denk ook dat we op een gegeven moment een soort nestje hadden of zo.
1: Oh.
0: Elk jaar weer. We waren de eerste en de laatste, zullen we maar zeggen.
1: Nou ja, het is gewoon heel vervelend. Dat hoef ik je niet te vertellen.
0: Nee.
1: Alleen, hoe kom je er vanaf, weet je? Want dan heb je een hoor. Maar dat doet niks. Die hoor gaat altijd kapot of die knapt open.
0: Duur ook, hè, een hoor?
1: Nou, dat ook. Of je koopt er eentje goedkoop, maar die blijft ook nooit lang hangen.
0: Dus een hoor is geen oplossing?
1: Nee, en weet je, de een is lekkerder dan de ander. En ik ben gewoon een heel lekker ding voor die muggen. Want ik word helemaal lek gestoken.
0: Ja, dat is gek, hè. De een wordt helemaal lek gestoken en de ander totaal niet. Ik heb mezelf ook wel eens helemaal ingesmeerd met date-achtige materialen.
1: Ja?
0: Maar dat voel je ook niet lekker, hoor.
1: Nee, dan zit er
0: dan kan je nog beter gestoken worden. Ja,
1: ja, en het nare is, jij zei het er net al, maar er zit er eentje echt prominent op mijn kont. Nou, die zit al een tijdje vanaf dit weekend om precies te zijn. Dus ik zit al 2 dagen hier zo op de redactie me in te houden. Om niet de hele tijd zo aan mijn kont te krabben. Want dat wil ik wel, want hij jeukt ontzettend.
0: Dat kan ik me iets bij voorstellen. Kunnen we Milou uit de brand helpen? Heb jij een tip? Hoe bestrijd jij muggen?
1: Ja.
0: Wat doe je eraan? Als jij een muggenplaag hebt of een paar muggen in je huis. Ja, hoe ga je ermee om?
1: En ik geloof niet in die hoor. Nee, die hoor die doe je te laat dicht.
0: Of die gaat.
1: Dat hoor?
0: Dat hoor, denk ik. Toch?
1: Een hoor.
0: Ja, dus niet die hoor. Dus dat hoor.
1: Een hoor.
0: Hoor?
1: Een hoor in je.
0: Althans, dat denk ik hoor.
1: In je raam. Of bij je deur. Daar
0: ja,
1: geloof
0: precies.
1: Ik niet in.
0: Nee, daar geloof ik ook niet in. Waar geloof jij wel in? Laat het even weten. De Rijnmond app staat open voor elke tip, voor elke oplossing.

0: Het is Radio Rijnmond met Amy McDonald. Mr. Rock'n'Roll bij Peter en Milou.
1: Nou, maakt heel wat los, hè? Die hoor maakt heel veel los, maar de
0: ja,
1: rug ook.
0: Je hebt helemaal gelijk. Ik moet mezelf verbeteren. Het is niet het hoor, het is de hoor inderdaad. Hoe kom ik nou bij het hoor?
1: Nou ja, maakt niet uit.
0: Ik dacht, het klonk voor mij logischer.
1: Horen zijn gewoon af, want ze werken niet, vind ik, voor muggen. Maar Jacob Jan heeft wel een tip.
2: Het is inderdaad heel erg irritant om een mug in je kamer te hebben. En Milou, succes met die ene op je bil. Er zijn van die apparaatjes, die stop je in stopcontact en die geven een bepaald geluid, bepaalde frequentie, waardoor de muggen uit de buurt blijven. En dat helpt echt. Succes. Doei!
0: Nou, dat was Jacob Janders. En zo krijgen we heel veel verschillende tips binnen. Het is nog geen uitgemaakte zaak hoe je muggen kunt bestrijden. Dus heb je nog een goede tip? Laat het vooral weten via de Rijnmond-app. Dirk-Jan, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen Peter.
0: Hey, we gaan je zo meteen uitroepen tot onze vroegste vogel. Dat kan ik in ieder geval vast verklappen. Maar voor het zover is, wil ik natuurlijk eerst even weten, wat ben je aan het doen vandaag?
3: Ik ben deze week heel vroeg op. Ik ben altijd vroeg wakker. Maar deze week en volgende week moet ik extra vroeg op.
0: Oh, en wat ga je doen dan?
3: Ze komen bij onze flat zijn ze bezig met een hele grote verbouwing en verduurzaming van de woningen.
0: Oh jeetje mine, wat gaan ze allemaal doen dan?
3: Wat ze gaan doen? Heb je even.
0: Noem er één groot ding wat ze gaan doen.
3: Ze komen alle kozijnen, inclusief glas, schuifdeuren vervangen.
0: Ja?
3: De radiatoren die zijn al weggehaald. Er komt een nieuw apparaat voor de centrale, voor water en zo, en voor de cv.
0: Jeetje,
3: en het is energiezuinig.
0: Nou, dat is dan wel weer positief, maar het klinkt als een hele operatie. Ben ik benieuwd, heb je ook horen in huis of heb je andere maatregelen genomen om muggen te bestrijden?
3: Ik heb wel een horen.
0: En helpt dat bij jou?
1: Werkt die?
3: Dat helpt wel.
0: Hey, dus jij hebt nog geen last gehad van muggen?
3: Ik heb geen mug in huis.
1: Zo.
0: Kijk, bij hem helpt het dus wel, want ze zijn in stuk gegaan zoals bij Milou.
3: Nee, die horen die zit aan de buitenkant van de schuifdeur. En die gaat natuurlijk dadelijk ook vandaag weg.
0: Oh ja, dus dan moet je vandaag. Heb je wel een probleem? Ja, dan komen ze weer. Dan komen ze zo bij Dirk-Jan Ketting naar binnen gevlogen. Hey Dirk-Jan, jij bent onze vroegste vogel vandaag. Maar misschien ben je wel een hele goeiemorgenmug. Of weet ik veel hoe je dat moet noemen.
3: Ik ben een hele dag goeiemorgenmug.
1: Nou, we laten hem niet van los.
0: Heel goed, we gaan hem loslaten uit zijn kooitje. Dan komt hij aangevladderd naar Dirk-Jan. Waar woon je?
3: In Lombardije.
0: Daar is hij.
3: Hij is er.
0: Hoppa, dag het wel. En hoe ziet hij eruit?
3: Hij is iets groter dan de vorige keer. Maar hij heeft wel een oranje vestje aan en een klein helmpje op.
0: Een oranje vestje. Ik denk dat hij zich klaarmaakt voor het WK. Denk je niet, Dirk-Jan?
3: Dat denk ik ook. Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Heel goed.

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Donnie en Senna, waar blijf je nou bij Radio Rijnmond? En we zijn nog steeds muggen aan het bestrijden voor Milou. Want Milou heeft een gigantische muggenbult
3: op
2: de bil. En ze probeert niet te krabben. En dat is vrij lastig. Zeker op kantoor wil je dat natuurlijk niet. Als je van muggen af wil, zegt Brian, dan moet je een boterhamzakje vullen met water. En ophangen. Als ze dan aankomen vliegen, dan denken ze dat ze heel groot zijn. En dan schrikken ze.
3: Nee, is het echt waar?
2: Dat is echt waar.
3: Neemt hij ons niet in het ootje,
2: Brian? Dat zou heel goed kunnen, maar dit is wat Brian in ieder geval schrijft. En we krijgen ook nog een bericht van een collega.
4: Hoi Peter en Milou, trouwe luisteraar en collega Jesse hier. Ik hoorde net van je muggenproblematiek. Milou, nou het is eigenlijk heel simpel. Ik had vroeger ook alleen maar muggen in huis. Mijn huis was echt een muggenwalhalla. Maar sinds ik zo'n simpel muggenstekkertje van de plaatselijke drogist heb gekocht, heb ik helemaal nergens last meer van. Kost je een paar eurotjes en je hebt helemaal geen gezeik meer. Gewoon doen. Succes, hè?
3: Nou, ik denk dat ik zo'n stekker moet gaan kopen.
2: Ik denk het ook, maar ik hoop niet dat je katten dan weggejaagd worden.
3: Oh nee, dat hoop ik ook niet.
2: Die horen misschien ook die frequentie natuurlijk.
3: Ja, en van jeuk door muggenbulten naar jeuk door schurft. Want ze hebben te maken met een heuse schurftepidemie.
2: Jee, de schurft is weer terug.
3: Ja, hoe dat komt en hoe we er vanaf komen, dat hoor je zo meteen.
2: En over schurft gesproken, de examenperiode is in volle gang. En daar had ik echt een schurfthekel aan. Maar wij maken er iets leuks van, want we spelen zo meteen weer het spel herexamen.
0: Dit is Radio Rijnmond.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
7: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
6: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
7: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
8: Thuis eten zoals aan de Mediterraan. Met een tagine van Kookpunt kun je er tegenaan. Of is Italiaans meer je ding? Kookpunt heeft alles voor een geslaagde evening. Paella pannen voor inductie of gas? Natuurlijk met een bijpassend sangria glas. Zoek je pannen vrij van alle schadelijke lagen? Vergeet niet om Jannie en Frans even om advies te vragen.
5: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
2: De schurft is terug. Daar gaan we het zo meteen over hebben. We hebben lekkere muziek van Direct en U2. Maar eerst krijg je het nieuws met Dave Datema. Een hele goedemorgen, Dave.
9: Goedemorgen. In Spijkenisse zijn vannacht twee auto's uitgebrand. De politie onderzoekt of het vuur is aangestoken. Rond 3 uur vannacht was aan de heepvoorde een klap te horen, zeggen omwonenden.

0: tijd later stond een van de auto's in lichte laaien. Het vuur sloeg over naar een andere wagen. Ook twee auto's die ernaast geparkeerd stonden raakten beschadigd. Volgens mensen ter plaatse zou op camerabeelden iemand te zien zijn geweest die zich verdacht gedroeg vlak voordat de brand ontstond. Een groep van 30 lokale partijen hebben minister Van Wil een brandbrief gestuurd om het eerste maandag van de maandalarm toch niet af te schaffen. De brief is onder meer ondertekend door Leefbaar Rotterdam, Echt voor Barendrecht, Sliedrecht Nu en Leefbaar Lansingerland. Het luchtalarm wordt afgeschaft omdat het te duur is om te vervangen. Daar zijn lokale partijen het niet mee eens. Ze vinden NL Alert een prima alternatief systeem, maar niet iedereen wordt daarmee bereikt. Ze wijzen erop dat mensen hun mobiele telefoon uit kunnen hebben staan en ook soms de Nederlandse taal niet machtig zijn. De lokale partijen vinden dat het volledig afschaffen van het luchtalarm onverantwoord is, omdat het de crisiscommunicatie kwetsbaar maakt. Daarom vragen ze de minister om het besluit te heroverwegen. De hulpdiensten hebben nog steeds de vermiste ambulancemedewerker Erik van Zuid-Holland-Zuid niet teruggevonden na een wandeltocht op het eiland Saba. Hij is een week geleden voor het laatst gezien. Hij was daar dus bezig met wandelen. Toen hij niet terugkeerde, is gezocht langs de kust en op de paden op het eiland. Een deel van het natuurgebied is afgesloten voor andere wandelaars vanwege die zoektocht. Bij het zoeken werden onder meer speurhonden en drones ingezet. Vandaag gaat de zoektocht weer verder. Autoriteiten zeggen dat het onwaarschijnlijk is dat Erik nog in leven is. En de eerste twee BOA's van de NS krijgen vandaag een wapenstok. Het zijn twee BOA's die werkzaam zijn op Rotterdam Centraal. In totaal doen er 75 BOA's van de NS mee met de proef. Er wordt gekeken of de wapenstok iets toevoegt aan de veiligheid. Ook in Den Haag, Zwolle en Den Bosch krijgen sommige NS-BOA's zo'n wapenstok. Vorig jaar heeft de NS toestemming gevraagd voor zo'n proef. De BOA's hebben een speciale opleiding gehad over het gebruik van de wapenstok. Het weer, zon, wolkenvelden en wat lokale buien. Het wordt iets warmer dan gisteren met zo'n 16 graden. Vanavond is het droog en helder. Morgen blijft het droog. Temperaturen gaan dan echt omhoog richting de 22 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. Krijgen wij nog de verkeersinformatie met op dit moment één file bij ons in de regio. Namelijk op de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en Werkendam. Daar staat file, namelijk 5 kilometer en daar doe je 8 minuten lang over. Jouw zin.

0: uit.
1: Met Peter en Milou.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
6: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
7: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
8: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
9: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenissen en Hubo Lombardije.
10: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
11: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
12: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
12: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
14: Oma!
15: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
16: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
17: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
20: Dit is Radio Rijnmond.
1: Eruit. Met Peter en Milou.
20: Radio met een grote R.

0: Ja, in mijn hoofd hoor ik dan toch de versie van Gerard Joling samen met Tatjana Simic uit 1992. Can't take my eyes off of you. Oh, lieve schat, wat heerlijk dat jij mij denkt. Goedemorgen, het is 11 minuten over 7. Welkom op deze gloednieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Bij een fonkelnieuwe kakelverse editie live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Van het Huid met Peter en Milou op Radio Rijnmond. En we maken ons op voor lekkere warme dagen in de Rijnmond. Vandaag een overgangsdag met mogelijk nog wat buien, maximaal 18 graden.
1: En één file op dit moment in onze regio, namelijk op de A27 tussen Geertruidenberg en Nieuwedijk. En daar doe je 9 minuten langer over.
0: En tegen René F., en het is niet René Vroger, is gisteren 24 jaar cel geëist voor het medeplegen van de Berkelse vergismoord in 2014. Hij wordt gezien als opdrachtgever van de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst.
1: En leerplichtambtenaren weten niet wat ze moeten met 2500 kinderen die door het geloof van hun ouders niet naar school gaan. De Hoge Raad heeft de regels hiervoor nu flink aangescherpt. Maar het is nog de vraag wat dit betekent voor de kinderen die nu al thuis zitten.
0: En de Russische president Vladimir Poetin die is in China geland voor een tweedaags bezoek. Nog geen week nadat de Amerikaanse president Donald Trump in Peking werd ontvangen.
1: En ik ben me al 3 dagen aan het inhouden om niet te veel te krabben aan mijn kont. Want er komt een beetje raar over op je werk.
0: Ja.
1: En dat komt dus inderdaad door die irritante scheidmuggen. Ik heb alweer last van... Ja, goed zo, dankjewel. En de vraag aan jou vandaag is dus ook... help me er vanaf. Hoe kan ik ze voorkomen?
0: Ja, wat leuk is, we hebben zo meteen om 7:50 de ultieme top 3... Ja. Tips om muggen te bestrijden. En die gaan we samen met jou samenstellen.
1: Trusty laat al weten, die vervelende muggen kunnen echt niet tegen de ultrasone muggensterkers. Bestel ze bij een winkel online. En dan kan je ze gelijk meerdere bestellen. Voor op meerdere plekken in je huis heb je nergens meer last van muggen. En geen andere ongedierte. En Ron die hebt helemaal vanuit Zweden. Die zegt, woon al jaren in Zweden. En hier hebben we zomers echt last van muggen. Dat is heel anders dan jullie in Rotterdam hebben. En de oplossing is dan ook anders. Wij smeren ons in met rollers of met sprayen. Met een middel en dat heet... Mygga.
0: Mygga, en dat Mygga. Is M-Y-G-G-A. Ja, nou, dat is een goede tip. Dankjewel, Ron, helemaal vanuit Zweden. En we krijgen nog een tip van Nigel, die zegt... muggen kunnen niet tegen windventilatoren. Dus zet een ventilator gewoon in je kamer... en je hebt nergens meer last van. Dus dat is ook een
1: slim
0: tip. En Annemieke, ja, die luistert vooral aandachtig mee... want die zegt, ik vind het verschrikkelijk irritant, die muggen. Ik kan er ook niet door slapen. Ik ben heel benieuwd naar de oplossingen. Nou, zoals gezegd, zometeen om 7:50 komt hier... de ultieme Rijnmond Peter en Milou top 3 om muggen te bestrijden.

0: beste van de jaren 80.
1: 87.
2: 90.
3: En nu.
4: Wordt ze helemaal gek van.
2: Altijd op de hoogte.
5: En waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
6: Het is heel veel aandachttrekkerij.

0: is Radio Rijnmond met het beste van de jaren 80, 90 en nu. U2 hoorde je. Beautiful Day, wat een heerlijk nummer is het toch. Ook een beautiful day voor Arie, want die stuurt een bericht vanaf Lanzarot. Hij komt oorspronkelijk uit Vlaardingen, maar hij zegt... ja, hier op Lanzarot helemaal geen muggen. Wel kanaries, daar hebben we wel veel last van. Want die kunnen we een partij pokkenherrie maken, zegt hij erbij. Oh. Ja, dat is dit geluid. Dat is ook vervelend.
1: Oh ja, dat is heel vervelend.
0: Ja, daar heb ik ook echt een schurfthekel aan dat geluid.
1: Oh, nou, dat moet je even afkloppen op hout. Want we hebben hier ook last van schurft. Want schurft is terug. De zeer besmettelijke huidaandoening is terug van weg geweest. Het spinachtige beestje glijdt vooral om zich heen op plekken waar mensen dicht op elkaar leven. Verzorgingshuizen, kinderdagverblijven en jawel, die studentenhuizen. En het Erasmus MC gaat samen met de GGD de strijd aan om de schurftepidemie in te snoeren. Want hoe kom je er eigenlijk vanaf? Wilma Stolk, hoofdonderzoeker van het Schurft aan Schurftproject voor Erasmus MC. Een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, eerst even kort ons geheugen opfrissen, want wat is schurft nou eigenlijk precies?
2: Ja, schurft is een soort infectieziekte. De schurftmijten die graven stangetjes in je huid, leggen er eitjes. En dat zorgt voor immense jeuk. En je ziet ook allerlei, je krijgt allerlei symptomen op je huid. Rode bultjes, blaasjes, krabbondjes. Dat is schurft. En die schurftmijten die blijven zich reproduceren. Dus het gaat niet vanzelf weg. Je krijgt met de tijd meer schurftmijten als je er niet aan doet.
1: Ik krijg er een beetje de kriebels van, dat die beestjes eitjes onder je huid leggen en zo. Nou, we brachten het wel heel spannend en net. Is er ook reden om een beetje bang te zijn voor die schurft of niet?
2: Nou, het is niet echt een gevaarlijke ziekte. Het is wel een hele vervelende aandoening, want je komt er niet zo heel gemakkelijk van af. Dus je moet best wel veel doen om er vanaf te komen.
0: Wat moet je allemaal doen dan? Ja.
2: Wat moet je allemaal doen? Je kan het behandelen met een crème of met tabletten. De crème wordt in Nederland nog altijd het meeste gebruikt. Maar dat betekent dat je je van top tot teen helemaal moet insmeren. En mag geen stukje van je huid overslaan. En die crème, dat moet best dik opgesmeerd worden. En het moet 8 tot 12 uur intrekken.
1: Zo.
2: Oh. En dus het is vaak iets wat je in het begin van de avond doet. En dan moet je gewoon lekker gaan slapen. En nou ja, dan haal je nog niet de 12 uur, zeg maar. Maar dus ook niet meteen onder de douche stappen. Maar het zo lang mogelijk laten intrekken. Ook goed onder je nagels. En als je naar de wc gaat of je handen wast, even die delen opnieuw insmeren.
1: Wat een gedoe.
2: Maar dat is maar één ding. Want als jij schurft hebt, dan kan het ook zijn dat de mensen met wie jij heel nauw contact gehad hebt, bijvoorbeeld je partner of je huisgenoten, dat die ook schurft hebben gekregen via jou.
0: Oh.
2: En die moet je dan ook mee behandelen. Want anders ben jij straks vrij van schurft. Maar als je huisgenoot het heeft, krijg je het zo weer terug.
0: Even voor de duidelijkheid, nog even terug. Want Milou liet mij een plaatje zien van het beestje van schurft. En het is eigenlijk een soort van mini-olifantje. Maar dan, zo ziet hij eruit, met van die pootjes en zo. En maar hij is met het blote oog niet waarneembaar, hè?
2: Nee, klopt. Het is echt 0,1 millimeter of zoiets, ja. Of kleiner, ja.
0: Dus het helpt ook niet om te stofzuigen, bijvoorbeeld?
2: Als je het hebt, moet je ook stofzuigen.
0: Ook stofzuigen.
2: Op de oppervlakte kan het een beetje tijdelijk overleven. Ja. En uiteindelijk moet het naar jouw lichaam. Maar het kan best zijn dat het van je lichaam afgekropen is, even op de bank verblijft en op zoek is naar weer een stukje levende huid om zich in te graven.
1: Maar ik vraag me dan ook af, dit is dus toch een ziekte waar je alleen in de geschiedenisboeken over hoorde. Hoe is het nou weer teruggekomen dan?
2: Ja, inderdaad. In de westerse landen zijn we die ziekte zo goed als vergeten. Het is niet helemaal weg geweest. Hè. Sowieso kwam het nog wel eens terug bij reizigers. En zagen we nog wel eens uitbraken in specifieke settings. Maar het is inderdaad weer terug. We zien sinds 2011 ongeveer een langzame stijging. En in de tijd van corona heeft dat een vlucht genomen. En is het echt gaan pieken met het hoogste punt in 2023, 2024, naar het nu lijkt. Daarna lijkt het weer wat afgenomen te zijn. Maar waardoor het precies is toegenomen, zeg maar die langzame toename, weten we niet helemaal precies.
0: Onhygiënisch, denk ik, hè? Dat mensen worden misschien wat minder schoon zou kunnen.
2: Ja, ik weet niet of mensen nou minder schoon in deze tijd zijn dan vroeger. Het kan ook zijn dat het vaker geïntroduceerd wordt. Omdat mensen verder reizen, andersoortige reizen maken dan vroeger. Dus dat het misschien vaker van buitenaf Nederland inkomt. Ja, en als het dan in een groep terechtkomt die heel veel contact heeft, zoals jongvolwassenen, dan kan het snel gaan. Ja. En ja, je hebt dan wel gelijk, we zijn misschien een beetje vergeten, of we waren een beetje vergeten hoe we er dan mee om moeten gaan. Hè? Hoe we het kunnen herkennen en wat we dan moeten doen. En dan krijgt het inderdaad de kans om zich heen te grijpen.
0: Nou, ik ben heel blij met dit project in ieder geval. Schurft aan schurft. Jij krijgt overal jeuk. Milou loopt meteen weg. Nou, dankjewel voor je tijd. En meer informatie vind je natuurlijk op de website van het Erasmus MC. Wilma Stolk hoorde je van Erasmus.

0: Ik heb nog een bericht van Rien. Die zegt Azaron insectenbeetstik van het kruidvat. Dat helpt ook perfect.
1: Ga ik ook halen vanmiddag.
0: Ja, Rien die zegt, die zweert erbij. Maar ja, iedereen heeft zo zijn eigen maatregelen om insecten te bestrijden. Wat is jouw ultieme tip? Laat het maar weten via de Rijnmond app. En wie weet nemen we hem op in de ultieme Rijnmond Peter en Milou top 3 om muggen te bestrijden. En die hoor je zo meteen binnen nu en 12 minuten.
1: Maar zometeen krijg je eerst de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je van Dave Datema.
2: Nou, kennen jullie die ophef nog van afgelopen weekend van een speciaal horloge dat te koop was? Liep helemaal mis, winkels bleven dicht. Maar dat wil niet zeggen dat je er niet alsnog aan kan komen als je maar flink betaalt. Straks meer.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
6: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
5: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
7: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
5: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
9: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
10: En ook nog eens gratis parkeren.
11: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
12: En we mogen weg.
13: Tweede Pinksterdag is de dag van zweet, tranen en doorzettingsvermogen op Radio Rijnmond. De finish van de Europa Run. Samen met Europa Run Radio beleven we de finish van honderden teams die vanuit Twente en Frankrijk meer dan 500 kilometer hebben gezwoegd.
14: Wat zijn die paar meters nou?
13: Het doel? Geld ophalen voor mensen die moeten leven met kanker. Al 35 jaar lang.
15: Wij gaan deze Europa Run weer even mailen.
13: 25 mei, vanaf 12 uur, de Europa Run. Live op Radio Rijnmond, TV Rijnmond en Rijnmond.nl.
16: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam-Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam-Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Een hele goedemorgen, 1:08. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ik krijg van mij de verkeersinformatie met op dit moment 3 files bij ons in de regio. Eentje op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 4 kilometer, 6 minuten vertraging heb je daar. En dan tot slot 2 op de A27, Breda richting Gorkum, tussen Hank en in Zichtbied Avelingen. 5 kilometer, 6 minuten. En ook file op de A27, Breda richting Utrecht, tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. 4 kilometer en daar heb je 5 minuten vertraging.
0: En we maken ons op voor lekkerder weer, maar vandaag is een beetje een overgang. Of niet? Jules Gernaert, goedemorgen.
17: Dat is zeker zo, Peter. De temperatuur is nu graden 13. Je merkt wel dat het een beetje wat zachter aan het worden is. De luchtvochtigheid is iets omhoog gegaan. Vandaar ook de regen van gisteren. En vandaar ook die wat overheersende bewolking vanochtend. En ook wel een paar buien die gaan ontstaan. Het zal vrij lokaal zijn, gaandeweg de ochtend. En vanmiddag is er vooral aan het inwisselen kans op een enkele bui. Maar de luchtdruk gaat ook omhoog. Dus later in de middag en zeker vanavond is het dan droog. En vanavond wordt het ook vrij helder. Maximum temperatuur 16 tot 18 graden, is een tikkie hoger dan gisteren. Maar ook nog tot de avond. Die windkracht 3 tot 6 uit het zuidwesten. Best hinderlijk op de weg. Vooral de hoge flyovers natuurlijk. En morgen is dan die betere dag, de eerste betere dag. Met zeg maar licht tot half bewolkt weer. Vrij veel zon dus. Een zwakke tot matige zuidwestenwind. En dan al temperaturen. 'S Middags van 20 tot 22 graden.
0: Ik heb eerst nog een heel eenvoudige vraag, Jules. Kun jij in je weerglazen bol zien hoe lang het lekker weer blijft?
17: Die glazen bol is behoorlijk helder. Dat lijkt behoorlijk lang te zijn, zo op het oog gezien. Zeker tot en met het weekend vrij goed weer. Ook al wat wolkenvelden. Vrijdag natuurlijk een warme dag. En dan waarschijnlijk tot midden volgende week wel behoorlijk stabiel weer. Kijk. Met flink wat zon. Dus zit je al een beetje tegen de koffiediktermijn aan te kijken in het weer. Maar goed, tot die tijd ben ik er wel vrij zeker van dat het vrij goed blijft.
0: Hartstikke goed. Fijn. Dankjewel, Jules Gernaert. Het is inmiddels 3 minuten over 7:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. En de hoofdpunten van het nieuws, die krijg je dan weer van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
2: Goedemorgen. 30 lokale partijen hebben een brandbrief gestuurd aan de minister, waarin ze vragen om het luchtalarm van de eerste maanden van de maand niet af te schaffen. Ja, er is het NL-alert, maar dat is ook niet ideaal. Sommige mensen hebben soms een telefoon uitstaan of kunnen niet lezen wat er staat. Dan is zo'n luchtalarm wel een stuk duidelijker. De brief is onder meer ondertekend door Leefbaar Rotterdam en Echt voor Barendrecht. Minister Van Wil liet gisteravond wel weten dat er een alternatief komt. Iets met geluid en flitsen. Moet nog ontwikkeld worden. Maar het is wel opmerkelijk omdat hij eerder had gezegd dat er geen geld was voor zo'n aanvullend systeem. Justitie gaat 2 keer zoveel mobiele flitspalen inzetten. Nu zijn dat er nog 650, moeten er bijna 1500 worden. Een deel van die palen komt bij 30 kilometer wegen. Flitspalen gaan ook vaker van plek wisselen. Ook het aantal palen dat automobilisten betrapt op het vasthouden van een mobiele telefoon gaat van 40 naar 50. Een mobiele flitspaal die bij het Terbrechtseplein stond de afgelopen jaren, in verband met de werkzaamheden die er waren van de A13 naar 16, zorgde ervoor dat 160.000 mensen zo'n bekeuring kregen de afgelopen 2 jaar.
0: Maar ze komen dus geld tekort en nu moeten er meer palen komen.
2: Als jij denkt dat dat de reden is, dan...
0: Meestal wel, toch?
2: Nee. Oh. Nee, het is echt een fractie op de complete begroting van zowel het ministerie van Infrastructuur als de complete staatsbegroting, hoor. Die paarse enveloppen die je binnenkrijgt.
0: Maar die boetes zijn hoog, jongen.
2: Ja, die boetes zijn ook hoog. Ja, en daar is een reden voor.
0: Ja, vind je dat... Ja, maar ik vind het echt schandalig. Sommige mensen komen echt ernstig in de problemen voor een mild vergrijp.
2: Als jij ernstig in de problemen komt omdat jij te hard rijdt op de snelweg, en je krijgt dan blijkbaar boete op boete op boete, want dan moet je heel erg in de problemen komen.
0: Nee, je kan met 1 boete al flink in de problemen komen. Als jij, weet ik veel, 500-600 euro zijn volgens mij die boetes tegenwoordig.
2: Dan moet je heel, heel, heel veel te hard rijden.
0: Ja, dat is niet handig inderdaad.
2: En afgelopen weekend liep het op meerdere plekken behoorlijk mis met de verkoop van een nieuw luxe horloge. Onder meer in Utrecht, Leidschendam en Amsterdam was de vraag zo groot dat de winkels dicht bleven, omdat er honderden mensen voor de deur stonden. Maar dat wil niet zeggen dat deze Royal Pop Swatch horloges nergens zijn verkocht. En dan kun je de klok erop gelijk zetten. Ja hoor, hij maakt hem gewoon. Dan verschijnen ze natuurlijk ook op Marktplaats. Nou, de Royal Pop is een goedkopere versie van een Audemars Piguet horloge. Die kost al gauw 20.000 tot 30.000 euro. Maar die nieuwe horloges zijn 350, 400 euro. Maar niet op Marktplaats. Iemand in Zwitserland die biedt hem nu aan voor 2.000 euro, schrijft het AD. Ook een Italiaan die wil er meer dan 2.000 euro voor hebben. Er vindt het, wordt er zelfs 3.000 euro voor gevraagd. In verband met de hysterische vraag hebben de horlogewinkels dit weekend besloten de voorraad terug te sturen naar het hoofdkantoor voor de veiligheid van de klanten en personeel.
13: Dit is Radio Rijnmond.
0: Met zometeen Douwe Bob en Toto komt er ook aan, maar eerst Dan Baird voor je. Radio.

0: Radio Period hier bij Radio Rijnmond. En zometeen is het echt tijd voor de ultieme top 3 om muggen te bestrijden. Dus maatregelen om muggen te bestrijden. En die top 3 is samengesteld door jou. Maar het is er eerst tijd voor. Het is weer een nieuwe examendag. Nieuwe ronde, nieuwe kansen.
1: De examentijd is aangebroken.

0: Herexamen.
1: Ja, en als je het goede antwoord op de vraag weet van vandaag, het gaat dus over geschiedenis, dan ga je er vandoor met hele mooie prijzen.
2: Nou, zeker weten. Dan ga je er vandoor met die Peter Emilou exclusieve Radio Rijnmond Gerse sokken. Je maakt daarnaast ook nog kans op die maanprijs. En dat is dit keer een actief uitje naar keuze voor 10 mensen. En die sluit je af met een heerlijke barbecue of lunch.
1: Oeh, en vandaag spelen we dus eindexamen geschiedenis. En de vraag van vandaag, die luidt als volgt. Wie of wie vermoorde Willem van Oranje in 1584? Was dat A, Maarten Schenk, B, Balthasar Gerards of C, Johan van Oldenbarneveld? Dus wie vermoorde Willem van Oranje in 1584? A, Maarten Schenk, B, Balthasar Gerards, C, Johan van Oldenbarneveld. Heb je enig idee? Laat het dan weten via de Rijnmond-app. Alleen dan ding je mee naar de prijzen. Het gaat om een persoon die wist met 2 geladen ratslotpistolen binnen te dringen in het Prinshof in Delft. En hij schoot de prins van dichtbij in zijn borst.

0: Douwe Bob samen met Moa. Nog even blijven hier bij Radio Rijnmond. Je moet zeker nog even blijven voor die ultieme top 3 maatregelen om muggen te bestrijden, samengesteld door onze luisteraars op Radio Rijnmond.
1: En we beginnen met de nummer 3.
0: Oh, wacht even hoor, wacht even. Dan doe ik even officieel natuurlijk de vormgeving erbij. Dan zeggen we zijn klaar voor
2: nummer 3.
1: Ja, op nummer 3 staat te horen. Onder andere een tip van Annemarie en Arend. Voorkomen is beter dan genezen. Annemarie die zweert al 20 jaar bij een hoorn. Arend die tipt een specifieke hoorder met een sterk screenlook. Want die van mij gaat heel vaak kapot. En als de muggen niet binnenkomen, kunnen ze ook simpelweg natuurlijk niet prikken.
0: Zo is het ook. Dirk Jan die zwoer ook bij een hoor. Bijzonder. Ik heb nog nooit een hoor in huis gehad. Volgens mij is het ook hartstikke duur, of niet? Hoeveel betaal je ervoor?
1: Nou, veel. Ja, je kan ze ook gewoon bij een hele goedkope winkel halen. Maar dan blijven ze niet lang goed.
2: Nummer 2.
1: Anti-muggenmiddel met een juiste geur. Ja, heel veel luisteraars gaven deze tip. Je kan denken aan een body lotion met kokosgeur. Want muggen die houden niet zo erg van kokos, blijkt uit recent onderzoek. Maar ook zwaardere middelen zoals Ron uit Zweden heeft gebruikt. Dat is een krachtige spray met date in. Dus gewoon, ja, smeren.
0: Ja, smeren met date. Ja, ik vind het altijd zelf een beetje onprettig. Voelt al een beetje alsof je een wandelende vergifbom bent of zo.
1: Ben je ook een beetje.
0: Ja, hè? Ja. Nee, dat is niet zo fijn. Maar goed, en voor je partner waarschijnlijk ook niet. Vrije zit er dan niet meer in.
1: Nee.
0: En dan is het nu tijd. En Annemieke wil het ook met smart weten, want zij wordt ook helemaal lek geprikt en ze wordt gek van dat gezoem. Het is tijd voor de ultieme
2: nummer 1.
1: Onder andere een tip van Truus, Jacob, Jan en Jesse, maar ook veel meer luisteraars gaven deze tip. Het is namelijk de muggenstekker. Nou, waarom werkt het? Luisteraars zweren erbij, plug hem in het stopcontact en je hebt nergens meer last van. Maar ik moet zeggen, ik wil er wel een kleine kanttekening bij maken, want wetenschappers zijn het nog niet hierover eens of dat nou echt werkt.
0: Hè?
1: Nee. Dus heel veel luisteraars gebruiken de stekker, zeggen dat het werkt, maar ik ging natuurlijk eventjes googlen, ik ging de online professor raadplegen. En die zegt, je kan het proberen, maar of het zin heeft, weten we niet.
0: Ja, maar je hebt toch die speciale ultrasonische met speciale te bestellen via zo'n bestelsite en zo. En dat zou dan moeten werken, toch?
1: Ik ga zo meteen naar de drogist toe. Ik koop zo'n stick, ik koop zo'n stekker en ik laat het je morgen weten.
0: En jij moet vandaag even laten weten wat het antwoord is op de volgende herexamenvraag. In de categorie geschiedenis stellen we deze vraag. Wie vermoorde Willem van Oranje in 1584? Was dat A. Maarten Schenk? Was dat B. Balthasar Gerards? Of C. Johan van Oldenbarneveld? Dus A. Maarten Schenk, B. Balthasar Gerards of C. Johan van Oldenbarneveld? Jij bent daar geweest, hè, waar dat gebeurd is in Delft.
1: Ja, je kan het gat gewoon aanraken. Zo met je vinger erin.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Dat is een bijzondere plek, lijkt me.
1: Heel bijzonder.
0: Die persoon die wist met 2 geladen ratslotpistolen binnen te dringen in het Prinshof in Delft. En hij schoot de prins Willem van Oranje van dichtbij in zijn borst. Maar ja, wie was dat? Was dat Schenk, Gerards of van Oldenbarneveld?

0: Ik moet bij Toto in Afrika meteen denken aan Zuid-Afrika, waar Michel Peridon een safaripark aan het neerzetten is. Die voormalig trustondernemer, Rotterdammer in hart en nieren. En die daar dus gewoon een heel safaripark heeft gebouwd met allemaal dieren. Hij verwacht binnenkort ook de wilde leeuwen daar op het park. Zometeen trouwens antwoord op de vraag: wat voor bizarre aankopen de multimiljonairs bij ons in de regio nou eigenlijk doen?
1: Oh, daar ben ik wel heel benieuwd naar.
0: Wie zijn nou eigenlijk de rijkste Rijnmonders en wat doen ze met hun geld? Maar eerst gaan we op herexamen.
2: De examentijd is

0: Herexamen.
1: En we hebben Joao Gomez aan de telefoon. Een hele goede morgen, Joao.
2: Goedemorgen.
1: Waar kom je oorspronkelijk vandaan met die prachtige, exotische naam?
2: Ik kom uit Kaapverdië.
1: Oh, ik dacht uit Capelle. Nee, uit Kaapverdië. Ja, dat is een lekker warme tropisch gebied natuurlijk. En tegenwoordig woon je op de grens van Rotterdam en Schiedam, hè?
2: Ja, ja.
1: En hoe is het leven voor jou? Wat maakt het leven zo mooi?
2: Dat ik voor de klas elke dag verrassingen staat.
1: Ah.
3: Wat leuk. En wat voor docent ben je dan? Waarin geef je les?
2: Ik geef les in techniek en toepassing. Al 20 jaar.
1: Wauw, dat is echt al een hele tijd. En vandaag spelen we dus geschiedenis. Dat ligt net even wat verder bij je vandaan, maar mag geen probleem heten. Want wie, oh wie, vermoorde Willem van Oranje in 1584? Was dat Schenk, Maarten Schenk, Balthasar Gerards of Johan van Oldenbarneveld?
2: Balthasar Gerard was in juni 1584.
1: Zo, met zelfs de periode er nog bij. Was dat inderdaad juni 84 en was dat Balthasar Gerards? Gaat die prijs naar Joao?
3: Ja!
1: Cowabunga! Joao Gomez! Jij gaat er vandoor met die exclusieve nergens anders te winnen gerste sokken.
3: En je maakt ook nog eens kans op die maanprijs, Joao. En dat is een actief uitje naar keuze voor 10 mensen. En die sluit je af met een barbecue of een lunch. En daarvoor ga je dus in de grabbelton. En dat hoor je dus aan het eind van de maand. Of dat je die gewonnen hebt.
2: Ah, dat zou leuk zijn.
1: Ja, zou zeker leuk zijn. Nou, het leven is dus hartstikke leuk omdat je les geeft. Heb je ook de liefde van je leven eigenlijk al gevonden?
2: Nee.
1: Oh. Nou.
2: Ik woon alleen.
1: Je woont alleen. Wil je nog een oproep doen voor een leuke dame of een leuke man?
2: Voorlopig niet.
1: Nee, oké, voorlopig even lekker vrijgezel. Daar
3: op de grens
1: van Rotterdam en Schiedam.
2: Soms minder zorg in je kop.
1: Zo is het ook. Zo, fijne dag, hè? Hoi, hoi.
2: Oké, ik zou...

0: Adele, send my love to your new lover hier bij Radio Rijnmond.
1: En Rotterdam hangt vol met posters met de tekst dood aan het boekverslag. Van wie ze zijn en waarom ze er hangen, dat hoor je zo meteen.
0: En we schakelen naar onze verslaggever, dat is Michael Komans. Want die is in Rotterdam, op Rotterdam Centraal, met die twee boa's die een wapenstok in handen krijgen en daarmee mogen experimenteren. Hoe dat precies gaat, dat hoor je zo meteen. En wie of wie zijn de rijkste Rijnmonders? En waaraan geven ze hun geld uit? Aan een pretpark of een safaripark? Je hoort het zo meteen.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
4: Ook voor kleine ondernemers een schuldenvrije toekomst. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
11: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
10: Beren goed, thanks bo!
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: En actie, olifant!
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
13: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Een hele goede morgen, het is 8:00. Je luistert naar Radio Rijnmond.
0: En zometeen hoor je nog Lucy Silvas met haar grootste hit. En we draaien Cher, want Cher viert vandaag haar 80ste verjaardag. En wij trakteren op haar grootste hit.
1: Maar eerst krijg je het laatste nieuws van Dave Datema. Dave, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Een groep van zo'n 30 lokale partijen hebben minister Van Wil een brandbrief gestuurd met daarin het verzoek het eerste maandag van de maandalarm toch niet af te schaffen. De brief is onder meer ondertekend door Leefbaar Rotterdam, Echt voor Barendrecht, Sliedrecht Nu en Leefbaar Lansingerland. Het luchtalarm wordt afgeschaft omdat het te duur is om te vervangen. Er zijn lokale partijen het niet mee eens. Die vinden het NL-alert een goed alternatief systeem, maar niet iedereen wordt ermee bereikt. Ze wijzen erop dat mensen hun mobiele telefoon uit kunnen hebben staan of de Nederlandse taal niet machtig zijn. De lokale partijen vinden dat het volledig afschaffen van het luchtalarm onverantwoord is, omdat het de crisiscommunicatie kwetsbaar maakt. Daarom vragen ze de minister om het besluit te heroverwegen. In Spijkenisse zijn vannacht 2 auto's uitgebrand. De politie onderzoekt of het vuur is aangestoken. Rond 3:00 vannacht was aan de Heepvoorde een klap te horen.

0: zeggen omwonenden. Korte tijd later stond een van de auto's in brand. Het vuur sloeg over naar een andere auto en ook twee andere wagens die hiernaast geparkeerd stonden raakten beschadigd. Volgens mensen ter plaatse zou op camerabeelden iemand te zien zijn geweest die zich verdacht gedroeg vlak voordat de brand ontstond. De eerste twee BOA's van de NS krijgen vandaag een wapenstok. Het zijn twee BOA's die werkzaam zijn op Rotterdam Centraal. In totaal doen er 75 van die BOA's mee met de proef. Er wordt gekeken of de wapenstok iets toevoegt aan de veiligheid. Ook in Den Haag, Zwolle en Den Bosch krijgen sommige van die NS-BOA's een wapenstok. Vorig jaar heeft de NS toestemming gevraagd voor de proef. De BOA's hebben een speciale opleiding gehad over het gebruik van de wapenstok. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een schikking getroffen van 1,8 miljard dollar met de Belastingdienst. Hij spande eerder een rechtszaak aan omdat zijn belastingaangifte openbaar waren gemaakt. In die rechtszaak eiste hij zelfs 10 miljard. Ook is in de schikking afgesproken dat er geen onderzoeken meer worden gedaan naar oude belastingaangiftes van Trump, zijn familie of hun bedrijven. Het geld dat vrijkomt gaat in een fonds voor mensen die zeggen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht door de overheid. De angst bestaat nu dat mensen die eerder zijn veroordeeld voor de kapitoolbestorming en gratie hebben gekregen een beroep gaan doen op het geld. Het weer, zon, wolkenvelden en wat lokale buien. Het wordt iets warmer dan gisteren met 16 graden. Vanavond is het droog en helder. Morgen blijft het droog. De temperaturen gaan dan pas echt omhoog richting de 22 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. Krijg van mij nog de verkeersinformatie bestaande uit 3 files bij ons uit de regio. Te beginnen met de A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 5 kilometer, 6 minuten vertraging heb je daar. Ook file op de A27, Breda richting Gorkum, tussen Geertruidenberg en industriegebied Avelingen. 9 kilometer, 10 minuten. En dan tot slot een file op de N217, Spijkenisse richting Dordrecht, tussen Grootschalksoord en de aansluiting met de A29. 3 kilometer en daar doe je 11 minuten lang over.
2: Jouw recept voor een goede start van de dag.

0: Peter en Milou.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Eneco verlicht je sportschool en de volgende stap in je carrière. Waarbij je dankzij flexibele werktijden ook zelf lekker flexibel blijft. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
3: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
4: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: TrueLease met Grenke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
7: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
5: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
7: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
11: Dit is Radio Rijnmond.
0: Eruit. Met Peter en Milou.
11: Radio met een grote R.

0: Lucy Silvas en Breathe In hier bij Radio Rijnmond. Breathe In, Breathe Out. Het is inmiddels 10 minuten over 8. Welkom op deze gloednieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Bij een fonkelnieuwe kakelverse editie live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Vanuit Huid met Peter en Milou op Radio Rijnmond. We maken ons op voor lekkere warme dagen. Maar vandaag is een beetje een overgangsgebied in de Rijnmond. Met mogelijk nog wat buien en maximaal 18 graden.
1: En de langste file in onze regio die vind je op de A27 tussen knooppunt Hooipolder en Industriegebied Avelingen. En heb je een kwartier vertraging.
0: En we gaan zonder vertraging naar de NS. Er is namelijk een proef gaande op dit moment. Op een aantal NS-stations begint vandaag een proef waarbij BOA's een wapenstok dragen. Dat zijn NS-BOA's. En in Rotterdam is neergestreken niemand minder dan onze verslaggever Michael Komans. En hij heeft die twee BOA's bij zich. Goedemorgen, Michael Komans.
2: Goedemorgen, Peter en Milou.
0: Ik zou zeggen, op het moment dat je een wapenstok krijgt, ja, dan wil je hem eigenlijk het liefst gebruiken natuurlijk de eerste keer. Dus jij hebt je vrijwillig aangemeld, neem ik aan?
2: Nou, ik zei het net al, inderdaad. Ik wilde weten van, hoe voelt dat dan, gemapt worden? Maar toen zei hij...
3: Nou, ik wil u niet meppen. Het is natuurlijk een geweldsmiddel. Het blijft toch nog een wapen, dus daar moeten we serieus mee omgaan. En ik map als het niet nodig is, dan map ik er liever niet mee.
2: Nee, niet er zomaar op los mappen. Adnan, u heeft een paar maanden eerder cursus voor gevolgd, ook examen ingedaan. Wat vindt u ervan dat u dit nu kunt gebruiken? Dit eigenlijk geweldsmiddel is het natuurlijk eigenlijk, hè?
3: Ja, dit was een stukje, het laatste stapje wat we nog misten op onze tijdens onze werkzaamheden met excessen. Kijk, ik heb het natuurlijk 17 jaar gedaan al zonder wapenstok, maar dit is toch voor dat stukje wat tegenwoordig de samenleving verhardt heel erg. Dat stukje nodig hadden om eventueel je werkzaamheden op een veilige manier te kunnen doen.
2: Ja. Maar er waren toch al dingen als pepperspray en zo, of niet?
3: Nee, die hebben we niet. Nee.
2: Dus u moest het gewoon, als het erop aankwam, met de vuist?
3: We hebben daar ook training voor gehad. Natuurlijk, we gaan niet zomaar met de vuist slaan. Maar meer controleren, fixeren, dat soort dingen. En dan met een collega erbij, nooit in ons eentje. Nee. Maar echt met de vuist slaan, dat...
2: Nee, maar ik bedoel, van dat was het enige, hè? Als u, ja, zeg maar, overrompeld wordt. Want het gaat om uw veiligheid, hè?
3: Niet alleen om die van mij, maar ook van de reiziger. En soms ook van de verdachte zelf.
2: Ja. Bent u nu enigszins blij dat u dit nu kunt gebruiken?
3: Ik ben blij dat we dit als een extra toevoeging in onze middelen erbij hebben gekregen. Ja, wat ik net al zei, 10 jaar geleden was dit ondenkbaar. Maar nu ben ik blij dat het er is.
2: En er zijn ook wel mensen die zeggen, dat geweldsmonopolie, hè, want zo heet dat dan, zo met een mooi woord. Dat behoort tot de politie en niet per se tot een NS-BOA. Want ja, straks dan is het ook een BOA op straat, een parkeerwachter. Waar gaat dit naartoe? Een soort glijdende schaal. Of bent u daar niet bang voor?
3: Ik snap waar het vandaan komt. Alleen ja, dus het is nou eenmaal zo dat de samenleving verhardt. En ik moet wel op een veilige manier mijn werk kunnen doen. En het is toch een van de geweldsmiddelen wat een beetje het laagst onder op die trap zit. En ik denk dat het wel nodig is.
2: Vier maanden training gehad, een examen gehad. Vandaag echt letterlijk voor het eerst twee BOA's hier op Rotterdam Centraal. Die dus aan de slag gaan. Als u mapt, gewoon, waar gaat u mappen? Slaan.
3: Nou, daar hebben we echt training op gehad. We slaan echt op de grote spiergroepen, niet op de weken delen. En er zijn bepaalde technieken voor waar we in zijn getraind.
2: Ja. Nou, ik hoor de weken delen, daar hoef ik niet bang te zijn, Peter, voor de weken delen. Dat komt goed, daar komt de stok niet. Krijg het niet aan de stok met Anan, want die staat al 17 jaar hier bij Rotterdam Centraal. Doet hij hartstikke goed. En succes, nu met de stok.
3: Ja, u dank u wel.
2: Nou, we gaan het niet met hem aan de stok krijgen.
0: Nee, ik hoop
2: Peter,
0: het niet.
2: Ik ga veilig inchecken hier.
0: Ja, niet door de poortjes niet over de poortjes proberen te klimmen of door de poortjes heen proberen te beuken. Inderdaad, let goed op, want ze hebben dus vanaf vandaag in ieder geval twee BOA's een wapenstok. En zij viert vandaag haar 80ste verjaardag. Dit is Cher en haar grootste hit, Believe bij Rijnmond.

0: Vandaag viert ze dus haar 80ste verjaardag alweer. Daarmee komt ze in een illustre rijtje met onder andere Lee Towers, Jorda Sher en Believe hier bij Radio Rijnmond. Je luistert naar Peter en Milou. En we zijn er tot 9 uur voor je. En vanavond heb ik wel wat leuks voor je. Dan kun je namelijk naar Pop op de Kaap. Dat is een festival. Duurt tot 1 uur volgens mij. Dan is er nog een afterparty. Het wordt heel gezellig, hè, Ronald Kool, organisator. Goedemorgen.
1: Het wordt fantastisch. Ja, goedemorgen. Ja.
0: Wat gaat er precies gebeuren?
1: Wat gaat er precies gebeuren? Nou, het is alweer de 8e editie van Pop de Kaap. Van de afdeling Pop op Kodarts. Een echt popfestival. Er zullen 40 uiteenlopende bands optreden op en rond het prachtige Deliplein.
0: Deliplein, dus in Katendrecht, ja. Of op Katendrecht zou je eigenlijk moeten zeggen, want het is Zuid natuurlijk. En wie doen er mee qua horecabedrijven?
1: Dat zijn er nogal wat. Het is Café de Oude Hoer, Bar Break, Theater Valhalla, Kantine Valhalla, FC Valhalla. En dit jaar voor het eerst in de kelder eigenlijk van Valhalla, Metro Valhalla.
0: Oh, cool, ik wist niet eens dat het bestond.
2: Ja. Hoe is dit eigenlijk ooit ontstaan? Want het is niet de eerste keer, toch?
1: Nee, we doen dit al eigenlijk vanaf het begin van de bandprojecten van Kodarts Pop. En we deden dat altijd in de stad, in Rotown of in Beurt. Dat was ook allemaal te gek. Maar ik woon op Katendrecht en Harry-Jan Bus, de directeur van Valhalla, is een goede vriend. Dus ik zei van, kunnen we dat niet eens een keer hier doen? En het was 8 jaar geleden. En iedereen was meteen enthousiast. Dus alle horeca deed meteen mee. En vanaf het begin is het echt een booming succes.
0: Wat voor booming succes? Hoeveel mensen komen er dan op af? Hoeveel mensen verwacht je ongeveer?
1: Ja, nou, de hele buurt loopt uit.
0: Ja, en, dat zijn ze.
1: Van Katendrecht en omstreken. Ja, we kunnen het niet echt schatten, maar het is het pijlt uit. Het is niet normaal en het wordt elk jaar meer.
2: Ik weet nog dat Katendrecht vroeger een plek was waar je eigenlijk niet zo heel erg graag kwam, maar niet zoveel te beleven viel. Maar het is echt booming bij jullie, hè?
0: Ja, joh.
1: Het is echt booming. Het is een hele gave vibe. En ik weet, het is een woensdagavond, maar de meeste studenten spelen in het weekend. Maar het is echt de moeite waard om hierheen te komen, want het is een prachtige, inspirerende vibe.
0: Wat leuk, joh. Ronald Kool, jij bent zelf toetsenist, hè? En jij bent ook docent op Kodarts. Dus dat is een beetje jouw achtergrond. Daarnaast treed je op met Treintje Oosterhuis, met Anouk, met echt de grote bands. Je hebt ook nog in Kane gezeten in het verleden. Wat is nou eigenlijk voor jou je drijfveer om dit te doen, om de studenten dit platform te geven?
1: Ik doe dit overigens samen met mijn collega's, hè, dus het organiseren ervan. Nee, het is zo fantastisch om met die jonge mensen te werken. Het niveau is heel hoog, de eagerness om hele mooie muziek te maken. En dat is gewoon mijn drijfveer. En de studenten, ik weet niet waar ze allemaal vandaan komen elk jaar, maar het is ongelooflijk.
0: Ja,
1: en wij hebben artiesten afgeleverd als Vrouwtje, Chef Special, Van Holo, die zijn ook allemaal begonnen bij ons als eigen werkband, weet je wel.
0: Wauw, gewoon even wat name dropping, hoppakee.
1: Even, ja precies.
0: Ja. Prince en Michael Jackson zijn ook ooit daar begonnen, hè, bij jullie.
1: Ja. Nee,
0: Pop op de Kaap. Vanavond vanaf 7 uur op Katendrecht dus. Je kunt erbij zijn en het mooie is, het is nog gratis ook.
1: Het is gratis.
0: Dankjewel, fijne dag, hè. Geniet ervan.
1: Graag gedaan. Ja, hoi.

0: The Police en Don't Stand So Close To Me hier bij Radio Rijnmond. Zometeen de bekendste, rijkste Rijnmonders en waar ze hun geld aan uitgeven.
1: Maar eerst is het zometeen tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je zo van Dave Datema.
2: Het klinkt van veel mensen als een droom, een onbewoond eiland. In Zweden waren ze op zoek naar twee beheerders. Die hebben ze gevonden. Zometeen meer.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
8: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
9: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
10: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
11: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
12: De Jura Inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
13: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
14: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
13: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
15: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
13: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
12: Toe aan een nieuwe Jura. Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
1: Een hele goede morgen, het is 1 over half 9. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ik krijg van mij de verkeersinformatie. Met op dit moment 4 files bij ons in de regio. Te beginnen met de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 5 kilometer, 6 minuten vertraging heb je daar. Ook file op de A27, Breda richting Gorkum. Tussen Geertruidenberg en Industriegebied Avelingen. 13 kilometer, 10 minuten. A27, Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Ook vertraging, 6 kilometer, 11 minuten. En dan tot slot een file op de N214. Papendrecht richting Leerdam. Tussen Otterland in de afrit Gorkum. 3 kilometer en heb je 8 minuten vertraging.
0: Het is geen stilte voor de storm, maar stilte voor de zonneschijn. Want ja, het houdt nog niet over vandaag. Het is nog niet helemaal top. Maar we maken ons wel langzaam op voor het lekkere weer. Toch, Stuul Gernaert, goedemorgen.
16: Goedemorgen, dat is ook het beste ook. Er langzaam een beetje aan wennen. Een voorpret is ook leuk inderdaad. Dat is ook wel terecht, want het gaat allemaal wel door, denk ik, vanaf morgen met dan licht tot half bewolkt weer. En vanaf vrijdag toch vrij zonnig en dus duidelijk warmer. En vandaag is dan een beetje een tussendag met af en toe een redelijke opklaring, maar inderdaad ook niet meer dan dat. Vrij veel bewolking, maar nu ook overwegend droog. Wel is de lucht dus nog een beetje onstabiel, met verspreid ontstaan van enkele buien vanochtend, ook al in het begin van de middag. Later in de middag valt de land inwaarts toch een bui en van zee bredere opklaringen zegen dan uit. Nou, windkracht 4 tot 6 tot aan de avond. Het waait behoorlijk door vandaag en de maximumtemperatuur is 16 tot 18 graden. En morgen is het dus minder wind. Vrij veel zon ook wel. Het is ook helemaal droog en 20 tot 22 graden. En vrijdag gaan we dus rond of zelfs boven de 25 graden uitkomen.
0: Dankjewel, Jules, voor zover. Het is inmiddels 2 minuten over half 9. Je luistert naar Radio Rijnmond. En de hoofdpunten van het nieuws, die krijg je van niemand minder dan Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
2: Goedemorgen. In Spijkenisse zijn vannacht twee auto's uitgebrand. Rond 1:03 was een klap te horen aan de Heepvoorde, zeggen omwonenden. Korte tijd later stond een van de auto's in licht te laaien. Het vuur sloeg over naar een andere wagen. Ook twee auto's die er pal naast geparkeerd stonden raakten beschadigd door de hitte die afkomstig was van de brand. De politie bekijkt nu of het vuur is aangestoken. Het Europese parlement en de EU-landen hebben een compromis bereikt over het handelsakkoord met de Verenigde Staten. Het parlement stemt er komende maand over, nog voor de deadline van 4 juli die president Trump had gesteld. Het akkoord werd gesloten in juli 2025. In die afspraken schrapt of vermindert de EU heffingen voor producten uit de Verenigde Staten. Omgekeerd gaat dat land een algemeen importtarief van 15% hanteren. De EU moest het onderling nog even eens worden over de benodigde wetgeving en dat ergerde Trump. In het compromis is nu onder meer bepaald dat de EU de heffingen weer kan opschroeven als de VS de afspraak niet nakomt. En het klinkt als een bijzondere advertentie. Gemeente in Zweden zoekt twee mensen die een jaar lang op een eilandje willen wonen om er op te passen. Gratis inwoning. Nou, in eigen land konden ze niemand vinden en dus keken ze over de grens. Ja, dat moet je wel even flink en groots aanpakken.
17: Your own Swedish island. This can be yours. Untouched nature that you can touch. The dream is real.
2: Hebben jullie al zin of niet?
0: Oh wow, nee. Ik heb er zoveel zin in. Je eigen eiland, je eigen bubbel.
2: Zoiets, ja. Nou, het klinkt voor veel mensen dus als een droom. En de mensen in Zweden hebben dan ook twee vrijwilligers gevonden. Freek en Eva uit Brabant. Ja, die willen wel de eilandbewaarders worden van Mebbedan, zoals het heet. Ja, om uitgekozen te worden, maakten ze zelf ook een filmpje. Ze deden een rugzak om, gingen staan op een soort surfboard en maakten een bordje met To Sweden.

0: I love Friends.
1: Ja, en gek genoeg kwam er een paar weken later een mailtje in de mailbox van Freek met de tekst: Congratulations with your own island.
0: Wauw.
1: Om het nou eventjes niet de boeman uit te hangen. Mebbedan ligt overigens 35 kilometer van de bewoonde wereld. Op 500 kilometer ten noorden van de hoofdstad Stockholm. Ongeveer dus op de hoogte van de Poolcirkel. En dan wordt het heel erg koud in de winter, kan ik je vertellen.
2: Zouden er andere mensen zijn die überhaupt hier voor zich hebben opgegeven?
1: Ja, dat vertelt het verhaal dus niet.
2: Jammer.
0: Ja, dus dat water, dat is gewoon hartstikke bevroren. Helemaal geen splash of zo.
1: Nou, het is zeewater, hè? Dus dat bevriest niet zo snel. Maar ja...
0: Het houdt niet over.
1: Het houdt niet over.
0: Dankjewel, Dave. Dit is Radio Rijnmond. Maar goed dat ze hem de reclame niet hebben laten inspreken. Dit is Level 42.

0: Je luistert naar Radio Rijnmond met Level 42 en Lessons in Love. En Mark King die heeft op het hoogtepunt van zijn roem zijn duim laten verzekeren. Want hij had een speciale slap bass techniek die hij ook gebruikt in dit nummer. Voor $3 miljoen. Had hij wel meteen een mooie excuus voor zijn vrouw. Want hij hoefde vanaf dat moment geen aardappels meer te schillen. Dan mocht hij meer van de verzekering. En het gras niet te maaien. We hebben het over multimiljonairs. Wim Beelen en Henny van der Mos komen natuurlijk veelvuldig aan bod met hun pretpark in Rotterdam-Zuid. En deze week kwam daar het vergevorderde safaripark in Zuid-Afrika van Michel Peridon bij. Maar wie zijn nou eigenlijk de rijkste Rijnmonders en wat zijn hun meest bizarre uitgaven? We hebben contact met Lotte van Berchem. Zij is van Zakenblad Quote. Ze is zelf ook Rotterdamse van oorsprong. Goedemorgen, Lotte.
1: Goedemorgen.
0: Fijn dat je even tijd kon vrijmaken. En misschien is het natuurlijk leuk om te beginnen met de rijkste Rijnmonders en hoe ze hun vermogen hebben vergaard en wat ze een beetje bijzonder maakt. En dan beginnen we met
2: nummer 3.
1: Ja, ik ben inderdaad even een lijstje voor je gemaakt. We zijn er even ingedoken. Nou, in de top 3 staat in ieder geval, die je net al uitlichtte, Michel Peridon. Met 385 miljoen, plek 165. En je zei al, over het safaripark wat hij in Zuid-Afrika heeft opgezet van 28.000 hectare. Maar waar je hem ook van zou kunnen kennen is de Dutch Dragon.
0: Ja.
1: Best wel een hele uitgesproken Rotterdammer. En hij heeft ook een schitterend huis op de Parklaan waar hij alle systeemplafonnetjes heeft uitgehaald, een butler heeft ingezet. En dat is best wel een heel spraakmakende Rotterdammer, denk ik.
0: Nou, dat denk ik ook. Het is best wel extravagant, inderdaad. We komen zo nog wel even terug op Michel Peridon. Ja. Want dan komen we nog iets dieper gaan we erop in. Want hij heeft ook nog een bijzondere hobby als het om voertuigen gaat. Maar dan gaan we eerst naar de ultieme.
2: Nummer 2.
1: Ja, dat is wel een hele bijzondere familie. Die zijn totaal niet in de schijnwerpers, maar dat is de familie van de Vorm. Die staan eigenlijk al sinds jaar en dag als familie genoteerd op onze lijst. Op nummer 2, met een geschat familievermogen van 9,4 miljard euro.
0: Wat zo!
1: En Martijn van de Vorm, die is helaas onlangs overleden.
0: Ja.
1: Op 67-jarige leeftijd, maar dat is toch wel een hele, hele rijke Rotterdamse familie die onder de radar is, voornamelijk.
0: Ja, onder de radar, die kennen we voornamelijk van Nieuw Vaarwater bijvoorbeeld en van andere goede doelen die gesteund worden. En dan is het nu tijd voor
2: nummer 1.
1: Ja, nou, Aad van Herk, dat is de nummer 19 van onze lijst. Die heeft een geschat eigen vermogen van 2,4 miljard. Dat is echt een Rotterdamse stenen miljardair. En een ongelooflijke Feyenoord-fanaat. Aad van Herk, hij is 74 en lijdt helaas aan MS. Maar wij begrepen dat hij tussen de 50 en 100 miljoen heeft onlangs heeft gestopt in liefdadigheidsstichtingen. Dus dat is ook iemand die heel veel weggeeft.
0: En hoe heeft hij zijn vermogen van nou vergaard, zei je?
1: Dat
0: van
1: is een Rotterdamse stenen miljardair, is dat. Onze Aad van Herk. En 2,4 miljard heeft hij in onze lijst.
0: Zo.
1: Ja,
0: dan heeft hij dus wel iets minder dan de hele familie van de Vorm. Maar omdat hij eenling is, staat hij wel op 1. Ja, precies. Laat dat even duidelijk zijn.
1: Exact. Ja,
0: en jij bent van Zakenblad Quote. Jullie zitten er diep in natuurlijk, in de mensen, in de multimiljonairs. Zullen we maar zeggen, wij iets minder. Maar kun je aangeven, zijn er nog wat exorbitante uitgaven gedaan door miljonairs in Rotterdam en omgeving, in het Rijnmondgebied?
1: Ja, nou ja, wat we van Michel Peridon wel weten van wie het breed heeft, laat het breed hangen. Hè. We zijn net al natuurlijk over zijn huis op de Parklaan, maar hij staat er ook onbekend dat hij dus Bugattis aanschaft. Nou, dat zijn gigantische dure auto's die hij ook nog wel eens op een Nederlands kenteken heeft laten zetten. Daar weten we wel van dat dat ook iemand is die het echt graag breed laat hangen. En dat ook wel etaleert en daar ook gewoon eerlijk over vertelt. Bijvoorbeeld in zijn eigen podcast.
0: Ja, precies. Hij heeft ook nog een stamkroegje in Rotterdam waar hij graag vertelt over wat hij allemaal aan het doen is. Hij heeft natuurlijk ook dat safaripark, zeiden we net al, in Zuid-Afrika. Hij verblijft ook veel in Dubai. En het opvallende is, we hadden hem dus deze week aan de telefoon. Hij heeft een butler in Rotterdam, maar hij heeft ook een andere butler nog in Dubai.
1: Ja, nee, maar dat zegt hij ook heel eerlijk. Hij heeft inderdaad een butler en sowieso een aantal mensen in dienst in zijn huis op de Parklaan. Heel veel mensen die praten daar niet over. Maar Michel die laat dat gewoon zien en die neemt ons helemaal mee in waar hij zijn geld aan uitgeeft.
3: Ik vind dat wel leuk, stiekem. En zijn er nog andere miljonairs of miljardairs uit onze regio die een beetje op Michel lijken?
1: Nou, hij is best wel heel erg uitgesproken. Iemand die we ook, die je ook zou kunnen kennen is Pieter Zwart van Coolblue. Dat is niet iemand die per se heel erg zijn rijkdom etaleert, maar die wel bijvoorbeeld met Coolblue heel erg naar buiten treedt met eigen filmpjes die hij maakt en online zet. Ja. En ik was zelf onlangs op het Rotterdam Gala, waar heel veel mensen ook van de lijst bekende Rijnmonders aanwezig waren. Ja. En daar zag ik dus wel heel duidelijk dat er ongelooflijk veel geld wordt uitgegeven aan Rotterdam. Goede doelen en dat mensen echt geven om de stad. Dat vind ik toch wel heel duidelijk te zien.
0: Ja, dat is een bijzonder verschil ook volgens mij. Heb jij geconcludeerd tussen Rotterdammers en Amsterdammers, hè?
1: Ja, nou ja, je ziet gewoon wel dat de Rotterdamse dat zit echt in hart en nieren. Wat onlangs op het Rotterdam Gala werd er geld opgehaald voor Rotterdamse gezinnen die onder de armoedegrens leven. Nou, dat is 1 op de 5 gezinnen. Dat is gigantisch veel. En mensen trekken echt daar hun knip voor open. Die laten dat ook zien. Die schamen zich daar niet voor. En ja, in Amsterdam zie je dat toch echt wel minder. Ik denk ook dat het gewoon heel veel import is en vaak Rotterdammers geboren en getogen zijn. En ja, die geeft echt om de stad.
0: Oh, mooi gezegd. Lotte van Bergen dus van Quote, dankjewel.
1: Heel graag gedaan.
0: En ben je zelf ook al een beetje op het punt dat je bijna kan stoppen met werk of dat nog niet?
1: Nou, ik ben bang dat ik nog even door moet, jongens. Ik kan gewoon de laptop weer open.
0: Oké, okay, succes vandaag. Werk ze.
1: Fijne dag, hè.
0: Zijn meteen Luikthuis Family. We bellen nog met Victor Vlam, maar eerst Rondé en Love Myself hier bij Rijnmond.

0: Rondé, I Love Myself hier bij Radio Rijnmond. De dagelijkse talkshow Vandaag in Zeit van de SBS6... die wordt sinds deze week gemaakt vanuit Curaçao. Klinkt natuurlijk hartstikke leuk. Alle presentatoren, maar ook duiders, die zijn overgevlogen naar het eiland. Maar waarom in vredesnaam? Wat voegt het toe? Hoogste tijd om even bij te praten met onze mediadeskundige Victor Vlam vanuit zijn hoofdkwartier in Capelle aan de IJssel. Onder andere natuurlijk ook bekend van zijn podcast Victor Duid TV. Goedemorgen, Victor.
1: Nee, dag Peter. Goedemorgen.
0: Een hele goedemorgen. Kun jij nou uitleggen waarom VI daar zit in vredesnaam?
1: Ja, het heeft eigenlijk alleen maar te maken met een sponsordeal. Er is verder geen enkele andere aanleiding. Want het WK, je zou kunnen zeggen van, je gaat daar naartoe voor het WK. Want ja. Curaçao doet mee, dus dat land is in opperste stemming. Maar ja, dat is pas volgende maand. Dus het is echt alleen die sponsordeal met Corendon. En ja, ze vinden dat natuurlijk allemaal plaats op het resort daar. Dus dat wordt prominent daar geëtaleerd aan Nederland.
0: Is dat dan niet een typisch voorbeeld van, wij hebben het gezellig en zoek jij thuis maar uit?
1: Nou, dat is wel het risico inderdaad, ja. Ja, kijk, het programma zit er 2 weken. Dan zit de oranje zomer er 2 weken. En je hebt wel op een gegeven moment het risico dat als het alleen maar over de snorkelverhalen gaat van de ene en de andere karaoke is gaan doen, dat de Nederlander die niet in vakantiestemming is, want bij ons, ja, het is nog gewoon zeer matig weer en we moeten werken. Dan komt dat misschien niet goed over. Dus dat is absoluut een risico, ja.
0: Ja, maar jij gaat zelf ook over 2 weken, geloof ik, of niet?
1: Ja, klopt, ja, klopt. Ja. Ik zat naar de eerste uitzending te kijken eergisteren. En dat was een uitzending die niet heel erg soepel verliep. Toen dacht ik van, jeetje, het wordt wel een pittige klus om te zorgen dat je die sfeer van Curaçao naar Nederland vertelt.
0: En hoe ga je dat doen?
1: Nou, ik denk dat ze Vandaag in Zeit heeft het gisteren ook wel wat beter gedaan. Je moet uiteindelijk gewoon hetzelfde programma maken als dat je in Nederland maakt. Dus het moet gewoon een goede discussie zijn daar. Het mag af en toe best een beetje schuren. Maar het moet gewoon boven ook op de actualiteit zitten.
0: Ja, en je zit letterlijk wat verder weg van de actualiteit. Hè? Dat maakt het wel iets lastiger natuurlijk.
1: Klopt.
0: Jij gaat dus over 2 weken. Dan is er in ieder geval het WK ongeveer. Gaat dan natuurlijk beginnen. Dus jullie maken wel het WK daarmee, toch?
1: Nee, wij ook niet.
0: Ook niet?
1: Wij zitten ook 2 weken ervoor. Ja, want ja, de dag voor het WK, dan is iedereen ook weer gewoon terug in Nederland.
0: Maar wat is dat voor flauwekul dan?
1: Ja.
0: Ik snap het niet.
1: Wat ik zeg, het is echt alleen maar een sponsordeal. Het is, de Corendon sponsort waarschijnlijk gewoon een enorm bedrag. Ja. Dus vandaar dat ze daar zitten.
0: Ongelooflijk. Ja, Wilfred Genee heeft het nog even uitgelegd. Ze wilden eigenlijk aanvankelijk dus wel bij het WK daar aanwezig zijn. Maar toen wilde Johan in eerste instantie niet. Toen wilden ze uiteindelijk toch dat er iemand ging. Toen hadden ze Helene maar gestuurd. Toen zei Johan, ja, dan wil ik eigenlijk toch ook uiteindelijk wel. En toen zei ze, nou ja, dat is een heel ingewikkeld verhaal. Maar het valt eigenlijk niet uit te leggen aan de kijker.
1: Nee, er is gewoon geen reden. Nee, klopt.
0: Nee. Ja. Wat ik trouwens wel ingewikkeld vind aan jouw vak, en dat heb ik ook met Tina Nijkamp. Dan moet je me maar even uitleggen. Hoor. Jij zit natuurlijk veel bij Nieuws van de Dag en bij de Oranje Zondag. Is het voor jou niet heel lastig om dan bijvoorbeeld iets negatiefs te zeggen over Helene Hendricks of over Thomas van Groningen? En is het voor Tina Nijkamp, die heel vaak aanschrijft bij VI, daardoor onmogelijk om felle kritiek te hebben op VI? Want de vraag is eigenlijk, hoe geloofwaardig is daarmee je rol als mediaduider?
1: Klopt, nee, maar dat vind ik een hele legitieme vraag. En ik denk inderdaad dat het best wel lastig is. Want als je betaald wordt door een zender, dan ben je niet meer 100% objectief. Dat moet je ook gewoon realiseren. En dan krijg je daar kritiek voor en die is ook volledig terecht. Ik denk wel dat je primaire verplichting altijd is ten opzichte van het publiek. En dat het programma in dit geval en de zender er ook bij is gebaat als jij jouw reputatie een beetje in stand weet te houden. Dus als je opzichtig gaat slijmen, ja, dan is dat iets wat het publiek ook gewoon ziet en dat zij dat ook niet goed vinden. En dan kan het ook weer jouw rol in dat programma daar schaden.
0: Ja, en dan
1: dus
0: hoop je
1: het
0: maar,
1: is moeilijk, maar dit helpt.
0: En dan hoop je maar dat ze je niet aanrekenen als je een keer kritiek hebt, dus dat ze je nog wel uitnodigen. Want je doet het niet onbezorgd. Je krijgt natuurlijk wel betaald voor je komst naar de studio.
1: Zeker. Ja, ik vind wel, dat is wat mijn ervaring is dat je best wel ver kunt gaan in het bekritiseren van Vandaag in Zeit. Ik heb ook een keer bij de Oranje Zondag, toen ook Wilfred daar te gast was, heb ik bijvoorbeeld hem bekritiseerd voor het feit dat het seizoen van Vandaag in Zeit niet zo sterk was.
0: Ja.
1: Ja, dat vond ik op dat moment echt overduidelijk niet zo leuk.
0: Nee.
1: Dus ik denk dat daar wel ruimte voor is, maar het is absoluut een lastige kwestie. Ja.
0: Wanneer zat je voor het laatst bij Vandaag in Zeit dan?
1: Dat is een tijdje geleden inderdaad, ja, klopt.
0: Zou er toch mee te maken kunnen hebben dan toch, Victor?
1: Nou, dat heeft daar niks mee te maken. Maar dat was denk ik al eerder dat er niet heel veel liefde is tussen mij en Wilfred.
0: Nee, begrijp
1: ik. Maar je punt is terecht hoor, het is echt heel erg lastig.
0: Het is een beetje ingewikkeld, maar in ieder geval ben je altijd welkom bij ons, Victor. Want ik ga je binnenkort uitnodigen bij ons in de studio. Het lijkt me ook leuk om jou wat beter te leren kennen. Wie is nu eigenlijk de man achter de mening. Ben ik heel erg benieuwd naar. Victor Vlam, kom je binnenkort bij ons langs?
1: Het lijkt me hartstikke leuk. Lijkt me heel gezellig.
0: En dan mag je ook felle kritiek uiten op ons programma. Geen probleem. Hey, Victor, fijne dag. Groetjes.
1: Nee, tot ziens.
0: Hoi, doei. Tot snel. Dit is de Lighthouse Family en Hi. En die hoor je uiteraard hier bij Peter en Milou, Radio Rijnmond.

0: De Lighthouse Family en hi hier bij Radio Rijnmond. Ik vond het gezellig, Milou.
1: Ik vond het ook gezellig. We hebben veel mensen gesproken.
0: Veel mensen gesproken, hele hoop prikkels gehad. En ik hoop dat jij van je muggenplaag af bent zometeen als je die stekker gaat gebruiken. Zometeen heel veel plezier met de boer op tussen 9 en 12. Met onder andere de 5 na 9 met Ilo en Agda en de Munnik.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
5: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
5: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
6: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
7: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
8: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
9: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: In Vlaardingen is het 14 graden. Goedemorgen, ik ben Rijnmond. Het is 1 over 9 en de koffieautomaat, of de koffiecorner is weer officieel voor geopend, verklaard. Het is nog steeds de Nationale Beweegweek, dus ik ben nog steeds benieuwd, wat doe jij om een beetje in beweging te blijven? En heb je eigenlijk wel door hoe hoog je cholesterol is? Want ik las vanochtend dat veel mensen een hoog cholesterol hebben zonder dat ze dat zelf weten. Hoe hou jij het bij en wat doe je het om laag te krijgen? Over gezondheid gesproken, we gaan sportief doen en dat ook voor een nobel doel, namelijk rennen, fietsen, meerijden, adviseren, ondersteunen in de Europa-run. En ik heb zometeen 1062 in de uitzending en die hebben een heerlijke 5 na 9 aangevraagd. Het laatste nieuws nu van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
14: Goedemorgen. De politie is een onderzoek gestart naar een autobrand in Spijkenisse afgelopen nacht. Aan de Heepwoude brandden twee wagens uit. Het lijkt erop dat het vuur is aangestoken. Rond 3 uur was er een klap te horen. Ook zou op camerabeelden iemand te zien zijn geweest die zich verdacht gedroeg voordat de brand uitbrak. Twee wagens zijn uitgebrand. Twee auto's die vlakbij geparkeerd stonden liepen schade op, voordat de veroorzaakt door de hitte van de brand. De eerste twee BOA's van de NS krijgen vandaag een wapenstok. Het zijn twee BOA's die werkzaam zijn op Rotterdam Centraal.
15: Kijk, ik heb het natuurlijk 17 jaar gedaan al zonder wapenstok. Maar dit is toch voor dat stukje wat tegenwoordig de samenleving verhardt heel erg. Dat stukje nodig hadden om eventueel je werkzaamheden op een veilige manier te kunnen doen.
14: In totaal doen er 75 BOA's van de NS mee met de proef. Er wordt gekeken of de wapenstok iets toevoegt aan de veiligheid.

0: Ook in Den Haag, Zwolle en Den Bosch krijgen sommige van die NS-BOA's een wapenstok. Vorig jaar heeft de NS dus toestemming gevraagd voor zo'n proef. De BOA's hebben ook een speciale opleiding gehad over het gebruik van de wapenstok. De inflatie is in april in ons land gestegen naar 2,8%, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is een stijging van 0,1% ten opzichte van de maand ervoor. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de prijzen van olie en gas flink omhoog gegaan. Dat is nu terug te zien in het inflatiecijfer. Voordat de oorlog begon was die 2,4%. Koning Willem-Alexander is vanmiddag in de Schiecentrale in Rotterdam voor de oplevering van het eerste deel van het waterstofnetwerk. Waterstof wordt onder meer gebruikt voor de productie van ammoniak, sommige chemische processen en bij de raffinage van aardolie. Het wordt vaak gezien als een duurzaam gebruiksmiddel. Via de pijplijn van 32 kilometer lang, die nu wordt opgeleverd, kan waterstof worden vervoerd van de haven naar afnemers in de regio. Later wordt het ook in verbinding gebracht met de Duitse industrie. Dan nog het weer bij ons in de regio. Zon, wolkenvelden en wat lokale buien. Het wordt iets warmer dan gisteren met 16 graden. Vanavond is het droog en helder. Morgen blijft het ook droog. De temperaturen gaan dan echt omhoog richting de 22 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. Gaan we naar de verkeersinformatie voor Zuid-Holland. Eens even kijken jongens hoe de vlag erbij hangt. Het is woensdag, dus dat zou moeten betekenen dat het iets rustiger is. En dat zie ik ook wel op de wegenkaart van de ANWB. Eens even kijken of ik daar ook wat getallen bij kan bijpakken. Nou, de A4 bijvoorbeeld, Rotterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Rijswijk Plaspoortpolder moet je rekening houden met 5 minuten langer onderweg zijn. En de 27 Breda richting Utrecht tussen industriegebied Aveling en Lexmond, daar ruim 20 minuten vertraging. Je bent bij de boer op. Zometeen heb ik John in de uitzending. Hij is van Team 62, de Lifeline Runners van de Europa Run. Zij zijn zich ook weer helemaal aan het klaarmaken voor die prachtige loop, de 35e editie. En daar hoort een heel mooie 5 na 9 bij.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
4: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
5: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
7: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
8: Zoveel money!
7: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
13: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
14: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
15: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tieneke.
16: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
17: Oké, we gaan.
18: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
19: Dit is Radio Rijnmond.
14: De Boer op. Ruud de Boer.
19: Radio.
8: 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 1, 2, 3, 4. 5 na 9.

0: Ja, vrij vertaald, je droom achterna gaan. Dat is een prachtige eerste van...
1: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.
0: Je droom achterna gaan om anderen te helpen die het heel moeilijk hebben door die vreselijke ziekte. De Europa Run is aanstaande, de 35e editie. En ja, ik had eerder deze week ook al een team in de uitzending. Deze keer spreek ik met Johan Roks van Team 62, de Lifeline Runners. Goedemorgen, Johan.
2: Hey, goedemorgen, Rich.
0: De laatste loodjes.
2: Inderdaad, ja. De voorbereidingen zijn zo goed als klaar. Ja, we zijn er klaar voor.
0: Ja, wat goed. Trouwens, jullie hebben een zeer, nou ik wou niet zeggen internationaal team, maar wel een team uit alle windstreken. Hè? Want ik zie dat jullie leden hebben uit Rotterdam, Zoetermeer, Gouda, Ridderkerk, Zwijndrecht.
2: Ja, echt wel een regio team. Hè? Dat is een beetje gewoon uit zichzelf ontstaan.
0: Ja.
2: Maar wel hartstikke leuk. Want mensen, ja, er komen af en toe nieuwe mensen bij en die blijven dan plakken. En dan komen er weer wat mensen vanuit die groep bij. En zo hebben we elk jaar toch wel weer wat nieuwe mensen, maar ook een hele goede vaste basis.
0: Ja, dat woord komt weer voorbij. Tenminste, ik poneer hem zelf maar weer even. Het Europa-run-virus. Hè.
2: Voor mij voor de 8e keer. Dus als je eenmaal gaat, dan
0: precies.
2: Kom je er niet meer onderuit. Ja,
0: het is, even kijken hoor. Hoeveel is de Europa-run, zei je?
2: Voor mij de 8e.
0: Ja, en voor het team zelf?
2: Het team zelf gaat al even een hele lange historie. Die gaat al sinds 1999. Nee, als ik het helemaal goed heb uit uit de geschiedenis.
0: En jouw rol in het hele geheel? Ga je fietsen, ga je lopen, ga je chauffeuren?
2: Ik ga lopen. Ja. Oh. Het hele jaar door probeer ik een beetje teamcaptain te zijn. Het weekend ga ik lekker lopen. En dan is Menno onze teamcaptain.
0: Ja.
2: En die neemt dat stokje van me over. En dan hoef ik nergens aan te denken. Dan kan ik lekker doen wat ik leuk vind.
0: Ik neem mijn hoed diep voor je af. Want dat is ruim 500 kilometer, jongens.
2: Zeker.
0: Ja. Jullie starten niet vanuit Frankrijk, maar vanuit Twente, hè, geloof ik. Met route nummer 2, de oostroute eigenlijk.
2: Klopt. Ja. Vorig jaar hebben we voor het eerst Nederland gedaan en dat beviel eigenlijk zo goed.
0: Ja?
2: Dus heel leuke mensen onderweg. Je kunt gewoon Nederlands praten.
0: Ja, dat scheelt ook wel weer, ja.
2: Er wordt heel veel natuurlijk ook georganiseerd onderweg.
0: Gewoon
2: buurten waar ze bushokjes versieren en dingetjes uitdelen en zo. Dat is zo tof om mee te maken.
0: En
2: heel gaaf. Dus het team heeft gekozen om weer naar Nederland te gaan.
0: Ik zie je hier in de paparazzen ruim 24.000 euro. Staat die teller daar nog of is er wat bijgekomen?
2: Ja, op de site staat hij nog zo, maar er komt toch wel wat bij.
0: Ja.
2: Maar dit is al het record voor ons. We hebben er nooit zoveel geld op gehad. Maar we gaan wel over de 30 dit jaar.
0: Dus, heel goed.
2: Dat is echt voor ons. En we hebben niet grote sponsors. Dus we halen het op met 2 eurotjes en 5 eurotjes.
0: Ja,
2: dus het is echt...
0: Nou ja,
2: werkelijk
0: alle beetjes helpen.
2: Zeker,
0: Het is gelukkig geen 750 kilometer, want dat is de vertaling van 500 miles.
2: Ja.
0: Maar ja, hij is zo leuk. I'm gonna be 500 miles van de Proclaimers. Gaan we straks voor jullie draaien.
2: Ja, een heel tof nummer.
0: Ja, trouwens, een van de mooiste duetten vind ik eigenlijk. Die is van Lee Towers en Anita Meijer met Run To Me. Ook door jullie aangevraagd.
2: Ja.
0: Ja. Gaan de oortjes trouwens in bij het rennen of ren jij liever in stilte?
2: Nou, we hebben op de fiets een speakertje. Dus we wisselen natuurlijk elke keer.
0: Ja,
2: dus de loper heeft gewoon lekker een speakertje.
0: Ja, heel goed. Heel
2: Oud-Hollandse knallers. weet ik veel wat voor mooie muziek hebben. En dit soort nummers loopt tussendoor.
0: Ja, mooie waaier van muziek hoor. Want Joe Cocker staat hier ook klaar met With a Little Help for My Friends. Ja, je moet het allemaal met z'n allen doen, hè?
2: En dan kom je niet verder, hè?
0: Ja. En trouwens, deze vind ik ook mooi. Want dat is echt de belichaming van de Europa Run. Hè? Dat je midden de nacht bikkelt en dan zie je die zon opkomen. Lopen tot de zon komt,
2: En je weet, als je aan het eind van de nacht, dan wordt het echt koud.
0: Ja.
2: En dan echt om 5:30, 6. En dan zie je, of nou, iets meer dan 6. En dan zie je dat de zon inderdaad komt. En dan krijg je weer de warmte.
0: Ja,
2: dat is zo lekker.
0: Ja, die gaan we nu voor jullie draaien, Johan. Mag ik jullie een ongelooflijk mooie run toewensen?
2: Dankjewel. En jullie zijn er ook weer bij, denk ik.
0: Ja, wij zijn er ook. Ik zit zaterdag. Misschien hebben jullie zaterdag ook wel voor Europa Run Radio in de uitzending. Je weet het niet.
2: Ah ja, dan maar hoor. Geen probleem.
0: Ja,
2: kan altijd.
0: Johan, heel veel succes en de groet aan het team, hè.
2: Dankjewel.
0: Hoi. Johan was dat. Johan Roks van Team 62, de Lifeline Runners. Die zich helemaal klaarmaken voor die prachtige Europa Run.
3: Kijk naar buiten door het raam. Zie me staan hier in de sneeuw. Ik ben gekomen om te lachen, om de blunder van de eeuw. Laat je man maar rustig slapen,

0: Aangevraagd door Team 62, de Lifeline Runners, die gaan weer kilometers maken. Nou, 500 miles niet, maar wel ruim 500 kilometer voor de Europa Run. Een prachtige 5-9. Wil je er nou ook eentje aanvragen? Dat kan. Stuur een mailtje naar radio@rijnmond.nl onder vermelding van 5-9.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Alles in balans met kookpunt Jannie en Frans. Messen uit Japan of de beste koekenpan. De horrel om mee te slijpen of een spuitzak om in te knijpen. Ook staan de barbecues alweer paraat voor op balkon, in de tuin of op straat. Volg ons op Insta en kookpunt online of kom gezellig langs aan het Noordplein.
3: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
4: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met Oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
3: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
4: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.
5: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
6: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
7: En ook nog eens gratis parkeren.
8: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
9: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza. Nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
10: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
11: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
10: Ook voor kleine ondernemers een schuldenvrije toekomst. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
11: Wist je dat je oude matras geld waard is? Lever hem in bij Slaapboulevard Kwakernaat in Heinenoord en ontvang inruilvoordeel op je nieuwe matras. Alle voorwaarden vind je op slaapboulevard.nl.
12: Wat ga jij doen vandaag? Naar je werk? Sporten? Of koffie drinken in de stad? Wat je ook gaat doen, de RET is er. Elke dag voor jou.
13: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
14: Hoe kom ik hier weg?
13: Vragen die over je toekomst gaan.
15: Hoe word ik beter in mijn vak?
13: Of één die je wakker houdt.
16: Hoe begin ik weer met werken?
13: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
12: Wat je ook gaat doen, de RET is er. Elke dag voor jou.
17: En we mogen weg.
18: Tweede Pinksterdag is de dag van zweet, tranen en doorzettingsvermogen. Op Radio Rijnmond. De finish van de Europa Run. Samen met Europa Run Radio beleven we de finish van honderden teams die vanuit Twente en Frankrijk meer dan 500 kilometer hebben gezwoegd.
19: Wat zijn die paar meters nou?
18: Het doel? Geld ophalen voor mensen die moeten leven met kanker. Al 35 jaar lang.
20: Wij gaan deze Europa Run weer even mailen.
18: 25 mei, vanaf 12 uur. De Europa Run. Live op Radio Rijnmond, TV Rijnmond en Rijnmond.nl.
21: Schuifpui nodig? Kom naar ons, Paul en Paul, in Bergsehoek. Paul en Paul.nl.
0: Het is 9:30 geweest. Goedemorgen, ik ben bij Rijnmond. Vertraging op de A20 zie ik hier op de wegenkaart van de ANWB. Hoek van Holland-Gouda, 5 minuutjes. En op de 27, dat is Breda richting Utrecht, tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Daar 10 minuten staat er een auto met pech de boel een klein beetje op te houden. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. Een goede reis gewenst. Misschien wel richting de zon. Nou, daar moeten we nog eventjes op wachten vandaag. Want het is wel een afwisseling van zonnige momenten, maar ook wolkenvelden en een paar lokale buien. Vanavond droogt het op, is het vrij helder, minimaal. Maar rond 12 graden. Morgen een droge dag met gemiddeld half bewolkt weer. De meeste zon is er aan zee. Temperaturen die komen dan uit boven de 20 graden. Dus dat ziet er allemaal redelijk goed uit. De hoofdpunten van het nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
22: Goedemorgen. De rechtbank doet vanmiddag uitspraak in de zaak tegen de vader van topcrimineel Bolle Jos. Tegen hem is 7 maanden cel geëist omdat hij gestolen spullen in bezit had. Bolle Jos zou spullen aan familieleden hebben gegeven, zoals horloges, designertassen, gouden sieraden en 2 Bentleys. Nou, bij een inval van de vader van Bolle Jos in Rotterdam zou een duur horloge zijn gevonden. Jos Leidekkers, die we beter kennen onder de naam Bolle Jos, is een Brabantse drugscrimineel die zich schuilhoudt in Sierra Leone. Hij wordt in verband gebracht met grootschalige drugshandel en excessief geweld. Pleegzorgaanbieder Enver zegt dat het te veel vertrouwen heeft gehad in een eigen medewerker die betrokken was bij het Vlaardingse pleegmeisje dat zwaar werd mishandeld. Dat zegt de organisatie 2 jaar na het begin van de zaak in een interview met de lokale omroep 2. Het is voor het eerst dat Enver over de zaak spreekt. Bestuurder Paul Berger die zegt bij 2 het volgende.
1: Kun ik zeggen dat alles is misgegaan als ik heel eerlijk ben. Dus zodat het systeem heeft gefaald, hè, de verschillende partijen, die hebben allemaal op hun eigen manier informatie verzameld die slecht gedeeld is met elkaar. Er zijn ook verschillende gebeurtenissen geweest die niet op elkaar zijn afgestemd. Als Enver, denk ik, hebben wij veel te veel vertrouwd op het pleeggezin, vertrouwd op onze medewerker. Ja, en daar is ons keihard duidelijk gemaakt dat dat eigenlijk te vrijblijvend is geweest.
22: Meerdere kinderen werden door de pleegouders mishandeld. Zij zijn veroordeeld tot 8 jaar cel. Vanwege de misstanden werd Enver zelf vorig jaar onder verscherpt toezicht gesteld. Dat is in maart opgeheven. Inmiddels zijn alle protocollen binnen Enver scherper opgesteld, zegt de bestuurder. En bij de dierenambulance in Tilburg kwam gisteravond een bijzondere melding binnen. Er liep een gek dier in een tuin, mogelijk een aap. De bewoners hadden voor de zekerheid de deur naar de tuin maar even op slot gedaan. Nou, de medewerker van de dierenambulance ging toch maar eens even kijken naar die aap. Nou, nergens te vinden natuurlijk. Tot er opeens geluid te horen was van een eindje verderop. Bleek geen aap te zijn, maar een kinkajou. Dat is in het Nederlands beter bekend als een rolstaartbeer. Dan blijkt dus dat het beestje afkomstig is uit dierenpark De Oliemeulen. Dat is ongeveer een kilometertje verderop. En er wordt snel gebeld en de medewerker komt met een koortje aan om het dier te vangen. Maar ja, die had zich opnieuw verstopt. Nou, zoeken. Bleek uiteindelijk dat hij zelf een papiercontainer open heeft gedaan en daarin is gaan zitten onder een stapel papier. Nou ja, hoe het dier uiteindelijk uit de dierentuin heeft weten te ontsnappen, dat is nog steeds een vraagteken. Maar volgens Omroep Brabant zit er wat geks in de lucht in de Brabantse dierenwereld. Want vorige week ontsnapte nog een cheetah uit zijn verblijf in Safaripark Beekse Bergen. En dat is nauwelijks 10 kilometer verderop.
0: Ja.
22: Nou, de dieren hebben het op hun heupen.
0: Hoe heet die film ook weer? De 12 Monkeys, geloof ik. Een fantastische film met Bruce Willis onder meer. Wat gek, joh. Nou ja, hoe heet dat beest? Rolstaart?
22: Een rolstaartbeer, oftewel een kinkajou.
0: Nou, weer wat geleerd. Dankjewel, Dave.
22: Hoi.
14: Dit is Radio Rijnmond.
19: De boer op.
0: Nu de mannen met de baarden. ZZ Top.

samenwerking van Elton John en Dua Lipa leidde tot de plaat Cold Heart. Ja, toch wel heel erg leuk om naar te luisteren, nietwaar? Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Je bent bij De Boer Op nog steeds. De koffiecorner is nog steeds open en ja, daar kun je naartoe gaan met een flits voor het gesprek van de dag. Ik zie trouwens vandaag dat het de dag is dat oud-FIFA-baas Blatter heeft uitgehaald naar Infantino. En hij heeft stevige woorden gebruikt, hoor. Een dictator met vele paspoorten. Ja, heel erg heftige uitspraak is dat. En het Europees Parlement en de EU-landen die bereiken een akkoord over handelsafspraken met de Verenigde Staten. Ja, voor zolang het duurt natuurlijk, hè. En ja, een bizar verhaal over Rolex-horloges op onze site. Ze denken hun Rolex-horloges te verkopen, maar die 60.000 euro die hadden ze niet goed nageteld. En toen ze dat deden, nou, lees maar verder op Rijnmond.nl. En verder kun je meepraten over, over van alles en nog wat. Kom maar langs. Misschien heb je zelf wel iets op je lever. Wil je even stoom afblazen of wil je een digitale knuffel uitdelen? Het kan allemaal in de koffiecorner. Open de app. Rechtsboven klik op App ons. Open Rotterdam. Onze collega's van de lokale omroep van Rotterdam die schrijven over een leeftijdsbeperking voor energiedrankjes. Van die Red Bull dingen en zo. Nou ja, geef je vleugels. Staat stijf van de cafeïne. Ik vind het persoonlijk niet te zuipen, maar goed. Ja, leeftijdsbeperking voor energiedrankjes. Wat vind jij eigenlijk? En over gezondheid gesproken, veel mensen hebben een hoog cholesterol zonder dat ze dat zelf weten. Hou jij het bij en wat doe jij om het omlaag te krijgen? En leerplichtambtenaren zitten in hun maag met thuisonderwijs voor zo'n 2500 kinderen. Mijn vraag aan jou is thuisonderwijs nog wel van deze tijd? Is bijzonder onderwijs nog van deze tijd? Dus bijzonder onderwijs van deze tijd. Hè? Dus een katholieke school of een, nou ja, je kunt het allemaal zo bedenken. En je luistert Pleisterplaats, ben ik ook benieuwd naar. Dus waar hang je uit op deze mooie dag? We maken er maar een mooie dag van, ook al is het een beetje druilerig. Maak een foto van de plek waar je uithangt en stuur die even op via de app. Kunnen we die straks gewoon laten zien? Vind ik leuk. En maak je alvast ook even op voor de nieuwsquiz. Hè? Die gaan we ook over een kwartier bespelen. Dit is Suzanne Vega.

0: donkere wolken die zich samenpakken boven een project van Imagine Dragons. Want Dane Reynolds van Imagine Dragons die had zich gericht op het maken van een computergame. Maar dat gaat nou niet helemaal van de leien dak. Schoenmaker blijft bij je leest, zou je zeggen. Maar muziek, dat gaat ze goed af. Hoor Thunder hoorde je net van Imagine Dragons bij Radio Rijnmond in De Boer op. Zometeen acte 2. En blijf meepraten. Gefeliciteerd. Het is deze week de Nationale Beweegweek. Beweeg jij nog wel eens? En hoe doe je dat dan om een beetje in beweging te blijven? Het hoeft niet gelijk dat je in de sportschool rondhangt. Maar wat doe je om een beetje in beweging te blijven? En over gezondheid gesproken. Open Rotterdam schrijft over een leeftijdsbeperking voor energiedrankjes. Wat vind jij? En over gezondheid gesproken. Veel mensen hebben een hoog cholesterol zonder dat ze dat zelf weten. Hou jij dat bij? En wat doe je om het omlaag te krijgen? En hoe vaak doe jij een gezondheidscheck? En zou er een einde moeten komen aan bijzonder onderwijs? Hè? Je hebt natuurlijk nu openbare scholen, maar ook katholieke scholen. Je hebt islamitische scholen. Nou ja, zou niet ieder kind gewoon hetzelfde openbare onderwijs moeten krijgen? Even naar aanleiding van het feit dat ik vanochtend las dat leerplichtambtenaren in hun maag zitten met het thuisonderwijs. En dat is nog een andere vorm, hè? Voor 2500 kinderen. Is dat nog wel van deze tijd? Nou ja, zomaar wat vragen waar je over zou kunnen praten met me in de koffiecorner. Open de app, rechtsboven klik op app, ons sta je zo naast me. Maar je kan natuurlijk zelf ook een onderwerp aandragen. En ik ben benieuwd naar je luisterpleisterplaats. Dus waar hang je uit? Maak een fotootje. Misschien zit je wel in het verre buitenland en zit je nu te luisteren. Vind ik altijd leuk om te ontvangen. Die kan ik ook even laten zien via de livestream van Rijnmond of via TV Rijnmond. Zometeen gaan we naar het nieuws van 10 uur. En daarna dan gaan we natuurlijk ook die nieuwsquiz spelen. Koppensneller.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op Pritec.nl. Steel Power by Pritec.
4: Wat ga jij doen vandaag? Naar je werk? Sporten? Of koffie drinken in de stad? Wat je ook gaat doen, de RET is er. Elke dag voor jou.
5: Eneco verlicht je werkplek en de volgende stap in je carrière. Waar je met ambitieuze collega's op de plek zit om Nederland te helpen verduurzamen. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
4: Wat je ook gaat doen, de RET is er. Elke dag voor jou.
6: Mijn naam is David Bade en ik ben kunstenaar. Al bijna 30 jaar werk ik met allerlei mensen aan sociale kunstprojecten. In de tentoonstelling We OK komt voor het eerst een groot deel van deze projecten bij elkaar. Verwacht kleurig energie en humor. We OK, nu te zien in Stedelijk Museum Breda.
7: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
8: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van der Linde in Waddinxveen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
7: 20% korting?
8: Ja, ook bij Van der Linde.
6: Plan je bezoek aan WeOK via stedelijkmuseumbreda.nl.
9: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed
9: leren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij in Bergsenhoek.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen.

0: nrv.nl.
1: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
2: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
5: In Oude Tong is het 14 graden. Goedemorgen, je bent nog steeds bij Rijnmond. De boer op 8:02. Het is bijna 10 uur. En het is al lekker druk in de koffiecorner om mee te praten over het nieuws van de dag. Hey, maar je mag zelf ook een onderwerp aandragen. Of misschien heb je wel een leuk evenement wat je in je hoofd hebt, wat je even wil slijten aan ons. Nou, slijten klinkt zo negatief. En zometeen gaan we ook de nieuwsquiz spelen. Hè? Dus zet je alvast even schrap. Pen en papier bij de hand. Vind ik altijd zo mooi om te zeggen. Het laatste nieuws nu. Dave Datema, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Pleegzorgaanbieder Enver zegt dat het te veel vertrouwen heeft gehad in een eigen medewerker die betrokken was bij het Vlaardingse pleegmeisje dat zwaar was mishandeld. Dat zegt de organisatie 2 jaar na het begin van de zaak in een interview met de lokale omroep Dit is 2. Het is voor het eerst dat Enver over de zaak spreekt, bestuurder Paul Berger.
7: Kun ik zeggen dat alles is misgegaan als ik heel eerlijk ben. Dus zodat het systeem heeft gefaald, de verschillende partijen, die hebben allemaal op een eigen manier informatie verzameld die slecht gedeeld is met elkaar. Er zijn ook verschillende gebeurtenissen geweest die niet op elkaar zijn afgestemd. Als Enver, denk ik, hebben wij veel te veel vertrouwd op het pleeggezin, vertrouwd op onze medewerker. Ja, en daar is ons keihard duidelijk gemaakt dat dat eigenlijk te vrijblijvend is geweest.
6: Meerdere kinderen werden door de pleegouders mishandeld. Die zijn veroordeeld tot 8 jaar cel. Vanwege de misstanden werd Enver vorig jaar onder verscherpt toezicht gesteld, maar dat is in maart van dit jaar opgeheven. Inmiddels zijn alle protocollen binnen de stichting scherp opgesteld. De eerste twee BOA's van de NS kregen vandaag een wapenstok. Ze zijn werkzaam op Rotterdam Centraal.
8: Kijk, ik heb het natuurlijk 17 jaar gedaan al zonder wapenstok. Maar dit is toch voor dat stukje wat tegenwoordig de samenleving verhardt heel erg. Dat stukje nodig hadden om eventueel je werkzaamheden op een veilige manier te kunnen doen.
6: In totaal doen er 75 BOA's van de NS mee met de proef. Ook in Zwolle, Den Haag en Den Bosch krijgen sommige NS-BOA's een wapenstok. Vorig jaar heeft de NS toestemming gevraagd voor de proef en ook gekregen. En ook hebben de BOA's een speciale opleiding gehad. De inflatie is in april in ons land gestegen naar 2,8%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is een stijging van 0,1% ten opzichte van de maand ervoor. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de prijzen voor olie en gas vooral flink omhoog gegaan. Dat is nu terug te zien in de inflatiecijfers. Voordat de oorlog begon lag de inflatie op 2,4%. Het COA laat in het opvangcentrum in Ter Apel niet meer alle asielzoekers toe. Vanwege de drukte is besloten om een gecontroleerde toegang in te voeren, waarbij de meest kwetsbare mensen voorrang krijgen. Bij het AZC in Ter Apel, de plek waar alle asielzoekers in Nederland zich moeten aanmelden, is het al lang te vol. Er zijn nu 2300 mensen, terwijl het maximum 2000 is. Het probleem is dat ze moeilijk kunnen uitstromen naar andere gemeenten, want daar is ook geen plek. Het COA spreekt van een pijnlijk besluit, maar vanwege de veiligheid van personeel en mensen die nu binnen zijn, konden ze niet anders. Dan nog het weer bij ons in de regio. Zon, wolkenvelden en wat lokale buien. Het wordt iets warmer dan gisteren met 16 graden. Vanavond is het droog en helder. Morgen blijft het droog. Temperaturen gaan dan omhoog richting de 22 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
5: Dankjewel, Dave. Zometeen deel 2 van De Boer op. En ja, we gaan de nieuwsquiz natuurlijk spelen. En we hebben Shiny Happy People. Speciaal voor Shiny Happy People van R.E.M.
9: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Wat ga jij doen vandaag? Naar je werk? Sporten? Of koffie drinken in de stad? Wat je ook gaat doen, de RET is er. Elke dag voor jou.
11: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.

0: Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
6: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
5: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
6: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Dit is Radio Rijnmond.
9: De boer op. Ruud

0: prachtige stemgeluid van Katy Pearson natuurlijk. Ja, dat is al een meerwaarde voor dit nummer. R.E.M. Shiny Happy People bij Radio Rijnmond in de Boer op.
1: Ik wens je bijzonder goedemorgen.
0: Deel 2 van deze ochtend. En ja, de koffiecorner is nog steeds geopend. Paul die stond net bij mij in de koffiecorner uit Schiedam. Die zegt, nou, ik beweeg, maar dat is wel een groot woord hoor. Ik zorg er wel voor dat ik iedere dag een wandelingetje maak. En Marion uit Ouddorp die zei, nou nee, ik probeer toch wel met een soort spinningklas de boel een beetje op orde te houden. Het is deze hele week de Nationale Beweegweek. Wat doe jij nog om een beetje in beweging te blijven? Laat het me weten in de koffiecorner. Open de app, rechtsboven klik op App Ons. Ja, er is een hoop te doen over dat luchtalarm. Hè. Nu is er een aantal gemeenten die heeft een brandbrief geschreven aan de minister, de verantwoordelijk minister, om dat luchtalarm vooral te houden. Gisteren werd bekend dat er geen geld meer is om het systeem in de lucht te houden. En er werd gezegd, ja, er zijn alternatieven natuurlijk. Hè. Namelijk het NL Alert voor op je smartphone. Maar ja, wat als 4 en 5G uitvallen, wat dan? Nu ja, het luchtalarm. Zou je het gaan missen? Of denk je, nee, er zijn toch wel andere technieken om dat om het volk te waarschuwen. Ja, vandaag is het verantwoordingsdag. De Rekenkamer, die houdt, nou ja, alles wordt tegen het licht gehouden. Alle uitgaven van de overheid wordt allemaal tegen het licht gehouden. Breng mij op de vraag, waar zou wat jou betreft echt een stoot extra geld naartoe mogen? Als jij het voor het zeggen zou hebben. Als jij het huishoudboekje zou hebben van de overheid, van de regering. En Open Rotterdam schrijft over een leeftijdsbeperking voor energiedrankjes. Wat vind jij? Nou, zomaar wat onderwerpen, maar je mag natuurlijk ook je eigen onderwerp aandragen in de koffiecorner. Open de app, rechtsboven klik op App Ons en dan kan ook voor de nieuwsquiz. Groepensneller. Want die mooie linnen tas staat weer voor je klaar. Hè? Die geinige linnen tas met die eigenwijze opdruk, typisch Rijnmonds. Maar daar wil je natuurlijk ook wel mee gezien worden. Het is bovenal een collectors item. En ik heb er een brilletje in gestopt. Een zonnebril. En dat gaan we vanaf morgen, overmorgen zeker nodig hebben. Dus het zou toch wel geinig zijn als je die zonnebril in de wacht sleept. Ook in die tas. Ja, en alsof het niet genoeg is, als je die tas in de wacht sleept over een uur, dan maak je aan het einde van de maand, en dat komt ook steeds dichterbij, kans op de maandprijs. En dat is een groepsuitje voor 10 personen met een heerlijke lunch of een barbecue. Ik laat een fragment horen uit het nieuws. De nieuwskop is gesneld door de koffiemolen.
2: De eerste twee boa's van de NS krijgen vandaag.
0: De eerste twee boa's van de NS krijgen vandaag wat? Volgens mij moet hij er doen zijn. Maar goed, doe het maar even. Krijgen de eerste twee boa's A, een wapenstok, B, pepperspray of C, bodycams? A, B of C. Open de app, rechtsboven klik op App Ons. Kans maken dus op die heel erg leuke tas. Met die zonnebril erin van Rijnmond. Ja, en als je een beetje geluk hebt over iets meer dan een week ook nog die maandprijs. Wat wil je nog meer?

0: Aanzoek zonder ringen. Bluff, best uit de jaren 80, 90 en nu je hoort ze voorbij komen. Bij Radio Rijnmond in de Boerop natuurlijk ook. Ga je het luchtalarm missen als daar afscheid van wordt genomen? Ben je juist wel inderdaad het eens met heel veel gemeenten die een soort brandbrief hebben geschreven naar de verantwoordelijke minister? Want het verhaal is gisteren, werd al bekend, dat het luchtalarm niet meer te onderhouden is, in ieder geval te duur is. Dus ja, nou, zou er juist heel veel geld naartoe moeten? Want vandaag is ook de verantwoordingsdag. De rekenkamer is daarbij betrokken. Is het geld allemaal goed terechtgekomen, goed besteed? Dat is een soort traditie, ieder jaar gebeurt dat. Maar goed, als jij nou dat huishoudboekje in handen zou krijgen, waar zou wat jou betreft dan echt een flinke zak met geld naartoe moeten? Open de app, rechtsboven klik op Apple. Je mag ook meepraten over een eventuele leeftijdsbeperking voor energiedrankjes, waar Open Rotterdam over schrijft. Wat vind jij? En wat vind je van de vraag in de nieuwsquiz? Ik heb nog steeds die tas hier liggen. Die leuke linnentas van de boer op. Met een ongelooflijk leuke opdruk. En ja, daar wil je mee gezien. Dat is een collectors item. En er zit ook nog eens een keer een kekke zonnebril bij. Van Rijnmond. En die heb je zeker overmorgen. Zeker overmorgen wel nodig. Ja. Nou, ben je er klaar voor? Hier komt die opgave in de nieuwsquiz.
1: De eerste twee boa's van de NS krijgen vandaag.
0: Ja, wat krijgen ze vandaag voor het eerst? De eerste twee boa's. A, een wapenstok. B, pepperspray. Of C, bodycams. Maak kans op die leuke linnen tas met die bril. En misschien over een grote week ook die maandprijs. Een groepsuitje voor 10 personen met een leuke lunch of barbecue. Open de app, rechtsboven klik op Apple's. Heel veel succes. Ja. Yeah. Inderdaad, doe maar mee.

0: Olivia Dean, helemaal hot op dit moment. En in de slipstream Sam Fender, of is het nou precies omgekeerd? Rain Me In, fantastische plaat bij De Boer op Radio Rijnmond. En daarmee is het 10:30. Geen files, het weer voor vandaag. Ja, het is een beetje van alles wat. Temperaturen komen niet hoger uit dan een graad of 17. Vanavond dan droogt het weer een beetje op. Dan is het vrij helder, minima rond 11 graden. Ja, morgen is het een droge dag, dat is ook weer eens leuk. En de temperaturen gaan dan ook voorzichtig omhoog, hoor. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan oplopen tot een graad of 21. De hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het COA laat in het opvangcentrum in Ter Apel niet meer alle asielzoekers toe. Vanwege de drukte is besloten om een gecontroleerde toegang in te voeren. Wat wil zeggen dat kwetsbare mensen voorrang krijgen. Er zijn nu ruim 2300 mensen, terwijl het maximum 2000 is. Het probleem is dat ze moeilijk kunnen uitstromen naar andere gemeenten, want daar is ook geen plek. China heeft net president Trump van de Verenigde Staten uitgezwaaid en nu staat er alweer een nieuwe wereldleider op de stoep. Dit keer is het de Russische president Poetin. Die hoopt nieuwe handelsafspraken te maken over olie en gas, want van westerse landen hoeft Rusland het niet meer te hebben. Die hebben volgens deze NOS-correspondent Gabi Verberg sancties opgelegd.
2: En wat voor Rusland voor verlichting zou kunnen zorgen is als ze een overeenkomst bereiken met China op de Siberië 2. Pijplijn. Het is een lijn die in aanbouw is en die loopt van Rusland door Mongolië naar China. En door die pijplijn kan Rusland gas pompen. Het ding is een beetje dat ze het al jaren niet eens worden over de prijs. China wil dat gas namelijk hebben voor de prijs die Rusland binnenlands ook hanteert. Nou, en Rusland wil natuurlijk verdienen aan dat gas.
1: Nou, China is de grootste afnemer van olie en gas uit Rusland. En een opmerkelijke schuimparty in Oud-Beijerland. Daar kwam er plots allerlei schuim in een fontein aan de bierkade. De daders, die zijn al gevonden.
3: Ik dacht het eerst aan een ongeluk of iets.
4: Ja, er is heel veel sop. Het vliegt eigenlijk door de hele straat heen. Hoe komt dat?
5: Ja, door wind eigenlijk.
4: Maar hebben jullie niet iets te veel sop erin gedaan?
5: Nee. Het zijn maar 4 of 5 flessen of zo.
4: 5 flessen? Ja. Dat is niet niks.
5: Nee, zeker niet. Maar het is wel leuk.
3: Als het maar geen belemmering oplevert voor de rest, kan ik er echt om lachen, ja.
1: Ja, we kunnen erom lachen. 4 tot 5 flessen met zeepsop erin. Ja, ja. Aan de andere kant, die mechanismen die erin zitten, mm-hmm, die kunnen over het algemeen daar niet zo heel erg goed tegen dat soort spul. Dat kan nog wel eens in de kosten gaan lopen. Ja. Nou ja, we hebben contact gezocht met de gemeente Hoekse Waard. Hebben we nog niet te pakken gekregen. Want we willen natuurlijk wel weten hoeveel het gaat kosten om het boel helemaal te fixen en schoon te maken.
0: Ja, ik heb het een keer gehad met mijn vaatwasser.
1: Heel de keuken eronder?
0: Ik was door de blokjes heen. Dus ik dacht slim te zijn. Ik denk, weet je wat, ik doe er even wat gewoon afwasmiddel, spuit ik in die cabine. En toen ik thuis kwam, toen stond het tot een meter hoog.
1: Dat moet zijn geweest in de periode dat je student was, dat je nog geen idee had waar je thuis mee bezig was.
0: Nee hoor, helemaal niet.
1: Hoe oud was je toen?
0: In de 40. Nou, dankjewel.
1: Hoi.
6: Dit is Radio Rijnmond. De Boer op.
0: Met nu Madness.

0: Ja, ze kwamen elkaar tegen op Coachella en toen dachten ze, en toen hebben ze ook samen gezongen. Toen dachten ze, weet je wat, dit gaan we gewoon eventjes officieel maken. Dus toen kwamen ze samen, Madonna en Sabrina Carpenter, met Bring Your Love. Trouwens van het album van Madonna, Confessions 2. Bij Radio Rijnmond, het beste uit de jaren 80, 90 en nu. Je hoort ze allemaal voorbij komen, ook bij De Boer op. Hoe zit het met het bewegen? Het is deze week de Nationale Beweegweek. Beweeg je nog wel eens en hoe doe je dat dan? Ja, en er zijn wat zorgen over het mogelijk verdwijnen van het luchtalarm. Gisteren werd dat maar al te duidelijk. Er is al lange discussie over, hoor. 2 jaar geleden werd er nog enorm gepleit voor het behoud van het luchtalarm in Nederland. Maar nu heeft een aantal gemeenten een brandbrief geschreven aan de verantwoordelijk minister. Want het verhaal is dat het luchtalarm moet gaan verdwijnen omdat er alternatieven zouden zijn. En het is ook te duur om dit systeem in de lucht te houden, letterlijk en figuurlijk. Nou, zou jij het gaan missen of denk je dat er op andere wijze ook wel een waarschuwing uitgegeven kan worden? Praat mee in de koffiecorner, open de app, rechtsboven klikken op App Ons. En Open Rotterdam schrijft over een leeftijdsbeperking voor energiedrankjes. Wat vind jij er allemaal van? Open de app, rechtsboven klik op App Ons. En ook intussen meedoen met
1: Koppensneller.
0: De nieuwsquiz van Rijnmond. Koppensneller. Oftewel, de nieuwskop die is gesneld door de scherpe messen van die koffiemolen. Ja, de woorden zijn voormalig geraakt met de bonen. En dat smaakt een beetje bitter. Maar ik hoop dat je er wel uitkomt. Dat je het filter erop los kunt laten. En mij kan vertellen welke woorden er zijn weggemalen.
2: De eerste twee boa's van de NS krijgen vandaag.
0: Dat zat in het nieuws vanochtend, maar daarna ben ik het spoor bijster geraakt. Krijgen de eerste twee boa's A, een wapenstok, B, pepperspray of C, bodycams? Je maakt kans op die leuke linnen tas van Rijnmond met die eigenwijze tekst erop. Er zit ook nog een Rijnmond zonnebril in. En als je die tas half uur ongeveer in de wacht sleept, dan maak je ook nog kans over anderhalve week op die maandprijs. Hè? Dat is een groepsuitje voor 10 personen met een heerlijke lunch of barbecue. Boudewijn de Groot die maakte alweer voor de jaren 70 zelfs zijn testament op. En nog steeds kunnen we die inzien.

0: No Doubt en Just a Girl bij Radio Rijnmond. Nel die zei net tegen mij in de koffiecorner. Ja, Ruud, je vroeg iets over scholen. Ik zie ze dagelijks heen en weer rijden. Kinderen naar school van hun geloof of overtuiging. School is naar mijn idee te leren rekenen, schrijven, lezen en zo. En sociaal met elkaar om te gaan. En ja, mijn mening is dat godsdienstleer bijvoorbeeld na schooltijd kan. Mijn ouders konden ons niet naar school brengen, dus de dichtstbijzijnde school was een christelijke school. En dat zei ons niets. We waren thuis niet christelijk, hadden liever een openbare school gehad. Zo leer je kinderen toch apartheid door op verschillende scholen les te geven. Ja, nou ja, goed. Het is even naar aanleiding van het nieuwsbericht van vanochtend dat leerplichtambtenaren ook in hun maag zitten met 2500 leerlingen in Nederland die thuis onderwijs krijgen. En ik vroeg me af, is dat nog wel van deze tijd? En ik vroeg eigenlijk ook aan je, is het bijzonder onderwijs nog wel van deze tijd? En het luchtalarm. Zou jij ook een warm voorstander zijn voor het behoud van het luchtalarm? Er is een brandbrief uitgegaan van verschillende gemeenten, ook uit onze regio, naar de verantwoordelijk minister, om het luchtalarm voor Nederland te behouden. En Hans zei net tegen mij in de koffiecorner, sinds dat één blikje energiedrank vergelijkbaar is met 15 tot 20 bakken koffie, weet je dat meer dan 2 koffie migraine kan veroorzaken? Nou, dan weet je wel hoe laat het is. Ja, Hans die begrijpt echt werkelijk niets van het feit dat de jeugd zo massaal aan die energiedrankjes gaat. Zou er een leeftijdsbeperking moeten komen? Waar Open Rotterdam bijvoorbeeld over schrijft. Open de app, rechtsboven klik op App Ons. En dat kan op de valreep ook voor de nieuwsquiz, voor die leuke prijs. Roepersneller. De tas. De linnen tas. Waar Rijnmond op staat. Wat een leuke tas is. Geinige tekst. En er zit dus een Rijnmond zonnebril in en je maakt kans op de maandprijs. Dit is die opgave.
1: De eerste 2 boa's van de NS krijgen vandaag.
0: Wat krijgen die 2 boa's vandaag? Hebben ze inmiddels dus al. A. Een wapenstok. B. Pepperspray. Of C. Bodycams. Maak kans op die leuke tas. Ik wens je heel veel succes. En hou je telefoon in de gaten, want ik zou je zomaar kunnen bellen zo meteen. Dit is Ed Sheeran.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
3: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Vivere de Jager in Alblasserdam geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
4: 20% korting?
3: Ja, bij Vivere de Jager.
5: Luxor presenteert Topbola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Topbola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
6: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
7: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
8: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan

0: heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Nu bij Dirk. Avico, friet van het huis of aardappelschotel. 1,99.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
7: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
8: Allsafe geeft ruimte.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
10: In Rotterdam is het 15 graden. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. 11 uur geweest, je bent bij de boer op. Zometeen nog een uurtje meepraten over het nieuws in de koffiecorner. Ik ga gluren bij de buren bij een van de collega-omroepen in de regio. En ik ga jou hopelijk zometeen in de uitzending horen als winnaar van in ieder geval die leuke linnen tas van Rijnmond met daarin die zonnebril. En over anderhalve week misschien nog wel meer. Eerst het laatste nieuws, krijg ik van Dave Datema. Goedemorgen.
11: Goedemorgen. Pleegzorgaanbieder Enver zegt dat het te veel vertrouwen heeft gehad in de eigen medewerker die betrokken was bij het Vlaardingse pleegmeisje dat zwaar mishandeld was. Dat zegt de organisatie 2 jaar na het begin van de zaak in een interview met de lokale omroep Dit is 2. Het is voor het eerst dat Enver over de zaak spreekt.
12: Kun ik zeggen dat alles is misgegaan als ik heel eerlijk ben. Dus zodat het systeem heeft gefaald, hè, de verschillende partijen, die hebben allemaal op een eigen manier informatie verzameld die slecht gedeeld is met elkaar. Er zijn ook verschillende gebeurtenissen geweest die niet op elkaar zijn afgestemd. Als Enver, denk ik, hebben wij veel te veel vertrouwd op het pleeggezin, vertrouwd op onze medewerker. Ja, en daar is ons keihard duidelijk gemaakt dat dat eigenlijk te vrijblijvend is geweest.
11: Zegt Enver-bestuurder Paul Berger. Meerdere kinderen werden door de pleegouders mishandeld. Die zijn veroordeeld tot 8 jaar cel. Vanwege de misstanden werd Enver vorig jaar onder verscherpt toezicht gesteld. Maar dat is inmiddels opgeheven. De gevangenis in Krimpen aan de IJssel heeft in april een medewerker ontslagen. Het personeelslid had een relatie met een gedetineerde en dat mag niet. Het is niet voor het eerst dat de dienst justitiële inrichtingen een medewerker om die reden moet ontslaan. Ook in maart moest een bewaarder om dezelfde reden vertrekken. Koning Willem-Alexander is vanmiddag in de schietcentrale in Rotterdam voor de oplevering van het eerste deel van het waterstofnetwerk. Waterstof wordt onder meer gebruikt voor de productie van ammoniak, wat chemische processen en bij de raffinage van aardolie. Het wordt vaak gezien als een duurzaam gebruiksmiddel. Via de pijplijn van 32 kilometer kan de waterstof vanuit de haven naar afnemers in de regio worden getransporteerd. Later wordt het ook in verbinding gebracht met de Duitse industrie. Justitie heeft een werkstraf opgelegd aan 3 mannen... voor het betalen van 60.000 euro voor het dure horloges met nepgeld. Dat gebeurde in een hotel in Nieuwekerk aan de IJssel. De slachtoffers hadden de hotelkamer gehuurd voor de transactie. Ze hadden een telmachine bij zich, ultraviolette lamp en speciale vloeistof, maar werden uiteindelijk toch in de maling genomen met het nepgeld. De mannen, de verdachten, 2 broers en een neef zijn later opgepakt in Veenendaal. Daar werden ook 1 van de horloges gevonden. Volgens justitie zou er voor het in de oploop brengen van nepgeld een celstraf moeten staan. Maar de zaak loopt al 4 jaar. Daarom is dus uiteindelijk gekozen om een werkstraf te eisen. Het weer, zon, wolkenvelden en buien, die wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden vandaag. Vanavond droog en helder. Morgen begint half bewolkt. Het wordt dan wel weer wat warmer. Het wordt dan 20 tot 22 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op rijnmond.nl.
10: Dankjewel, Dave. Zometeen gaan we weer terug naar school. Naar een speciale school, een rock'n'roll high school in de Boerhop.
13: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
14: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proef liggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs.

0: Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
2: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
3: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
2: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
4: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
12: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
13: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
14: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
15: Dit is Radio Rijnmond.
16: De boer op.

0: Remote.
1: En een uit de hand gelopen examenfeestje, denk ik. Rock'n'Roll High School van de Ramones bij Radio Rijnmond. Ik wens je nogmaals een goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Deel 3 van De Boer Op, waarin natuurlijk ook weer ruimte is om jouw verhaal te doen bij het koffiezetapparaat. Je kent het inmiddels wel, het recept. En als je het niet kent, gebruik de app rechtsboven, klik op Apple's, dan sta je zo naast me om mee te praten over het nieuws van de dag. Of misschien heb je zelf wel nieuws, of wil je even je frustratie uiten, of even een digitale knuffel uitdelen. Alles kan in de koffiecorner. En misschien kun je meepraten over het nieuws dat je voorbij hoort komen. Bijvoorbeeld het gedoe rond het luchtalarm in Nederland. Want gisteren werd toch wel een beetje duidelijk dat het luchtalarm dat we nu kennen, dat het niet meer houdbaar is vanwege de hoge kosten. Nou, er is nu een brandbrief gestuurd namens een aantal gemeenten naar de verantwoordelijk minister. Er zit ook gemeenten uit onze regio bij, om dat luchtalarm vooral in stand te houden. Maar zou jij het gaan missen? En het is vandaag een verantwoordingsdag. De Rekenkamer die pakt de cijfers erbij. Is al het geld wel goed uitgegeven? Ik zag net voorbij flitsen dat toch al wat vraagtekens zijn gezet bij de uitgaven bij Defensie. Dus wat daar nou weer precies aan de hand is, dat ga ik zo meteen nog wel even voor je uitzoeken. En leerplichtambtenaren zitten in hun maag met het thuisonderwijs voor zo'n 2500 kinderen. Ja, is thuisonderwijs nog wel van deze tijd? En nou ga ik nog een stapje verder. Is bijzonder onderwijs nog wel van deze tijd? Hè? Dus katholieke scholen, openbare scholen, islamitische scholen, et cetera, et cetera. Zou niet ieder kind gewoon naar een openbare school moeten? Nou, laat je mening maar horen. Open de app rechtsboven, klik op App Ons. En dat kan op de valreep, zeg ik er nadrukkelijk bij, ook nog voor de nieuwsquiz. Groepensneller. Want over 10 minuten hoop ik jou in de uitzending te hebben. Als winnaar van in ieder geval die heel erg leuke linnen tas van Rijnmond. Dus een leuke tas met geinige opdruk. Eigenwijze tekst. Daarmee een collectors item. En er zit ook nog een zonnebril in. Ook van Rijnmond. En die heb je straks zeker nodig aan het einde van deze week. Ben je er klaar voor? Op de valreep? Komt-ie.
2: De eerste twee boa's van de NS krijgen vandaag.
1: Ja. Inmiddels hebben ze het al. Maar wat? Krijgen de eerste twee boa's A, een wapenstok, B, pepperspray of C, bodycams? Nou, beproef je geluk of je wijsheid, dat kan natuurlijk ook. Open de app, rechtsboven klikken op App Ons. Ik ga

0: gaat over een jongen die eind jaren 80 voor het eerst verliefd wordt. En ze zijn beide dan helemaal gek op het nummer Sweet Home Alabama van Lynyrd Skynyrd uit 74. En dat gaf Kid Rock de reden om ook eventjes wat sampletjes eruit te gebruiken. Maar Kid Rock kennen we vooral vanwege zijn kortstondige huwelijk met Pamela Anderson. Verder hebben we niet veel meer gehoord van die gozer. Maar het is wel een lekker liedje, toch? All Summer Long bij Radio Rijnmond. Ja, dan komt nu het moment. Het moment suprême. Ja, het is een bijzonder moment weer. Wie gaat er vandoor met die geinige tas van Rijnmond? Met die leuke opdruk. Met ook nog eens een keer een Rijnmond zonnebril erin. Ja, en als je die tas in de wacht sleept, hè, je weet het, dan maak je ook kans op de maandprijs. Maar goed, eerst maar eens even die opgave. Waar ging het de hele ochtend om?
1: De eerste twee boa's van de NS krijgen vandaag.
0: Ja, kregen de eerste twee boa's vandaag voor het eerst A, een wapenstok, B, pepperspray of C, bodycams. Giacomo, goedemorgen, wat denk je?
2: Ja, goedemorgen. Ik denk een wapenstok.
0: Een wapenstok, nou, eens even kijken of dat correct is en tevens juist.
1: De eerste twee boa's van de NS krijgen vandaag een wapenstok.
0: Ja. Dat is correct en tevens juist.
2: Ja, mooi.
0: Ja, het is wel natuurlijk een beetje triest. Want blijkbaar is het in deze verharde maatschappij nodig. Dat hoorden we ook een van de boa's zeggen. Ja,
2: ja, het is verder genoeg.
0: Ja, ja. Ja, heb jij nou het gevoel dat het dan veiliger op wordt? Of,
2: Ja, ik hoop het voor ze. Ja. Ik hoop dat het een beetje afschrikkend werkt voor ze. Want het is triest genoeg dat het nodig is.
0: Ja. Giacomo, zeg ik het goed?
2: Ja, Giacomo.
0: Giacomo op zijn Rotterdam.
2: Op zijn Rotterdam, zeg.
0: Ja. Shark. Maar je ook zo'n mooie achternaam. D'Amico, iets met vriend, geloof ik, denk ik, hè? Ja. Hier geboren of import?
2: Ja, geboren, maar Rotterdams import.
0: Ja, precies. Heel goed. Ja. Nou, Benne, je hebt die tas in de pocket. Ik duim voor je. Over anderhalve week moet je telefoon ook weer even in de gaten houden. Want de laatste vrijdag van de maand gaat ook de maandprijs eruit. Dus dat groepsuitje voor 10 personen met een barbecue of een lunch erbij. Dat zou natuurlijk ook helemaal tof zijn.
2: Ja, dat zou heel mooi zijn, inderdaad. Ja.
0: Dankjewel voor het meedoen. Ik duim voor je en nog een fijne dag. Oké.
2: Is goed. Fijne dag.
0: Dag, Giacomo.
2: Hoi, hoi.
0: Rick James nu. En Super Freak.

0: without you.
1: Van Lewis Capaldi bij Radio Rijnmond. Goedemorgen, het is bijna 11:30. Je bent nog steeds bij De Boer Op. Tweetal vertraging in, op de 27 Breda-Gorkum en de 27 Utrecht richting Breda. Dat heeft volgens mij met een brug te maken die open is. Maar hou wel even in beide richtingen rekening met 10 minuten vertraging. Maar het zal van tijdelijke aard zijn. Tenminste, dat hopen we dan maar. Het weer voor vandaag en morgen en misschien wel overmorgen. Nou, vandaag in ieder geval maar even beginnen. Het is een beetje een afwisseling van zon, maar af en toe ook wat wolkenvelden. Verspreid ook een paar lokale buien. Temperaturen niet hoger dan 17 graden. Vanavond droogt het op, dan is het vrij helder. 12 graden ongeveer minimumtemperatuur. Morgen is het iets beter, half bewolkt. Een zonnetje laat zich ook nog zien. De temperatuur kan stijgen richting de 21 graden. Ja, dan gaan we helemaal loesoe op de vrijdag. Dat is 26 graden. Dus zonnig. Ja, dan is echt zomer. Wat zit je me aan te kijken, Dave?
2: Loesoe?
1: Ja?
2: Er heeft zojuist iemand gebeld. Wil graag zijn modetaal terug. Zo ongeveer 30 jaar jonger dan jij bent.
1: Ik zeg het altijd. Loesoe. Ja, ben je er klaar voor, Dave?
2: Ja, ik ben helemaal klaar mee.
1: Nou, klaar mee, oké. Okay. Nou, de hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
2: De gevangenis in Krimpen aan de IJssel heeft vorige maand een medewerker ontslagen. Het personeel had een relatie met een gedetineerde. Dat is niet toegestaan. Het is niet voor het eerst dat de dienstjustitiële inrichtingen een medewerker om die reden moet ontslaan. Want in maart werd ook al een bewaarder om dezelfde reden de laan uitgestuurd. Het ministerie van Justitie doet te weinig om rechtszaken sneller af te handelen, zegt de Algemene Rekenkamer. Er is wel een verbeterplan, maar dat schiet volgens de Rekenkamer tekort, net als de coördinatie van de minister. Bij jeugd- en zedenzaken wordt sinds 2019 de snelheidsnorm niet gehaald. Een jonge verdachte moet soms anderhalf jaar wachten op een vonnis. Dat kan leiden tot onzekerheid, stress en escalatie. Verwacht nog meer van dit soort verhalen. Het is namelijk vandaag verantwoordingsdag en dan wordt er dus met bijltjes gehakt. Dierenrechtenorganisaties hebben aangifte gedaan na een grap die vrienden hebben uitgehaald bij een bruidspaar in Brabant. Die hadden namelijk 60 kippen en hanen gedumpt in de achtertuin van een pasgetrouwde stel. Nou, de dieren verkeren in kritieke toestand. Zeker 2 hebben het sowieso niet overleefd. Nou, 3 verschillende organisaties zijn naar de politie gestapt. In een gezamenlijke verklaring zeggen ze dat hier geen sprake is van een grap, maar van pure dierenmishandeling en een laffe daad. Ook daar zijn kosten aan verbonden. Ja, het ging om een kippen die bedoeld waren voor de fok. Worden vaak makkelijk vet en zwaar, zijn vaak kaal geplukt en krijgen te weinig eten en drinken. En zo'n nacht in de kou overleven ze dan vaak niet. Nou, het bruidspaar was niet op de hoogte van de grap, is er ook niet blij mee. Draaien wel op voor de kosten van de dierenambulance. En dus gingen ze helemaal loesoe.
1: Nee, kei goeie grap.
2: Ja, zo kan je het ook zien.
1: Kei goeie grap. Ja, humor.
2: Nou ja, dat denken die dierenorganisaties dus heel erg anders over.
1: En terecht. Dankjewel, Dave.
3: Dit is Radio Rijnmond. De Boer Op.
1: Met nu Mark Ronson en Amy Winehouse.

0: Yeah. Damiano David en Tyler en Rodgers zat er ook nog bij. Dan zeg ik altijd get a room en verzin een bandnaam. Maar goed, het was toch wel een aardig plaatje hoor. Talk to me bij Radio Rijnmond in de Boerop. Het is 11:30 geweest. Dat betekent dat we altijd even gaan gluren bij de buren. En dat doen we bij een van onze collega-omroepen in de regio. Deze keer steek ik mijn licht op bij RTV Lansingeland. En daar is ook programmamaker Vera Visser de Mol. Vera, goedemorgen.
1: Goedemorgen Ruud.
0: Wat staat er allemaal op de rol op de redactie van RTV Lansingeland?
1: Ja, we hebben weer een hele mooie uitzending in Actueel zitten. We hebben namelijk een interview met violiste Adinda van Delft.
0: Die heb ik ook eens mogen interviewen inderdaad. Is bij mij in de studio geweest. Ja. Toen was ze nog een stukje jonger.
1: Ja, nou ja, ze is nog steeds hartstikke jong. Ja. Ze is gewoon nog maar 18.
0: Ja, bizar.
1: ik voel me heel oud in vergelijking. Zeker als je ziet wat zij allemaal al heeft gedaan op het gebied van muzikaliteit.
0: Ja, ja.
1: Zij kan echt fantastisch viool spelen.
0: Ja.
1: En wat nu het leuke is, de Europa Run staat natuurlijk op de planning het komende weekend.
0: Mm-hmm.
1: En dit jaar is het 35ste jaar dat de Europa Run er is.
0: Ja.
1: En ze hebben een speciaal jubileumnummer uitgebracht.
0: Ja.
1: En dat nummer is geschreven door Lisanne Spaander, singer-songwriter. En zij heeft ook op jonge leeftijd zelf twee keer die diagnose botkanker gehad.
0: Ja.
1: Is er gelukkig heel goed doorheen gekomen. Maar zij heeft dus het nummer Mag ik je bedanken geschreven. En zij had via de social media had zij contact met Adinda van Delft.
0: Ja.
1: En toen zei ze, nou, zou jij mee willen werken met mooi vioolspel?
0: Ja.
1: Adinda kan natuurlijk super, super mooi spelen.
0: Absoluut.
1: Zij, ja, het is wel een beetje uit mijn comfortzone. Want zij is natuurlijk vooral van de klassieke stukken op de viool.
0: Ja.
1: En dit is natuurlijk toch best wel een poppy nummer.
0: Ja.
1: Dus ik weet niet of je dat zo zegt, maar dat maakt
0: niet uit. Nou jawel, het is een heel mooi nummer. En trouwens, die videoclip is ook echt de moeite waard. Hè?
1: Ja,
0: want je ziet dat Adinda natuurlijk spelen in Rotterdam. En de zangeres die staat in Parijs. En het is echt ongelooflijk. Heel erg mooi.
1: Ja. En het leuke was dat Lisanne ook tegen Adinda heeft gezegd van, joh, die stukjes van de viool, je mag helemaal zelf het invullen. Dus Adinda kreeg echt de vrije hand erin.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat is natuurlijk fantastisch als muzikant. Als je die kans krijgt.
0: Ja.
1: Dus daar hebben we een mooie reportage van gemaakt.
0: Ja. En die videoclip, nou, die reportage natuurlijk kijken op rtvlansingland.nl. Maar die videoclip, die kan je ook zien. Ja, mag ik je bedanken. En Roperun, als je daar op zoek, kom je er volgens mij vanzelf terecht.
1: Dan kom je vanzelf.
0: Over Roperun gesproken trouwens, Vera. Ja, ook. Ik zit bij de concurrent. Maar goed, eigenlijk zijn we geen concurrenten. Maar ook jullie gaan bij RTV Lansingeland helemaal los, hè, met Europa Run. Echt ver met een marathonuitzending.
1: Zeker, zeker. We beginnen zaterdag om 12 uur.
0: Mm-hmm.
1: Dan staan we ook met een stel reporters met z'n vieren. Gaan we met een busje naar Frankrijk, naar de start.
0: Ja.
1: En we gaan gewoon vier teams die een link hebben met Lansingeland gaan we volgen. Ja. Gewoon tot aan de Coolsingel. En dan gaan we ze natuurlijk ook weer feestelijk binnenhalen. En bij ons op de redactie in de studio is het ook gewoon één groot feest.
0: Ja.
1: Want we maken gewoon nog net niet 24/7.
0: Ja, ik wil zeggen, het is wel echt
1: 24/3. Ja.
0: Maar ja, dus goed, het is voor een goed doel. Hè? Het is voor goed doel natuurlijk.
1: Zeker,
0: des te meer aandacht, des te beter. Ook dus bij RTV Lansingeland. Heb je nog een ander onderwerp voor me trouwens, toevallig?
1: Ja.
0: Tussen alle bedrijven door?
1: Tussen alle bedrijven door zijn we natuurlijk gewoon hartstikke hard aan het werk. Volgende week, of in ieder geval ergens rond 29 mei, is de campagne Niet in Rook.
0: Mm-hmm.
1: En dat is een campagne waarbij verschillende gemeentes uit de regio ook meedoen. Waaronder gemeente Lansingeland.
0: Yeah.
1: En dat is eigenlijk om jongeren bewust te maken van, jongens, kap nou met dat vapen.
0: Yeah.
1: En roken, maar bij de jongeren is het vooral vapen natuurlijk.
0: Yeah.
1: Ik spreek met een huisarts, met een verslavingspreventieorganisatie van, goh, hoe kunnen we er nou samen voor zorgen? En wat doet de gemeente al? Want de gemeente komt ook nog aan het woord. Wat doet de gemeente al om jongeren van het vapen af te krijgen?
0: Ja,
1: en
0: ja.
1: om te voorkomen dat... En ook ouders hebben daar een grote rol in. Dus ze hebben webinars en dergelijke.
0: Ja.
1: Dus daar kan je een hele hoop informatie vandaan halen.
0: En zeker voor zo'n jonge gemeente als Lansingeland. Hè? Want Lansingeland kent natuurlijk betrekkelijk heel veel jongeren. Dus die campagne is denk ik best wel hard nodig. Nou, daar gaan we van de week wat over zien bij jullie op rtvlansingeland.nl.
1: Klopt.
0: Ik ga je niet langer ophouden, Vera, met alle voorbereidingen. Dankjewel. Hè. Tot de volgende.
1: Tot de volgende keer. Doei.

glazuur opruimen dat van mijn tand is gesprongen. Maar nou, het is wel mooi, toch? Michael Jackson, Ben bij Radio Rijnmond. Truus, die zei net tegen mij... Ja, over die wapenstokken nog even. Ik vind het eigenlijk wel heel triest dat BOA's wapenstokken nodig hebben bij de NS. Maar met zoveel mensen met korte lontjes die gewelddadig reageren... is het in deze tijden helaas noodzakelijk. Truus had trouwens ook nog een reageervraag. Is het via deze optie? Of stuur ik een appje naar Radio Rijnmond? Alles komt bij ons aan via diezelfde app. Dat is het mooie. Ja, dus soms krijg ik via verschillende kanalen hetzelfde bericht binnen. Maar dat maakt helemaal niet uit. Dus je hoeft alleen de app te gebruiken. En je hebt dan meerdere opties. Maar alles komt bij ons tevoorschijn. Dus geen zorgen daarover. Even kijken hoor. Peter stond ook nog net bij mij in de koffiecorner. Die zegt ook, ik vind het echt te triest voor woorden dat dit nodig is. Maar zo zit onze maatschappij blijkbaar in elkaar. En Mathilde zei net tegen mij... hoewel mijn ouders altijd erg schrokken na de Tweede Wereldoorlog bij het alarm... en hun kinderen vind ik het wel een heel goede waarschuwing. Niet eens voor calamiteiten die zouden kunnen gebeuren via toestanden. Maar ja, er kan hier toch ook iets gebeuren met bijvoorbeeld de Europoort... en de Botlek in de buurt en zo in onze achtertuin. En stel dat er geen sirenes meer zijn en zijn stroomstoring of het internet ligt eruit. Wat dan? Mathilde is dus een warm voorstander van de aloude... sirene, dankjewel voor het reageren. Ja, daar gaan we dan om, mensen.

0: Robert Palmer en Looking for Clues bij Radio Rijnmond. En daarmee sluiten we bijna de boer op af. Ik ga zo de kopjes weer in de vaatwasser gooien, maar geen nood, want er komen schone borden voor terug met heerlijk beleg. Zometeen lunchbreak met Meert en Olivier.
1: Ja, wat heet. Ja, zeker.
0: Wat heb je er allemaal net opgesmeerd?
1: Nou, het is weer... We gaan helemaal loes zo meteen de komende 2 uur. Dat kan ik je wel vertellen. Lunchbreak.
0: Dat kan toch helemaal niet meer? Nee, dat net voor Meert.
1: Nee, dat taalgebruik van jou, dat kan echt niet meer.
0: Dat gaat niet meer te kunnen.
1: Nee, dat kan niet meer. Nee. Maar wat wel kan, is... We hebben een bomvolle show weer. Ja? Met een begrafenis.
0: Oh. Okay.
1: Ja, dat is dan wel een begrafenis van het eerste vrouwelijke sportsbar van Rotterdam.
0: Oh, die is
1: Cassie Weiler.
0: Ah, wat schok.
1: Ja, hartstikke jammer. Dus ja. Die gaan we condoleren.
0: Ja.
1: We hebben ook een felicitatie, namelijk voor de Rotterdamse ombudsman of vrouw. Mm-hmm. Daar wil ik ook vanaf zijn. 50 jaar. Marianne van der Anker zelf is volgens mij zelfs die.
0: Ja, je zou het er niet geven, maar dat is natuurlijk flauw om te zeggen. Want zij is de zoveelste in lijn. Hè?
1: Zeker,
0: ja,
1: ja, zeker. Maar het is een mooi instituut. Daar gaan we even bij stilstaan. Uiteraard is onze huismanager er weer met praktische tips om te besparen. En ja, de lunchplaat natuurlijk. Hè?
0: Ja.
1: En het gaat dit keer over een 11-jarige jongen uit Zuid-Afrika die het wereldrecord heeft gebroken spagaten in 1 minuut. Hoeveel kan jij er in 1 minuut?
0: Ik denk dat als ik er... ik kan er 1 in 1 minuut.
1: Ja,
0: en daarna lig ik er 4 weken af, kan ik je vertellen. Want ik zie de beelden nu voorbij komen op de stream.
1: Ja.
0: Ja, ik krijg wel last op bepaalde plekken. Het is
1: niet fijn, hè?
0: Nee.
1: Nou, hij kan het dus wel. Hij is 11 en hij heeft 47 spagaten in 1 minuut gedaan. Goeiedag. Nou, dat is dus de aanleiding voor de lunchplaat van vandaag. En je weet, het Engelse woord voor spagaat is split. Dus daar kan je misschien ook nog wel wat mee.
0: Oh ja, natuurlijk. Splitsing.
1: Bijvoorbeeld.
0: Leuk plaat.
1: Ja. Of iets met wereldrecords, of acrobatiek, of noem het maar op.
0: Ja, chocolate salty balls kan natuurlijk ook als chef.
1: Dat vind ik wel leuk.
0: Ja. Kijk maar even wat je doet. Laat je creativiteit de vrije loop. Kortom, open de app en klik op
1: App ons.
0: Zometeen lunchbreak.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
5: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
6: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
7: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
8: Als
7: we
8: de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Dreyen Interieur in Hardingsveld geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
7: 20% korting?
8: Ja, ook bij Den Dreyen.
9: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
11: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
12: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
11: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
13: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
14: Wat een goed plan.
12: Onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
11: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
13: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
14: Wat een goed plan.
13: NRV, wat dacht je?

0: 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
2: Goedemiddag, het is 12 uur. Dit is Radio Rijnmond. Binnen nu en een paar minuutjes is het weer officieel lunchtijd met de start van het altijd muzikale radioprogramma Lunchbreak. Mede mogelijk gemaakt vandaag door Hall & Oates. En door jou, want voor de lunchplaat zoek ik een plaat die bij een opvallend nieuwtje past. Ik vertel je zo nog eens welk nieuwtje dat is na het Rijnmond Nieuws van 12 uur. En dat krijgen we van Dave Datema. Goedemiddag Dave.
3: Goedemiddag. De gevangenis in Krimpen aan de IJssel heeft in april een medewerker ontslagen. Het personeelslid had een relatie met een gedetineerde en dat mag niet. Het is niet voor het eerst dat dienstjustitiële inrichtingen een medewerker om die reden moest ontslaan. Ook in maart moest een bewaarder om dezelfde reden vertrekken. Justitie heeft een werkstraf opgelegd aan Gijs tegen drie mannen voor het betalen van 60.000 euro voor wat dure horloges met nepgeld. Dat gebeurde in een hotel in Nieuwekerk aan de IJssel. De slachtoffers hadden een hotelkamer gehuurd voor de transactie. Ze hadden een telmachine bij zich, een ultraviolette lamp en een speciale vloeistof, maar werden uiteindelijk toch in de maling genomen. De mannen, twee broers en een neef, zijn later opgepakt in Veenendaal. Daar werd ook een van de horloges gevonden. Volgens justitie zou er voor het in de omloop brengen van nepgeld een celstraf moeten staan, maar de zaak loopt al 4 jaar. Daarom is gekozen voor een strafeis van een werkstraf. Het ministerie van Justitie doet te weinig om rechtszaken sneller af te handelen, zegt de Algemene Rekenkamer. Er is wel een verbeterplan, maar dat schiet volgens de Rekenkamer tekort, net als coördinatie van de minister. Bij jeugd- en zedenzaken wordt al sinds 2019 de versnelheidsnorm niet gehaald. Een jonge verdachte moet soms 1,5 jaar wachten op een vonnis. Dat kan leiden tot onzekerheid, stress en escalatie. Het is vandaag verantwoordingsdag. De Rekenkamer maakt dan bekend of alle ministeries al voldoen aan de eisen. Behalve justitie krijgt ook defensie weer een onvoldoende. De beveiliging van militaire objecten blijft niet op orde. Het COA laat in het opvangcentrum in Ter Apel niet meer alle asielzoekers toe. Vanwege de drukte is besloten om gecontroleerde toegang in te voeren, waarbij de meest kwetsbare mensen voorrang krijgen. Bij het AZC in Ter Apel, de plek waar alle asielzoekers in Nederland zich moeten aanmelden, is het al langere tijd vol. Er zijn nu bijna 2300 mensen, terwijl er een maximum is van 2000. Het probleem is alleen dat ze moeilijk kunnen uitstromen naar andere gemeenten, want daar is ook geen plek. Het COA noemt het besluit pijnlijk, maar vanwege de veiligheid van personeel en mensen die nu binnen zijn, konden ze niet anders. Het weer. Zon, wolkenvelden en buien, die wisselen elkaar af tot 16 tot 18 graden. Vanavond is het droog en helder. Morgen begint half bewolkt. Het wordt dan wel weer wat warmer. Het wordt morgen 20 tot 22 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Dankjewel Dave. Tot over een half uurtje weer. Verkeersinformatie van de ANWB. Op dit moment 2 files in onze regio. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Harmelen en De Meern. Daar staat 4 kilometer file. 7 minuten vertraging vanwege rommel op de weg. De linkerrijstrook is dicht. En de A15 dan de Europoort richting Gorkum tussen knooppunt Vaanplein en knooppunt Ridderkerk. Daar 3 kilometer, 8 minuten vertraging. En ook daar liggen voorwerpen op de weg. Ik ben benieuwd wat dat is. De rechterrijstrook is in ieder geval dicht daar. En dan zijn we toegekomen.
4: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
2: Aan de lunchplaat, want daar heb ik jouw hulp weer bij nodig. Bij het vinden van zo'n toepasselijke lunchplaat. En vandaag zoek ik er een die past bij het nieuws van de 11-jarige Chaz. Dat is een jongen uit Zuid-Afrika die het wereldrecord spagaten in 1 minuut heeft verbroken. Als je nu meekijkt op Rijnmond.nl of via de Rijnmond-app of op TV Rijnmond, dan kun je de beelden ook zien hoe die dat doet, deze jongen. Hij heeft flink getraind en uiteindelijk 47 spagaten in 1 minuut gedaan. Ja, ongelooflijk. Nou, ik had het net al met Ruud de Boer over. Ik zou er nog niet 1 halen, denk ik. Maar dat doet hij dus heel knap. Welke plaat hoort daarbij wat jou betreft? Als jij een goed idee hebt voor een lunchplaat. Iets met splits, want dat is het Engelse woord ervoor. Wereldrecords. Ja, bijzondere uitdagingen. Noem het maar op. Laat het weten. Stuur het in via de Rijnmond-app.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
7: Eneco verlicht je sportschool en de volgende stap in je carrière. waarbij

0: dankzij flexibele werktijden ook zelf lekker flexibel blijft. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
1: Wat ga jij doen vanmiddag? Afspraak bij de kapper? Op kraamvisite? Of naar het winkelcentrum? Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
2: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
1: Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
3: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
8: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis Rang Upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
7: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
9: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: Dit is Radio Rijnmond.
11: Lunchbreak. Olivier de Neve.
10: Radio met een grote R.

0: Hall & Oates en Out of Touch, of zoals mijn buurvrouw het zou noemen, Out of Touch. Goedemiddag en welkom bij een gloednieuwe lunchbreak. Op deze woensdag 20 mei, heel fijn dat jij er ook weer bij bent in de lekkerste lunchtent van onze regio. Ik ben Olivier de Neven en nou, die tent zit weer bomvol vandaag hoor. Onder andere met die fijne Meerte Piek.
1: Goedemiddag.
0: Hallo, goedemiddag. Hallo. Producer van de show natuurlijk. En het geweten ook wel van deze show, kan ik wel zeggen.
1: Ja, vind je dat?
0: Ja, vind ik wel. Ja, ja zeker. Hé, Meerte, ik ben even benieuwd. Heb jij wel eens in de auto?
1: Nee, nooit.
0: Nee?
1: Nee.
0: Bellen in de auto zonder dat het handsfree is?
1: Nee, hoeft ook niet. Want ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik echt een coole auto heb.
0: Ja.
1: Dat ik daar wel mijn telefoon gewoon met Apple CarPlay en alles. Ja. En daarnaast, ik vind het rijden zelf gewoon ook wel even lekker.
0: Ah ja, oké. Okay.
1: Even afgeleid van die telefoon.
0: Ja.
1: Ik heb ook zo'n scherm waarop ik gewoon kan klikken als we een appje krijgen, wordt het voorgelezen.
0: En wat kan je?
1: Bijvoorbeeld als ik dan een antwoord wil terugsturen, dat heb ik gewoon hardop.
0: Dus jij hebt geen enkele reden om je telefoon in je hand te houden. Nou, dat is voor jou dan fijn en een goede investering, die auto. Want je weet het, hè, als je je telefoon in je hand hebt, dan kan je €440 boete gaan afrekenen als je ermee gesnapt wordt.
1: Ja, zo.
0: Nou gebeurt het bijna nooit dat een politiewagen naast je rijdt en dat even naar binnen kijkt, zeg maar. Maar die focusflitsers, de schrik van veel automobilisten die dus wel af en toe met een mobiel in hun hand zitten, daar komen er meer van. Gisteravond heeft het OM dat bekendgemaakt, dat ze flink gaan uitbreiden daarmee. Op meer plekken ze ook neer gaan zetten. Dus dat ze sneller rouleren. Dus dat je echt niet meer weet waar ze staan.
1: Ja.
0: En ja, dat zou dan moeten helpen om mensen en minder hard te laten rijden en dus hun telefoon niet meer in hun klauwen te laten houden.
1: Nou, ik heb er wel eens eentje zien staan daar zo op die weg langs het kasteel, het Spartenstadion.
0: Ja,
1: en dat is best wel zo'n intimiderende flitser.
0: Staat hoog, hè? En zo, dan kijkt hij zo naar binnen zo.
1: Ja.
0: Door je vooruit.
1: Ja.
0: Ja. Nou ja, dan kan je dus inderdaad flink moeten lappen als je het hebt gedaan. Dus ik heb nog nooit zo'n boete gekregen. Ik doe het eigenlijk alleen bij het stoplicht. Dan zit ik wel af en toe even snel te appen. Maar verder niet.
1: Heel goed.
0: Ja, hè?
1: Heel goed.
0: Ja. Zo meteen in dit programma gaan we zowel een begrafenis als een verjaardag vieren eigenlijk. Een begrafenis is natuurlijk treurig. En dat gaat namelijk over Bar Leni, de eerste vrouwensportsbar van Rotterdam en van Nederland. Die gaat helaas binnenkort de deuren sluiten. Heel verdrietig natuurlijk. Vrolijker zaken zijn de ombudsman van Rotterdam, want die bestaat 50 jaar. En daar zo meteen hebben we Marianne van der Anker, de ombudsvrouw van dit moment, aan de telefoon. En ook nog onze huismanager Caroline Wimmers komt langs, die zoals elke woensdag ook weer huiselijke tips heeft in dit programma.
2: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: En dan is er ook nog eens de lunchplaat. Nou, het kan allemaal niet op, zeg. Dat is echt ongelooflijk.
1: Rijk belegde bammetjes.
0: Zeg dat wel, ja. Met vandaag een 11-jarige die een wereldrecord heeft gebroken. Namelijk als je nu meekijkt via de site of via TV Rijnmond, kan je het ook zien. Chess heet die uit Zuid-Afrika. 47 spagaten in 1 minuut heeft hij weten uit te voeren. En het videografische bewijs kun je dus zien. Het is ongelooflijk. Nou ja, ik moet zeggen, ik zou er al pijn aan mijn lijf van krijgen als ik eraan denk. Maar hij heeft het gedaan. En dat is een bijzondere prestatie. En als jij nou een plaat hebt waarvan je denkt, nou, die vind ik er wel bij passen hoor. Dan moet je dat zeker laten weten via de gratis Rijnmond app. Bijvoorbeeld iets met splits, want zo heet het ook in het Engels. Of een wereldrecord. Of een bijzondere prestatie leveren. Of heel flexibel zijn. Zou bijvoorbeeld ook kunnen. Flexibel.
1: Ook een hele goeie.
0: Ja, dus, nou ja, dat soort dingen. Stuur het in via die gratis Rijnmond app. En dan ondertussen draai ik nog deze plaat van Harry Styles, van zijn nieuwste album. Ja, op dit moment zit hij allemaal concerten te geven in Amsterdam. Zijn niet uitverkocht, sterker nog. Als je een paar tientjes bij je hebt, dan kan je misschien wel een kaartje van krijgen. Maar hier op Radio Rijnmond is hij volledig gratis. Zo zijn we dan ook wel weer. Dit is Harry Styles en American Girls.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Suzanne Freek en Snelle met hun ode aan het oosten, oftewel de Achterhoek. Dat was de overkant bij Lunchbreak op Radio Rijnmond. Ja, vorig jaar was het groot nieuws. Bar Leni opende in Rotterdam als eerste sportsbar in Nederland die alleen vrouwensport uitzendt. De bar is vernoemd naar Leni van der Jacht, die in 1956 het allereerste doelpunt voor het Nederlandse vrouwenelftal scoorde. Maar, en nou komt het, verdrietig nieuws. Want per 31 mei sluiten ze de deuren. Ja, dat is toch wel hartstikke verdrietig. Marijn Hermans van Bar Leni, medeoprichter. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, wat is dat nou? De deuren gaan dicht.
1: Ja, nou, de deuren gaan hier dicht. Oh. En voorlopig. Dus we hebben nu een samenwerking met Kaapse. Die was altijd al van tijdelijke aard. En die houdt nu op te bestaan. Ah. Maar we zijn wel samen de mogelijkheden aan het onderzoeken. Of we hier kunnen blijven, maar dan wellicht in een andere constructie. Dus het is voor ons geen... De deur gaat niet definitief dicht.
0: Oké, okay. Oh, gelukkig. Nou, ik schrok al. Ik dacht, ja, dat is toch wel zonde, want zo lang bestaan jullie nog niet. Hè?
1: En, nee, nou ja, we zijn pas net begonnen.
0: Dat wou ik zeggen, ja. En met goede moed natuurlijk ook begonnen. Ik heb jou vorig jaar nog aan de lijn gehad in een ander programma hier op Radio Rijnmond. Toen ging het over het EK vrouwenvoetbal, wat toen volop gaande was. Jullie toptijden natuurlijk. Is dat nou in... want ik kan me voorstellen met zo'n EK vrouwenvoetbal dat het dan hartstikke druk bij jullie is. Maar is dat ook op andere momenten met vrouwenwedstrijden zo? Of is het soms nog wel een beetje dat die aandacht nog een beetje mag toenemen voor vrouwensport?
1: Ja, het is niet te vergelijken. Vorig jaar de pop-up was echt gebouwd op een evenement. Mm-hmm. Toen ook als test om te kijken van heeft Leni, dat vinden wij een heel goed idee, heeft dat bestaansrecht. Nou, dat heeft zich toen dik bewezen. En nu gingen we echt van start hier in november in een niet rondom een groot evenement, maar gewoon een soort van regulier programma draaien met allerlei competities. In februari hebben we de Olympische Spelen gehad, of de Olympische Winterspelen gehad, wat geweldig was. En het is een hele andere mate dan een EK voetbal, maar dat is ook wel echt de crème de la crème, denk ik. Dus ja, we hebben hier gewoon volle bak en dat is meermaals... af en toe is dat voor sport. En af en toe is dat gewoon omdat mensen het fijn vinden om elkaar hier te treffen.
0: Ja, dus het heeft niet te maken met het met minder aandacht of zo. Het heeft echt gewoon te maken met de locatie. En jullie gaan dus nu kijken naar een nieuwe plek of een nieuwe constructie.
1: Klopt.
0: Gaat dat op tijd klaar zijn voor het WK vrouwenvoetbal volgend jaar? Want dat komt er natuurlijk ook weer aan.
1: Ja, nou, dat eigenlijk heb ik dat... Is dat niet eens een vraag?
0: Gaat gewoon gebeuren.
1: Maar dat hebben wij zelf wel gewoon bijna als gegeven van... dan moet er gewoon weer iets zijn en liever ook eerder. We hebben hier 30 mei de allerlaatste avond. Mm-hmm. En inderdaad, wat we net al zeiden, we zijn samen aan het kijken of we hier... hier kunnen blijven. Dat zal niet zo snel gaan dat naadloos in elkaar overloopt. En dat dan hier in juni bij wijze van spreken de deur weer open gaat. Hè. Mm-hmm. Dus daar gaat helaas wat tijd overheen. Dus ja, we zijn gewoon druk bezig met onderzoeken van wat kunnen we hier of wat moeten we eigenlijk ergens anders. En daar kunnen we echt alle mensen die Leni, vrouwensport of whatever, een warm hart toedragen bij gebruiken. Dus alle lijntjes, connecties en tips en ideeën zijn daarin welkom.
0: Ja, nou, je bent nu op de grootste regionale zender van deze regio. Dus je kan een oproep doen. Waar mogen mensen zich melden als ze een idee hebben, een locatie, hulp kunnen bieden?
1: Nou, het meest gezellig is aan de bar natuurlijk. We zijn hier nog een paar weken. Ja. En kunnen we dat meteen kunnen we het daarover hebben met een biertje. Of anders via Instagram of via onze e-mail. Dat werkt ook goed.
0: Ja, dus Bar Leni, dat is de naam. En dan weet je het wel te vinden. Klopt. Natuurlijk. Ja, help Bar Leni weer de zomer door uiteindelijk. Dat zou het idee zijn.
1: Ja, veel verder. Ja, precies.
0: Ja, nou, ik duim in ieder geval voor jullie. Want ik vind het een heel sympathiek concept. En ga er nog even van genieten dan de komende anderhalve week.
1: Dat doen we zeker.
0: Nu jullie nog open zijn.
1: Komen we allemaal nog even langs.
0: Ja, ja. En lang leven Bar Leni weer op een nieuwe locatie wellicht. Of in een nieuwe variant.
1: Precies.
0: Hartstikke goed.
1: Dat zou geweldig zijn.
0: Dankjewel in ieder geval voor je verhaal. En veel succes de komende tijd.
1: Bedankt.
0: Dat was Marijn Hermans, medeoprichter van Bar Leni. In Rotterdam dus. En als je tips hebt, zoek ze dan dus even op Instagram. Stuur ze een mailtje. Of meld het even via ons. Dan komt het ook allemaal goed hoor. En ondertussen draaien wij nog tot het nieuws van 12:30. Hier een lekker lange van Paul McCartney en zijn Wings. Dit is Silly Love Songs bij Lunchbreak op Radio Rijnmond.

0: Uit zijn Wings-tijd was dat Paul McCartney en Silly Love Songs. En goedemiddag, het is 12:30 geweest. Je luistert naar Radio Rijnmond. Na lunchbreak met zo de hoofdpunten van het nieuws met Dave Datema. En Jules Gernaert is hier met het weer. Maar eerst heb ik nog verkeersinformatie voor je met op dit moment maar 2 meldingen in onze regio. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Woerden en De Meern. Daar staat 8 kilometer file. 19 minuten op onthoud vanwege rommel op de weg. Ik denk dat het foto's van Dave Datema zijn, maar je weet het niet zeker. De linkerrijstrook is dicht. Dan de N210 ook nog. Rotterdam richting Schoonhoven tussen bedrijvenpark Rivium en Krimp aan de IJssel. 2 kilometer, 11 minuten vertraging. Dan zijn we dus bij het weer aangekomen. Zoals aangekondigd krijgen we dat van Jules Gernaert. Jules, goedemiddag.
1: Ja, vandaag nog. Morgen zijn de collega's weer terug bij jullie. Dus,
0: gaan we nog even extra van genieten, Jules. Want tot nu toe vind ik het niet heel denderend vandaag. Maar er gloort hoop aan de horizon.
1: Ja, inderdaad. Hoop met opklaringen en hogere temperaturen. Dat is allemaal onderweg. Voor vandaag trouwens al, wat opklaringen betreft. En dan wat temperaturen betreft ook morgen. Want nu is het inderdaad maar 15 graden, hoor. Ik ben het wel met je eens. Het is niet geweldig allemaal. Hoewel er bij zee wel brede opklaringen zijn. En buien beginnen zich wat meer terug te trekken naar het binnenland. Die waren eerst verspreid een beetje actief. Nu is het vooral vanaf Hollands Diep een beetje. Achter Capelle en achter Ridderkerk. Ridderkerk kreeg eerder 3 mm. En vooral het inwaarts kan er na tot een eindje in de middag, tot halverwege de middag ongeveer, nog wel een bui vallen of een paar buien zelfs. De wind is stevig ook, is best hinderlijk, met windkracht 4 tot 5 en op het water windkracht 6. En bij zee af en toe windkracht 7. Dat neemt heel geleidelijk aan het af vanmiddag. En vanavond wordt het dan redelijk rustig en vrij helder. De maximumtemperatuur voor vandaag is 16 tot 18 graden.
0: Ja, en dan het zoete, hè? Dat komt er nog aan.
1: Inderdaad, ja. Morgen de eerste dag die goed uitpakt. Hogere luchtdruk met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het is een beetje licht tot half bewolkt in de middag. 's ochtends misschien iets meer bewolking en 's avonds dan wat meer zon. Dus dat is een beetje het patroon. In ieder geval een droge en rustige dag met een temperatuur van 20 tot 22 graden in de namiddag. En vrijdag krijgen we dus echt een zomerse dag met 23 tot 27 graden. En ook het weekend ziet er behoorlijk goed uit.
0: Ja, en dan behoorlijk goed uit. Ook een lekkere temperatuur, hè, zon.
1: Ja, goede temperatuur. Alleen het puntje van de 7 is dan wel een factor om even rekening mee te houden. Dat begint misschien vrijdag later op de dag al, maar is echt de stranddag nog. Zaterdag krijg je aan zee windkracht 3 wel, dus wat minder warm weer, laat ik zo zeggen. Met 20 tot 23 graden. En landinwaarts kan het zeker nog 25 graden worden. En zondag gaat ook daar de temperatuur ietsjes omlaag.
0: Nou ja, toch. Mooi Pinksterweekend voor de boeg.
1: Jazeker, want na het weekend blijft het ook goed weer. Dus.
0: Oh, kijk. Nou, dat is al lekker, lekker een blik vooruit. Dankjewel, Jules. En tot snel weer, hè. Dat was Jules Gernaert met het weer. En dan is hier Dave Datema met de hoofdpunten van het nieuws. Dave, goedemiddag.
2: Goedemiddag. De rechtbank doet op dit moment uitspraak in de zaak tegen de vader van topcrimineel Bolle Jos. Tegen hem is 7 maanden cel geëist omdat hij gestolen spullen in bezit had. Ja, Bolle Jos zou allemaal spullen van familieleden hebben gegeven. Zoals horloges, designertassen, gouden sieraden en 2 Bentleys. Maar bij de inval bij de vader van Bolle Jos in Rotterdam zou bijvoorbeeld zo'n dure horloge zijn gevonden. Jos Leidekkers, die we dus beter kennen onder de naam Bolle Jos, is een Brabantse drugscrimineel die op meerdere plekken al veroordeeld is. Zo onder meer in Nederland en in België. Maar houdt zich schuil in Sierra Leone. Wordt in verband gebracht met grootschalige drugshandel en excessief geweld. Justitie heeft 2 jaar cel geëist voor een fatale ruzie in het Centraal Station van Rotterdam. Vorig jaar september gingen 2 mannen elkaar 's nachts te lijf. Waarschijnlijk over een slaapplaats. Een van de 2 viel na een klap achterover en is later aan zijn verwondingen overleden. De verdachte, een man van 35, dakloos uit Bulgarije, zegt dat hij zich moest verdedigen omdat hij werd aangevallen. Nou, het sexy is gebleken dat het 70-jarige slachtoffer niet door de klap, maar door de val is overleden. En een schandaal in het Britse voetbal waar veel mensen die er niet bij betrokken zijn vooral van zitten te smullen. Maar heeft wel hele vervelende gevolgen voor de voetbalclub Southampton. De club zat daar in de play-offs voor promotie in de Premier League. Het hoogste niveau in Engeland. Maar is nu gedisqualificeerd en uit die play-offs gehaald. Wat is het verhaal? Ze hadden gespioneerd bij de trainingen van de tegenstander in de halve finale. Middlesbrough.
3: Ze hadden een stagiair gestuurd die verstopt achter een boom filmpjes zat te maken. Dat vind ik dan wel weer zo fascinerend. Dat het inderdaad gewoon nog lekker op die ouderwetse manier gebeurt. Ja, die werd gepakt. Het is dus duidelijk dat, dat dit niet mag. En Southampton flink op de blaren moet zitten. Voor het sturen dus van de stagiair die verstopt achter een boom zat met zijn telefoontje filmpjes te maken van de training van de komende tegenstander.
2: Nou, jij hebt ook een stagiair.
0: Ja, maar nog geen bomen in de buurt. Dus nee. Het wordt lastig om te spioneren.
2: Nou is het natuurlijk ook wel zo, die Engelse voetbalfans die zijn niet altijd even geliefd, maar zijn in ieder geval heel creatief. Dus je zag de afgelopen weken, zag je ook op de tribune, zag je regelmatig mensen met verrekijkertjes op de tribune zitten. Of in camouflagepakken zag je ze zitten. Of een tak met wat blaadjes ervoor. Ja,
0: fantastisch.
2: Southampton is dus een beetje de gebeten hond daarin. Ja. En worden behoorlijk belachelijk gemaakt. Maar het blijft dus niet alleen met die kans om naar het allerhoogste niveau te gaan, dat ze die op een buik kunnen schrijven. Daar blijft niet bij. Ze krijgen volgend seizoen ook nog eens een keer 4 punten aftrek. En Middlesbrough, die uitgeschakeld was door Southampton, mag alsnog naar de finale komende zondag in Wembley. En als je weet hoeveel honderden miljoenen er in die Premier League omgaan. Ja. Ik kan me zo voorstellen dat, kijk, die stagiair zal het niet zelf bedacht hebben, maar dat hij toch heel slecht slaapt de laatste
0: week. Dat denk ik ook wel, ja. Ja, dat is, zou hij nog slagen voor zijn stage, denk je?
2: Ik denk dat deze stage ongewenst afgebroken is.
0: Ja, precies, ja. Spion holt, zullen we maar zeggen.
2: Zoiets.
0: Goed. Dankjewel, Dave. En tot strakjes weer. En zometeen hebben wij de ombudsman van Rotterdam hier, want die is jarig.
4: Dit is Radio Rijnmond.
0: Bij ons Jennifer Page en Crush.
4: Radio met een grote R.

0: dochter zat zelf in de auto toen ze dit voor het eerst op de radio hoorde. Ze werd helemaal gek. Ze dacht, nee joh, ik ben op de radio, dat meen je niet. Nou, daarna is het nog heel vaak gebeurd dat ze op de radio was. Want dit nummer is al wat ouder en inmiddels in 2026 wordt ze gewoon ook weer gedraaid op Radio Rijnmond. Misschien zit ze nu wel ergens in de auto en denkt ze, nee joh, ik word op Radio Rijnmond gedraaid.
1: Ja, wie weet.
0: Zou kunnen. Zou Jennifer Page en Crush was dat.
2: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Ja, daar zijn we namelijk bij de lunchplaat. We hadden al eerder een oproepje gedaan, want het is bijzonder nieuws weer vandaag waar we op aan zijn geslagen. Namelijk een 11-jarige uit Zuid-Afrika. Vind ik sowieso knap, hè, dat je zo jong bent. En dan weet je al een wereldrecord te verbreken. In dit geval gaat het over het wereldrecord spagaten doen in 1 minuut. Meerte, hoeveel denk jij dat je er zou halen als je dit nu hier zou moeten doen in een minuutje?
1: Oeh, ik denk 1 halverwege.
0: Oké, dus jij bent niet zo'n slangenmens?
1: Totaal niet. Nee, ik doe wel Pilates 1 keer in de week. Dus probeer wat soepeler te worden, maar ik wil nog niet echt werken.
0: Oké, nou, hij heeft er dus 47 spagaten in 1 minuut gedaan. Oh. Dus bijna 1 per seconde. Dat is echt niet normaal. Nou goed, hartstikke knap. En daarom vragen wij aan jou, welke plaat past bij dat nieuws? Dingen over flexibiliteit, over splits doen, hè, spagaten in het Engels. Andere dingen. Ja, wat is allemaal binnengekomen?
1: Monique die stuurde onder andere Why van Eddie Lennox.
0: Ja?
1: En Unstoppable van Sia. Want ja, na 47 spagaten ben je unstoppable.
0: Ja.
1: Angeline en Luc die stuurden Split Ends met I Got You of Message to My Girl.
0: Mm-hmm.
1: Richard zegt Lex van ZZ Top. Peter van der Wild die zegt, ja, deze gozer is hier duidelijk de beste in. Oftewel, simply the best.
0: Ja,
1: Tina Turner.
0: Ja, ja, ja.
1: Of probeer dit niet thuis na te doen, want je scheurt uit je kruis. Dus don't try this at home. Corrie zegt nog, wij gaan turnen van Kabouter Plop. Vind ik ook origineel bedacht.
0: Ja, Plopper de Pop.
1: Olaf zegt nog, you split me in two.
0: Ja, ja, zeker.
1: Voor eigen invulling.
0: Ja.
1: Ad zegt nog, split personality van Pink. En wij twee van André van Duin.
0: Ah,
1: veel Crowded House, Now We're Getting Somewhere. Ruud zegt nog Pink Floyd, Comfortably Numb.
0: Ja,
1: Comfortably
0: Numb, ja, ja. Zeker.
1: Queen, Don't Stop Me Now.
0: Ja.
1: En Kenny Rogers met Trying Just As Hard.
0: Wat een goede suggesties allemaal, ja, zeg.
1: Heel
0: en dan moeten wij dan zo meteen chocola van weten te maken en er eentje uitkiezen. Dus nou, alvast sterkte Meert, want jij mag zo meteen gaan kiezen.
1: Ja.
0: Maar dat komt allemaal straks. Als jij er nog eentje hebt, want het zijn er al veel, maar er is nog steeds creativiteit welkom. Hè? Hoe doe je dat ook alweer, Meerte? Als je het in wil sturen.
1: Ga naar de Rijnmond app en rechtsbovenin klik op app ons.
0: Ah ja, dat was het. Dankjewel. En snel insturen, want over een paar minuutjes dan is het alweer te laat. En ondertussen draaien we Miles Smith en Stay If You Wanna Dance.

0: Miles Smith en Stay op Radio Rijnmond. En wie ook zeker here to stay is, is de ombudsman Rotterdam Rijnmond. Want die bestaat vandaag precies 50 jaar. Al sinds 1976 kunnen inwoners terecht bij deze onafhankelijke ombudsman wanneer ze vastlopen bij de gemeente of andere instanties. Rotterdam was daarmee de eerste gemeente in Nederland nog voor de nationale ombudsman. Sinds maart 2022 staat Marianne van der Anker aan het roer als ombudsvrouw of man. En we hebben het feestvarken aan de lijn hoor. Mevrouw van der Anker, goedemiddag.
1: Joehoe! Hallo daar!
0: Gefeliciteerd, hè?
1: Het is feest in de stad.
0: Nou, zeg dat wel, ja. 50 jaar ombudsman. Omdat er even meteen maar even tussenuit hebben. Dus denk ik de meest gestelde vraag aan de ombudsman. Is het nou ombudsman of ombudsvrouw in jouw geval?
1: Het is ombudsvrouw van het Instituut de Ombudsman. Wereldwijd heten alle ombudsmannen ombudsmannen.
0: Ja.
1: Maar ja, ik ben natuurlijk gewoon een ombudsvrouw.
0: Juist.
1: Wouter Struik is de kinderombudsman. En Stan Schoutsmit was de vorige kinderombudsvrouw.
0: Oké. Okay.
1: Maar zeker moeten mensen mij aanspreken als ombudsvrouw, maar ombudsman is natuurlijk helemaal niet erg. Want het instituut is 50 jaar in Rotterdam.
0: Ja, en dat is natuurlijk reden tot een feestje inderdaad. Want u mag al inmiddels 4 jaar die rol vervullen. Wat is nou het moment dat u in die 4 jaar het meest is bijgebleven?
1: Nou, toch wel dat wij onze manier van werken met glans, glansjes en doorbraken inmiddels helemaal bij alle raadsleden, gemeenteambtenaren en college van burgemeester en wethouders erin hebben weten te praten. Een glansje is wanneer mensen met een klacht bij ons komen en de relatie tussen overheid, ondernemer en de gemeente is weer hersteld. Men vindt elkaar weer lief. Een glans is case closed, zaak opgelost. Maar een doorbraak, en daar gaan we ons jubileumjaar ook mee aftrappen, een dag niet gedoorbraakt is een dag niet geleefd, dan komt de klacht nooit meer voor. Want dan heeft de gemeente of de overheid het als collectief op weten te lossen. En zijn wij als early warning of late warners er met elkaar in geslaagd om het systeem te veranderen. Nou, dat is ook echt het allergrootste feest dat wij kunnen vieren, als dat lukt.
0: Nou, het klinkt alsof u ook na 4 jaar er nog steeds heel veel zin in heeft. Dat is wel mooi om te horen. Nog niet uitgekeken erop dus.
1: Nou, kijk, voor de luisteraars die dat weten en ons wel eens hebben benaderd met hun klachten. Wij moeten hier heel vaak ook huilen. Soms gaan de klachten echt in ons bloed zitten en onder onze huid. Omdat het natuurlijk niet een feestfabriek is waar wij werken.
0: Nee, het zijn wel vaak nare dingen. Ja.
1: Het zijn echt nare dingen. Want ik bedoel, ik ben heel enthousiast en heel vrolijk. En we gaan in Theater Zuidplein zo direct een groot feest vieren. Maar heel veel mensen kennen de ombudsman nog niet. We lopen rond met klachten. En als ze ons dan weten te vinden, dan weten we ook één verhaal staat voor veel meer verhalen. Mensen kunnen echt in de loketten jungle verdwalen.
0: Dus een soort toeslagenaffaire-achtige dingen, maar dan misschien light varianten daarvan.
1: Nou, over de toeslagenaffaire mag je bij ons niet zeggen, want het is een schandaal. Maar Rotterdam is...
0: Ja. Oh,
1: als het gaat over
0: weg.
1: Het aantal slachtoffers van toeslagenschandaal.
0: Ja.
1: 40.000. 40.000.
0: Dat is heel veel.
1: Bij ons.
0: Ja.
1: In onze eigen regio.
0: Ja.
1: Dus dat is heel veel.
0: Ja,
1: maar
0: zeker.
1: Het varieert ook niet alleen van slachtoffers van toeslagenschandaal, maar ook mensen die heel veel klachten hebben omdat ze niet serieus genomen worden door de overheid. Dat geldt ook over zeggenschap en inspraak. Parkeerboetes die je krijgt opgelegd. Dat de overheid ingewikkeld is geworden. Dat de overheid te digitaal is. Dat je toch eigenlijk echt graag wil dat als je het logo ziet van de gemeente Rotterdam en alle andere logos van de gemeente waar we werkzaam zijn, dat je een blij gevoel krijgt.
0: Hey,
1: daar staat een overheid die naar mij luistert.
0: Ja, dat zeker. Nou, en ik moet ook naar u luisteren natuurlijk. 50 jaar bestaat de ombudsman nu. Is het nou in de loop van die jaren, is dat nou heel erg veranderd, die rol? Of bijvoorbeeld het aantal vragen wat binnenkomt? Bent u nou tegenwoordig vaker of minder vaak nodig dan vroeger?
1: We zijn helaas steeds vaker nodig. En dat heeft met een aantal dingen te maken. De overheid is steeds ingewikkelder geworden. Mensen zijn van zoveel instanties afhankelijk. Bij elke instantie moet je wat regelen. UWV, belastingdiensten, gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen. Dus de overheid is heel ingewikkeld geworden. De overheid is te digitaal geworden. En wat wij heel veel tegenkomen is dat de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, want dat is de ombudsbril waardoor wij kijken, dat veel ambtenaren die niet kennen en alleen maar één ding kennen, namelijk rechtmatigheid. En de hele menselijke maat en fair play, daar moeten wij hen elke dag aan herinneren. En dat is denk ik echt iets wat de afgelopen periode heel erg veel vaker voor is gekomen.
0: Ja, dat is dus harder nodig dan ooit. Aan de ene kant kan je zeggen, nou, dat is natuurlijk hartstikke goed dat de ombudsman het instituut er is. Aan de andere kant zou niet de overheid dan gewoon moeten veranderen, waardoor u en uw collega's minder vaak nodig zijn.
1: Nou, u hebt volledig gelijk. Het liefst zouden we onszelf overbodig willen maken. Nee, ja. Maar echt serieus. Ja. Kijk, een goede vitale democratie, daar hoort een tegenmacht te zijn. Je ziet dat wereldwijd het aantal democratieën afneemt. Dus dan is het goed dat er wereldwijd ombudsmannen zijn. Maar feitelijk zouden wij niet nodig hoeven te zijn. Dat klopt. Nee. En nu zeggen we eigenlijk vandaag, 20 mei 2026, 50 jaar later, wij werken met 25 man met ziel en zaligheid. Maar we kunnen eigenlijk alle klachten niet aan, omdat wij er ook voor hebben gezorgd met op Rijnmond actief zijn, met oploskoffie, met een podcast, met onze ambulance door de stad aan het rondrijden, dat er veel meer verhalen en signalen bij ons komen die we eigenlijk niet aan kunnen. Nee. Ze gaan ook nog eens een keer ten onder aan ons eigen succes.
0: Ja, dat is ook niet de bedoeling natuurlijk. Nou, vandaag is het in ieder geval even reden tot feest. U zei het net al, strakjes in Theater Zuidplein wordt het glas geheven, neem ik aan. En dan morgen weer gewoon aan de slag.
1: Morgen weer gewoon aan de slag. En waarom nou Theater Zuidplein? Toen ik startte 4 jaar geleden, vroeg ik aan mijn team, zeg, hoeveel klachten krijgen we nou eigenlijk van de inwoners van Rotterdam-Zuid?
0: Ja.
1: Nou, die waren op 1 hand te tellen. Terwijl daar dus juist heel veel mensen wonen die problemen hebben met de overheid. Dus daarom gaan we naar Zuidplein. De Nationale Ombudsman komt spreken. Staatssecretaris van de Burg komt spreken. We hebben Marje van Katendrecht. Die gaat een geweldige show verzorgen. Sander de Kramer is onze host. En helaas heeft Carola Schouten net felicitatie gegeven, maar kan niet komen. En Tim Versnel aan boord.
0: Ah.
1: Dus wij gaan het feest zo lekker vieren in Zuidplein.
0: Dat is een lekkere line-up voor vandaag. Heel veel plezier met het feest. En nou, heel veel succes ook nog de komende tijd. Hè? Met al het belangrijke werk dat jullie doen.
1: Dankjewel. En voor alle luisteraars, vanmiddag even niet bellen. Morgen staan we weer voor jullie klaar. 0800-0802. Mij niet bellen vandaag.
0: Heel goed. Het is jullie allemaal gegund, het hele team. Fijne dag, hè? Veel plezier.
1: Dankjewel.
0: Dat was de jarige ombudsman van Rotterdam. Marianne van den Anker, of ombudsvrouw moet ik dus zeggen. Heb ik net weer geleerd. Nou ja, dat is allemaal geregeld. Dan moeten we meteen door, Meerte. Want we hebben belangrijke andere zaken
2: de
0: nog.
2: Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Ja, die lunchplaat die moet namelijk echt uitgekozen worden, hoor. Daar is het nu wel tijd voor, vind ik. Want we hebben het bijzondere nieuws gehad van de 11-jarige Chaz, die een wereldrecord brak met 47 spagaten in 1 minuut. Hij komt uit Zuid-Afrika en heeft dat record op zijn naam weten te schrijven. Ongelooflijk. Ja, heel veel reacties zijn er binnengekomen. Nou, geef nog even een kleine bloemlezing wat er binnen is en vooral ook wat we gaan draaien.
3: Nou, de laatste twee die nog binnenkwamen was van Els. Die zijn Mel en King met Respectable. En Richard zei nog Into the Great Wide Open van Tom Petty.
0: Into the Great Wide. Daar zit vooral dat Great Wide, denk ik, van die benen die open gaan.
3: Ja, het was heel moeilijk om een keuze te maken. Maar uiteindelijk vonden we die van Jaap eigenlijk wel het leukste.
0: Oh, ja.
3: Olivia Newton-John. Physical.
0: Ja, tuurlijk. Het is zeer fysiek natuurlijk, hè. Als je 47 spagaten kan doen. Nou, wij gaan allemaal even oefenen tijdens het nummer. We hebben 3 minuten en 33 seconden de tijd. Nou, dan moet het toch 47 wel in lukken. Hij heeft het in 1 minuut gedaan.
3: Ja, ik denk dat wij kunnen dat wel, denk ik.
0: Wij kunnen dat, joh. Dankjewel, Jaap, voor jouw inzending en natuurlijk ook alle anderen. En dit is dus de winnende Olivia Newton-John en Physical.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
4: En we mogen weg.
5: Tweede Pinksterdag is de dag van zweet, tranen en doorzettingsvermogen op Radio Rijnmond. De finish van de EuropaRun. Samen met EuropaRun Radio beleven we de finish van honderden teams die vanuit Twente en Frankrijk meer dan 500 kilometer hebben gezwoegd.
6: Wat zijn die paar meters nou?
5: Het doel? Geld ophalen voor mensen die moeten leven met kanker. Al 35 jaar lang.
7: Wij gaan deze EuropaRun weer even mailen.
5: 25 mei, vanaf 12 uur. De EuropaRun. Live op Radio Rijnmond, TV Rijnmond en Rijnmond.nl.
8: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
9: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
10: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
11: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
10: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
12: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer...
11: Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
10: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
12: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is het mogelijk...

0: ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Goedemiddag, het is 1 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond. Nog maar een paar minuutjes en dan laat ik je de opgave horen van de platenlepel. Dat is een bekend liedje, achterstevoren gedraaid. En als jij dan weet welk nummer dat is, dan win je een Rijnmond lunchbag. En je maakt kans op die te gekke maandprijs. Dat is een actief uitje voor maximaal 10 personen die jij mag uitkiezen. En het Rijnmond nieuws van 1 uur, dat is ook uitgekozen. Maar dan door Dave Datema. Dave, goedemiddag.
3: Goedemiddag. De vader van topcrimineel Bolle Jos is vrijgesproken van witwassen. Volgens de rechter staat niet vast hoe de vader aan het dure horloge kwam dat volgens justitie afkomstig was van de veroordeelde drugscrimineel. Bij invallen in Rotterdam en Brabant werden meerdere dure spullen gevonden, zoals horloges, designertassen en gouden sieraden. Ook werd er beslag gelegd op 2 Bentleys en een appartement in Dubai. Die spullen zouden allemaal afkomstig zijn van Bolle Jos, zegt justitie. Maar omdat niet hard gemaakt kan worden dat de Rotterdamse vader het van Bolle Jos heeft gekregen, wordt hij niet veroordeeld. Tegen de moeder en de zus lopen nog zaken. Justitie heeft 2 jaar cel geëist voor een fatale ruzie in het Centraal Station van Rotterdam. Vorig jaar september gingen 2 mannen elkaar 's nachts te lijf, vermoedelijk op een slaapplaats. Een van de 2 viel na een klap achterover en is later aan zijn verwondingen overleden. De verdachte, een man van 35, dakloos uit Bulgarije, die zegt dat hij zich moest verdedigen omdat hij werd aangevallen. Uit sectie is gebleken dat het slachtoffer, een man van 70, niet door de klap, maar door de val is overleden. Een groot deel van de mensen die wordt opgepakt bij uit de hand gelopen demonstraties gericht tegen asielzoekerscentra komt helemaal niet uit die omgeving. 4 op de 10 relschoppers komt van buiten de gemeente, blijkt van een analyse van de NOS. De verdachte die de grootste afstand heeft afgelegd is een 48-jarige Rotterdammer die vorig jaar 143 kilometer in de auto zat voor een demonstratie in de Achterhoek. Daar werd hij opgepakt. In Apeldoorn werd vorige week nog een man uit Emmen gearresteerd die 114 kilometer had gereden. Minister Van der Brink die zei vorige week dat de AIVD onderzoekt of er sprake was van een georganiseerdheid bij betogingen tegen de asielopvang. Duidelijk is dat het extreemrechtse Defend Netherlands een oproep deed om naar Loosdrecht te gaan. In het dierenpark in Friesland is brand uitgebroken. Het gaat om het park Sanjes Zoo in Veenwalden, niet ver van Dokkum. Een deel van het dier is gered, maar het is niet duidelijk hoeveel dat er precies zijn. Ook is niet bekend hoeveel dieren de brand niet hebben overleefd. In de speeltuin naast het dierenpark was een schoolreisje aan de gang. De kinderen die daar waren, die zijn opgehaald en zijn niet in gevaar gebracht. Dan nog het weer bij ons in de regio. Zon, wolkenvelden en buien, die wisselen elkaar af. Het is 16 tot 18 graden. Vanavond is het droog en helder. Morgen begint half bewolkt. Het wordt dan wel weer wat warmer. Het wordt dan 20 tot 22 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op rijnmond.nl.
2: Dave, dankjewel hè. En Meert en ik wensen jou nog een hele fijne dag.
3: Dank je.
2: Verkeersinformatie, ja, dat is iets minder fijn, maar het valt allemaal wel mee op dit moment in onze regio, hoor. De N210 Rotterdam richting Schoonhoven tussen bedrijvenpark Rivium en Krimpen aan de IJssel. Daar 2 kilometer file, 11 minuten vertraging. En op diezelfde N210 Nieuwegein richting Schoonhoven tussen IJsselstein West en Montfoort. Daar 2 kilometer, 5 minuten op onthoud. En dan...
4: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
2: Ja, het is weer tijd voor die Rijnmond platenlepel. Ik draai een nummer zo meteen achterstevoren. En dan is het aan jou om te raden welk liedje dat is. En dan maak je kans op een exclusieve lunchbreak lunchbag. Als je dus weet wat dit is.

0: Klinkt best swingend. Maar ja, goed, wat is het nou? Is het A, Two Man Sound met Disco Samba? Of misschien B, Sunny van Boney M? Of is het C, Que Será Mi Vida van de Gibson Brothers? Dus A, Two Man Sound van Disco Samba. B, Sunny van Boney M. Of C, Que Será Mi Vida van de Gibson Brothers? Weet jij nou het goede antwoord? Stuur het in via die Rijnmond-app. En wie weet heb ik jou dan straks wel aan de lijn voor die lunchbag.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat ga jij doen vanmiddag? Afspraak bij de kapper? Op kraamvisite?

0: of naar het winkelcentrum. Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
2: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
3: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
4: Zonwering nodig? Kom naar ons, Paul en Paul in Bergsehoek. paulenpaul.nl.
3: Ook voor kleine ondernemers een schuldenvrije toekomst. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
5: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
6: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
7: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
9: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
10: True Lease met Genke.
11: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
12: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
11: Precies wat we nodig hadden.
12: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
13: Dit is Radio Rijnmond.
14: Lunchbreak. Olivier de Neve.
13: Radio met een grote R.

0: U2. En een nummer dat door heel veel artiesten is gecoverd. Maar ook dus door U2. Everlasting Love is dat. En goedemiddag. Het is lunchbreak waar je naar luistert. Op deze woensdagmiddag buiten is het nog net geen topweer. Maar binnen kun je ook lekker bij je radio of je app zitten. En je warmen aan onze muziek en de gezelligheid in dit programma. Olivier de Neve hier met straks onder andere weer onze huismanager in de show. Caroline Wimmers. Ze heeft tips eigenlijk allemaal tips om mee te besparen. Hè? Beetje vrekkig te leven, moet ik wel zeggen.
1: Ja, precies. Ja, een beetje duurzaam. Zodat je in ieder geval ook lekker gezond, maar vooral goedkoop het leven door kan.
0: Nou, dat doet ze goed hoor. En je hoort de stem van Meerte Piek, producer van de show. Oh, je bent er gelukkig ook nog.
1: Ja, zeker.
0: Nog steeds niet weggerend. Wat fijn, joh.
1: Ja, zeker. En ik zit er ook nog al best wel een tijdje, hoor.
0: Ja, zeker. Ja, zeker. Morgen ook weer. Overmorgen ook weer.
1: Zeker. Volgende week ook weer, ja.
0: En de muziek, dat zit ook in dit programma, hoor. Dat hebben we natuurlijk weer met bakken voor je. Wat dacht je van Luna en Joe Jackson? Komen er allebei zo aan. Ondertussen, Meerte, jij zit hier altijd. Maar heb jij wel eens, ondanks het tijdstip, wel eens... laat ik zeggen, een wijntje gedronken voor de uitzending... of tijdens de uitzending, en dat je dacht... ik begin toch een beetje met dubbele tong te praten...
1: Nee, ik begin soms wel eens met dubbele tong te praten. Maar dat komt denk ik gewoon door mezelf.
0: Oh.
1: Dan moet ik gewoon naar een logopedist, denk ik. Maar nee, ik doe dat nooit. Nee. Alleen daarnaast zou ik het wel doen.
0: Ja, maar niet 2-3 wijntjes zo voor de uitzendingen.
1: Nee, ja, we kunnen het een keer proberen.
0: Nou ja, waarom ik het vraag is... ja, op zich best een goed idee. We kunnen het als een experiment proberen. Nee, Rafael van der Vaart. Ik weet niet of je die toevallig hebt gezien bij Studio Voetbal.
1: Nee, vertel.
0: Nee, dat keek ook niemand naar. Dus daarom zijn ze ermee gestopt. Maar Studio Voetbal was afgelopen zondag de laatste uitzending. En mensen vroegen zich af van... ja, gaat het wel goed met hem? Want ze sprak heel erg met dubbele tong. In de uitzending.
1: Oh god.
0: En nou blijkt dus inderdaad... nu heeft hij toegegeven... ja, goed, ik heb 2-3 wijntjes van tevoren.
1: Oei.
0: Ja, maar hij zou het niet meer doen. Nou, dat hoeft ook niet meer bij Studio Voetbal. Dus wat dat betreft is het ook afgelopen. Maar fijn dat jij dat niet doet.
1: Ja.
0: Wil ik je toch even voor complimenteren. Zo professioneel.
1: Hè? Ja, dank je. Hetzelfde geldt voor jou.
0: Jazeker. Ja, ik heb ook, ondanks dat het wel eens zo klinkt, niks gedronken. Dus goed. We gaan naar...
2: Rijnmond Platenlepel. Je hoort het nummer achterstevoren.
0: Ons spelletje, hè?
2: Welke hit is het?
0: Dat doen we ook volledig nuchter, hoor. Iedere werkdag kun je een multifunctionele lunchbag winnen. Houd warm wat warm moet blijven en houd cool wat cool moet zijn. Maar goed, daar moet je wel wat voor doen. Namelijk goed luisteren naar de platenlepel. Het is een nummer, bekend nummer, achterstevoren. En als jij weet wat het is, dan moet je zeker appen. Want hier komt

0: wie kent hem niet, zou ik zeggen. Is het A, Two Man Sound, Disco Samba? Is het Sunny van Boney M? Dan heb je B in. Of is het C, Que Sera Mi Vida van de Gibson Brothers? Dus A, Two Man Sound met Disco Samba. B, Sunny van Boney M. Of C, Que Sera Mi Vida van Gibson Brothers? Als jij het weet, laat het ons dan ook gauw weten. Meerte die zit alweer als een hyena hier bij die appbox te wachten. Zeker. Tot die appjes binnenkomen.
1: Ik heb er zin in.
0: Open de Rijnmond app, druk op app ons. En dan, ja, zo simpel is het. Dan maak je dus kans op die Rijnmond lunchbag. Gratis lunch aan het einde van de week voor de weekprijs. En dan ook nog een Rijnmond maandprijs, zeg. En dat is deze maand een actief uitje voor 10 personen in onze regio. Waarbij jij dan bepaalt wie je meeneemt en wat jullie precies gaan doen. Dus dat is toch fantastisch. Ik krijg gewoon een zak geld van ons mee. Zoek het lekker maar uit in die wildernis. Goed, nu Joe Jackson in lunchbreak. En dit is Be My Number 2 op Radio Rijnmond.

0: momentje van stilte en contemplatie met Luna. En dat is het leven hier bij Lunchbreak op Radio Rijnmond.
1: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Ja, dat gaan we inderdaad nu spelen. Want die stilte en die rust die is wel voorbij, hoor. Want het gaat nu echt om serieuze zaken. Namelijk het winnen van een Lunchbreak lunchbag. En kans maken op een gratis lunch als je deze week uit de Hooghoed komt als weekwinnaar. En alsof dat nog niet genoeg is, maak je ook nog eens kans op de Rijnmond maandprijs. Maar ja, dan moet je wel het goede antwoord hebben. En dat vraag ik vandaag aan Frans van der Polder uit Berkel en Roderijs. Frans, goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
0: Ja, kijk, die vlag die hangt er goed bij jou volgens mij, of niet?
2: Ja, altijd toch?
0: Altijd, oké. Okay, je bent een positief ingesteld mens.
2: Ja, dat scheelt helft. Ja, ja,
0: precies, ja. Ben je vandaag druk aan het werk? Ben je lekker relaxed aan het doen?
2: Ik ben wel druk aan het werk, maar wel normaal. Okay. Wel relaxed.
0: Oké, okay. En wat voor werk doe je?
2: Ik werk bij een brancheorganisatie voor de groentewinkel, boerderijwinkel en landwinkel. In een ondersteunende functie waar je van verzorgen de RIE, we hebben de hygiënecode, allerlei zaken om een boerderijwinkel, landwinkel of groentewinkel verder te helpen in hun werkzaamheden.
0: Juist, dus als ik lekker bij een boerderijwinkel een beetje aardbeidjes wil kopen of zo, dan zorg jij ervoor dat het allemaal veilig kan en goed gaat.
2: Ja, inderdaad. Ja, dat is goed gezegd. Ja.
0: Kijk, dan snap ik hem. Ja. Helemaal goed. Nou, dan wil ik ook nog eens kijken of jij er iets van weet te maken van die opgave van vandaag. Want ja, het is weer een bekend nummer, maar het is wel achterstevoren. Dus wil je nog één keer de opgave horen?
2: Ja, graag.
0: Dat is wel leuk, toch? Ja, daar komt-ie. Ja, beste Frans. Is dat dan A, Two Man Sound met Disco Samba? Is het B, Sunny van Boney M? Of is het C, Que Sera Me Vida van de Gibson Brothers?
2: Ja, ik had liever B gehoord, Boney M, maar het is A.
0: Nou, eens even kijken of dat goed is. Ja, dat is goed! Hoppakee! Ja. Gefeliciteerd, Frans.
2: Dankjewel.
0: Kijk, de feesttoetertjes komen je tegemoet. Betekent dat jij die lunchbreak lunchbag wint. Daar kun je natuurlijk ook spullen uit de boerderijwinkel in stoppen. Dat is ook wel fijn.
2: Ja.
0: En die weekprijs en die maandprijs, daar ding je dus ook nog naar mee. Dus eind deze week leuk. En eind deze maand zou ik je telefoon in de gaten houden. Wie weet gaat die wel.
2: Oké, leuk. Dankjewel.
0: Ja, toch? Nou, ga lekker door met werk. Niet te hard werken. Doe niet wat ik niet zou doen. En... Ja. Geniet er nog van vandaag.
2: Mooie uitzending.
0: Ja, dankjewel. Hoi, hoi.
2: Oh, hoi.
0: Dat was Frans van der Polder uit Berkel en Roderijs, die dus genadeloos hard in de prijs is gevallen. En dat is hem zeer gegund. En dit is het winnende liedje van vandaag. Hiermee won die. Two Man Sound hoor je nu bij Lunchbreak. Zo vlak voor 2:30 met Disco Samba. We gaan loesoe.

0: Jij glimlacht wel echt naar mij, toch, Meerte? Of is het een fake smile?
1: Ja, ik wil dat net zeggen. Ja, het komt misschien hard binnen, maar het is wel een beetje een best fake smile.
0: Oh jee. James Bay hoorde je op Radio Rijnmond. Goedemiddag, 13:30 geweest. Nou, ik lag ook als een boer met kiespijn. Je luistert naar Lunchbreak met zometeen de hoofdpunten van het nieuws met Mario Kwaaitaal. We hebben ook nog het weer, maar eerst nog wat verkeersinformatie. Nou, maar één melding eigenlijk. Valt reuze mee. De N210 Rotterdam richting Schoonhoven tussen Bedrijvenpark Rivium en Krimpen aan de IJssel. 3 kilometer file, 10 minuten doe je er langer over. Dan het weer. Het is eigenlijk een afwisseling van alles wat. Hè. Zonnige momenten, wolkenvelden, buien. 16 tot 18 graden vandaag. Later in de middag een laatste bui en dan gaan de opklaringen zich uitbreiden. Vanavond is het dan ook droog. Wordt het vrij helder. En zo'n 11 tot 13 graden als minimumtemperatuur. Morgen, droge dag. De meeste zon is er aan zee. Tussen de 20 en 22 graden wordt het dan. En dan vrijdag, ja, dan wordt het wat mooier hoor. Heel zonnig weer, hogere temperaturen, 23 tot 27 graden. Zaterdag ook warm, 25 graden of meer. Zondag, dan is het ietsje minder warm. Dat komt door een noordenwind. Dan 22, maar ook toch nog wel 27 graden kun je op de thermometer verwachten. Nu steekt Mario Kwaaitaal de thermometer in het nieuws van vandaag. Mario, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Zeeland mag worden afgesloten van de rest van het spoornet, heeft de rechter besloten. Het is wel tijdelijk. NS en ProRail gaan op dat stuk spoor een nieuw beveiligingssysteem testen. Dat kan daar met de minste impact. Moet later in heel Nederland worden ingevoerd. En Zeeuwen zijn boos dat ze worden afgesneden. De vader van Bolle Jos is vrijgesproken van witwassen. Die zaak draaide om een duur horloge dat hij van zijn zoon zou hebben gekregen met kerst. Zou met drugsgeld zijn betaald. Kon allemaal niet worden bewezen, daarom volgt de vrijspraak. Vader Jos zegt dat hij het in Dubai heeft geruild voor een Rolex en 2 diamanten. Hoe die daar dan aankwam, vertelt het verhaal niet. En het is vandaag een feestdag waar je bij had moeten zijn om het te geloven. Want genoeg mensen krijgen hier de kriebels van. 20 mei is Internationale Bijendag. Klinkt als leuk. Imkers zijn vooral blij met de aandacht voor de bij, want het zijn belangrijke insecten.
3: Nee, eigenlijk doe ik er zelf weinig. Ja, voor mij is het elke dag bijendag. Dus, maar ik ben heel blij dat er gewoon aandacht aan besteed wordt.
4: Dit is het koninginnenrooster. Koningin kan wel 2000 eitjes per dag leggen in het hoogte. Kijk, hier loopt ze.
3: Dus ja, veel bloemen planten. Zorg dat er veel eten is voor de insecten. En honing kopen, om die van de lokale imkerijen supporten. Dat is denk ik het belangrijkste.
2: Ja, dus geen honing meer in de supermarkt kopen om de bij te redden. En vooral veel bloemen planten.
0: Ja, nou, ik zag net, jij zei Internationale Bijendag. En Meerte, die begint ineens te stralen. Nou, dat was geen fake smile, hoor.
1: Nee, serieus. Nee, ik vind bijen, ik vind het zo belangrijk.
0: Ja belangrijk.
1: Ik heb ooit eens in mijn leven een imker mogen interviewen. En die vertelde mij toen zoveel interessante dingen over bijen. Ja. Hoe goed ze wel niet zijn voor zoveel verschillende dingen. Ik pleit echt voor bijen.
0: Je pleit voor bijen.
1: We moeten ze koesteren.
2: Ja, ja. De TED Talk van Meerte is te zien achter de betaalmuur.
0: Ja, precies, ja. Nou, het is, ja, goed. Ik vind bijen ook leuk. Behalve dat ik op mijn derde, volgens mij, heel jong nog, wilde ik een roos aan mijn moeder geven. En daar bleek een bij in te zitten. Die vond het niet zo leuk dat ik die roos pakte. En die stak mij. En sindsdien heb ik toch een beetje ambivalente houding tegenover de bij.
1: Ja, ik denk dat je dat er gewoon zelf naar hebt gemaakt, Olivier. Geef niet die bij de schuld.
0: Ja, dat is ook wel weer waar. Dankjewel, Mario. Tot straks weer, hè.
2: Yo.
0: En zometeen dan gaan we onze huismanager Caroline Wimmers er weer bij halen. Bij.
5: Dit is Radio Rijnmond.
0: Gaat het toch nog missen, hè? The Who and You Better You Bet nu.
5: Radio met een grote R.

0: Folkpop op Radio Rijnmond met deze nieuwe van Noah Kahan. Dit is American Cars hier bij Lunchbreak op Radio Rijnmond. En daarvoor nog The Who en You Better, You Bet.
1: De huismanager. Tips voor een goedkoper en duurzaam leven.
0: Het is weer woensdag, hè? Dus tijd voor onze huismanager Caroline Wimmers. Ze heeft altijd lekkere, gezonde receptjes. En vandaag heeft ze iets bedacht om de vakantie in huis te halen. Caroline, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Olivier. Ja, het is zo dat sommige mensen die moeten helaas hun vakantiegeld in een van de gat dumpen. Dus gaan die niet op vakantie. Maar dat hoeft niet. Nee, nou, je kunt gewoon thuis de vakantie vieren. En dan denk jij, ja, dat wordt helemaal niet leuk. Nou, dat wordt het wel.
0: Oh, dat dacht ik inderdaad. Maar vertel.
2: Ja, nou, je zou bijvoorbeeld, en dit is een voorbeeld, kunnen bedenken dat je elke week van de vakantie een ander thema kiest. En dat is leuk als je kinderen hebt. En trouwens, als je geen kinderen hebt, is het ook ontzettend leuk. En bijvoorbeeld, je zegt, deze week wordt Italië week. He, we gaan zogenaamd naar Italië. Mm-hmm. En dat kun je al in je huis halen door posters of plaatjes van Italië op te hangen. Je kunt de vlag nabootsen, groen, wit, rood in de servetten of wat dan ook. Je zet paprika's op tafel in een schaal. En vervolgens ga je Italiaans eten. De hele week. Dus met antipasta ga je eten. Je gaat geen voorgerecht meer nemen.
0: Nee.
2: Je eet een caprese salade. Je gaat ook een beetje raar praten. Dat helpt echt bij de beleving. En dan vraag je aan je gezinsleden of aan jezelf, wat voor dolce je wil. Nou, dat is natuurlijk een tiramisu of een gelato, want ijs eten wij niet meer.
0: Nee, dat doen we niet meer.
2: Overal doe je Italiaans kruiden in. En je gaat zelf limoncello maken, jazeker. En olijven, koude pasta salade, want het wordt natuurlijk warm. Wordt warm aankomende tijd.
0: Ja.
2: Gegrild visje, en als dat een beetje kostbaar is, dan doe je gegrild kippetje. En je eet natuurlijk patate de forno, oftewel gewoon gebakken aardappelen.
0: Ja.
2: En Casper die wil daar ook iets van zeggen. Op de website www.dehuismanager staan al die recepten van deze dingen die ik opgenoemd heb. Vergeet ook de pasta carbonara. Ik bedoel, dat is ook een goedkope manier om een heerlijke pasta te maken. En ja, weet je jongens, als een pasta met meer dan 3 of 4 ingrediënten is, is die al niet goed meer. Dus denk ook een beetje aan de komende WK. Er zijn natuurlijk ook allemaal landen waar je kun je ook mee eten. Maar we zijn natuurlijk zelf voor Nederland, hè?
0: Olé.
2: Olé, olé, olé.
0: Ja, dat is ook oud-Nederlands, hè? Olé.
2: Ja. In de komende weken gaan we daar aandacht aan besteden. Dus elke keer als er een wedstrijd is, en ook al kijk je niet, gezellig meedoen is ook leuk.
0: Wat hartstikke leuk, Caroline. En welke week is het nu bij jou? Is het bij jou nu ook Italiaanse week? Of zit jou weer in een ander land?
2: Nu is het Mexicaanse week bij mij.
0: Ah.
2: Want ik heb net pasta of wraps gemaakt met hete saus voor vanavond.
0: Nou, dat is ook een hele goeie natuurlijk. Nou, wij gaan ons onderdompelen in Italië. Dankjewel weer voor jouw tips.
2: Ja. En tot volgende week.
0: Zeker, hè? Tot volgende week.
2: Hele fijne dag.
0: Dat was onze huismanager Caroline Wimmers. Met altijd tips. En dus kan je allemaal terugvinden op haar website, huismanager. Ondertussen draaien wij live hier. Die zijn niet live, maar wel met Run to the Water bij Rijnmond.

0: ik zou persoonlijk nog heel even wachten met naar het water rennen. Want het is nog niet heel lekker op dit moment. En het weer trouwens ook niet. Maar de komende dagen zou daar wel eens verandering kunnen komen hoor. Als je zo het weerbericht ziet. Lekkere temperaturen staan ons te wachten. Met tot wel 27 graden de komende dagen. Zeg, oh lekker. En wat trouwens ook lekker is, is dat zometeen tussen 2 en 4 de middag door op Radio Rijnmond weer los gaat barsten. Met die geweldenaar Ronald van Oudheusden. Met nog heel veel muziek om je vingers bij af te likken. Zoals van Wet Wet Wet, The Rolling Stones en Direct. En dat is nog maar het eerste kwartiertje of zo van zijn programma. Kortom, dat wordt weer genieten met een hoofdletter G. Dat vond ik trouwens ook van dit programma weer. Hartstikke fijn om weer samen te werken met jou, Meerte.
1: Ja, ik had weer naar mijn zin.
0: Het ging weer hartstikke snel voorbij. Dus ik zou zeggen, laten we er gewoon morgen weer 2 uurtjes van maken.
1: Deal?
0: Ja, dus morgen. Tussen 12 en 2 gaan wij weer los met een nieuwe lunchbreak. En zometeen blijf er dus bij, want dan kom je in de vertrouwde armen van Ronald van Oudheusden terecht. Na het nieuws van 2 uur met Mario. En wat Meerte en wat mij betreft, tot morgen.

0: Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
3: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
4: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
5: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te rennen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
1: Appetito.
4: Appetito.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Vliegt met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
7: Goedemiddag, het is 2:00. Je bent bij Rijnmond. Zometeen de middag door met Ronald van Oudheusden op Radio Rijnmond. Eerst het nieuws, ik ben Mario Kwaaitaal. Justitie wil een dakloze man 2 jaar de cel in hebben voor een ruzie op Rotterdam Centraal afgelopen zomer. 2 mannen gingen op de vuist, vermoedelijk om een slaapplaats. Een man van 70 viel daarbij achterover en is later aan zijn verwondingen overleden. Hij blijkt niet aan de klap te zijn overleden, maar door de val. De man die voor de rechter staat zegt dat hij zich moest verdedigen omdat hij werd aangevallen, vermoedelijk om een slaapplaats. Een man van 70 viel daarbij achterover en is later aan zijn verwondingen overleden. Hij blijkt niet aan de klap te zijn overleden, maar door de val. De man die voor de rechter staat zegt dat hij zich moest verdedigen omdat hij werd aangevallen.

0: ambtenaren, maar dat aantal is vorig jaar opnieuw flink gestegen. Het zijn er nu bijna 169.000, zo'n 3.000 meer dan een jaar eerder. In de afgelopen 5 jaar is het aantal Rijksambtenaren zelfs gegroeid met 30.000. Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken twijfelen ze of het haalbaar is om het aantal ambtenaren te verminderen. En in Friesland staat een dierentuin in brand. Er zijn meerdere dieren omgekomen. Hoeveel is nog niet duidelijk. Het vuur woedde in een loods van het dierenpark, zegt de brandweer.
1: Een aantal dieren zijn nog naar buiten gehaald. Maar er zijn helaas ook nog een aantal dieren binnen. En die kunnen we helaas ook niet meer redden. Het was niet veilig om meer naar binnen te gaan. Er is hier een park waar vaak groepen kinderen komen. Er waren hier vanochtend ook een aantal groepen kinderen met begeleiders. Die waren niet in deze loods, maar op het park. Die waren niet in gevaar en die zijn inmiddels ook opgehaald.
0: Een tuincentrum in de buurt is uit voorzorg dicht. En een paar wegen in de buurt zijn ook afgesloten vanwege de rook. Het weer van alles wat, af en toe zon, maar ook zo nu en dan een bui. Het is een graad of 17. Vanavond is het droog en helder. De temperatuur daalt vannacht tot 12 graden. Morgen droog en aan zee de meeste zon. Het wordt dan 20 tot 22 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl. Verkeersinformatie, 1 melding van de ANWB, de N210 Rotterdam-Schoonhoven. Tussen Bedrijvenpark Rivium en Krimpen aan den IJssel 3 kilometer, een kwartier vertraging.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
4: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
5: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
6: Wat ga jij doen vanmiddag? Afspraak bij de kapper? Op kraamvisite? Of naar het winkelcentrum? Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
5: Ook voor kleine ondernemers een schuldenvrije toekomst. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
6: Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
9: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
8: Dank je. Hé? Maar wacht eens even, dit staal is helemaal niet groen.
10: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken, met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
11: Is dit allemaal van jou?
12: Alleen de belangrijke dingen.
13: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
14: Allsafe geeft ruimte.
15: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
16: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
15: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: De middag door. Ronald van Oudheusden.
2: Radio met een grote R.

With a little help from my friends uit 1988, de uitvoering van Wet, Wet, Wet. En natuurlijk denk jij nu ook, ah, het originele is toch van Joe Cocker uit 1968. Nee, het werd een jaar eerder al gecomponeerd door John Lennon en Paul McCartney en op de platen gezongen door Ringo Starr. Het is dus een Beatle-nummer dat Joe Cocker natuurlijk wereldberoemd maakte. En in 1988 dachten de jongens van Wet, Wet, Wet, laten we het ook eens doen. Ja, is toch de minste van de twee die ik al heb genoemd, hoor. Maar wel lekker om toch te horen. Goedemiddag en welkom op deze woensdag 20 mei. Een bijzondere dag, want vandaag is Cher, de Amerikaanse zangeres, precies 80 jaar. Dat is toch een leeftijd om een diepe buiging te maken. En ze is volgens mij ook nog steeds actief. Volgend jaar trouwens, dat is een andere heldin uit de Amerikaanse muziek, wordt Emmy Lou Harris 80. Die is onlangs 79 geworden en staat vanavond in Rotterdam op de planken van De Doelen. Ja, dat is een legendarische countryster, Emmy Lou Harris in Rotterdam. En het is daarom ook stijf uitverkocht, helaas. Ik had er best heen gewild eigenlijk, maar ja, nee, geen kaartje meer te krijgen. Ik was gewoon te laat. Nou, dat kan gebeuren. Gelukkig heb ik heel veel lekkere muziek om jou en mezelf ook een beetje bezig te houden de komende 2 uur. Wat zit er bijvoorbeeld in de tas? Nou, geen Emmy Lou, maar wel Debbie, die trouwens 81 wordt trouwens binnenkort. Wat worden die artiesten allemaal oud, hè? Blondie, Debbie Harry, 1981, Rapture heb ik meegenomen. Bruno Mars met een gouden ouwe. Simple Minds ga ik draaien. Bruce Springsteen met een live uitvoering van een nummer dat in Den Haag op het Malieveld is opgenomen. Speciaal voor Rijn-Jan Potsen dan maar eventjes, hè, die aan het herstellen is en thuis zit en binnenkort weer op Radio Rijnmond te horen is. En dit zijn de Rolling Stones. Ja, over oude muzikanten gesproken, zeg. Ja, want die zijn allebei 82, hè. Mick en de gitarist natuurlijk. Och, jemig de pemig.

de jaren 80 beloofde heel veel. En dat werd waargemaakt door heel veel leuke, lekkere nieuwe muziek. Die nog steeds heel populair is tegenwoordig. Hè. De jaren 80 en 90 wordt veel gedraaid. Ook hier op Radio Rijnmond. Rapture van Blondie met Debbie Harry. Die op 1 juli aanstaande 81 hoopt te worden. Ja, zo gaat dat gewoon. Ongemerkt worden we allemaal een dagje ouder. Vanavond is er van alles te doen in Rotterdam. Ik zei het al eerder. In de Doelen speelt Emmy Lou Harris, een country gigant, maar het is helemaal uitverkocht. Je kunt voor het nieuwe talent bijvoorbeeld naar Katendrecht gaan, want er is pop op de Kaap. Ik zal straks nog wel even iets meer erover vertellen. Maar als je denkt, ik heb nog geen plannen voor vanavond. Nou, vanaf 7 uur tot ongeveer middernacht is er vanavond live muziek van nieuw talent. Pop op de Kaap in Rotterdam. En ook in het Luxor, Jentel en De Boer. De twee dames die de lach aan hun broek hebben hangen. Die kun je vanavond en ook morgenavond zien in het nieuwe Luxor Theater. Jentel en De Boer. Kortom, er is van alles te doen in Rotterdam. En ook op de radio is het nooit stil, hè? Want dit is Donnie en Senna. Wat blijf je nou? Ik ga

0: is Radio Rijnmond.
1: De middag door.
0: Met Ronald van Aalthuizen. Radio met een grote R.

Ik weet zeker dat ik een heleboel mensen een plezier deed met deze live uitvoering van Bruce Springsteen's Jersey Girl, opgenomen op het Malieveld in Den Haag in 2016. Daar gaf hij toen een optreden dat ruim 3 uur duurde en hij speelde dit op verzoek van een fan in het publiek. En het was ook voor het eerst dat hij Jersey Girl live in Nederland vertolkte. Dat is best bijzonder natuurlijk. Het nummer is komt uit begin jaren 80. Het is ook niet van Bruce. Hij heeft het wel een beetje bijgeboetseerd en bijgeschreven. Maar het origineel is uit 1980 van Tom Waits. Ja, die man met die donkere stem. Ook een hele mooie uitvoering, weet ik. Maar leuk om deze uitvoering toch even te draaien, dacht ik zo. Lekker, Bruce. En we hoorden net al The Simple Minds. We hebben Bruno Mars voorbij horen komen. Straks nog Maroon 5. En eerst The Pretenders met Back on the Chain Gang. 1982. Herinnert u zich deze nog?

0: Het is een van de meest gedraaide hits op de Nederlandse radio, volgens mij. Overal waar je hem aanzet, hoor je hem voorbij komen. De nieuwe single van Shakira. Na een lange stilte is ze weer helemaal terug. Straks na drieën nog heel veel lekkers in de tas van de Backstreet Boys. Ik heb de Bee Gees met een gouden ouwe uit 1967 in de tas gedaan. Een hele mooie zaagplaat van de Green Day. Iets ingetogener dan je misschien gewend bent. Zo kort na 3:30 op de woensdag. We zagen de week doormidden en gaan lekker naar het weekend lonken. En ook de drie J's met de nieuwe single. Dat is een hele leuke plaat trouwens van mijn Volendamse vrienden. Dat mag ik rustig zeggen. Nu de hoogste tijd voor, even kijken, ja, nog een lekker plaatje. En hij wordt, deze man, binnenkort 69 jaar. Ja, je moet eraan geloven, Frank.
1: Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet...

0: Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Eneco verlicht je werkplek en de volgende stap in je carrière. Waar je met ambitieuze collega's op de plek zit om Nederland te helpen verduurzamen. Eneco verlicht? Kijk op werkenbijeneco.nl.
3: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
4: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
5: En ook nog eens gratis parkeren.
6: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode, Zuid-Beijerland.
7: Wat ga jij doen vanavond? Naar gitaarles? Op bezoek bij oma? Of een etentje? Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
8: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
7: Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
11: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
13: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
14: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
15: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar.
13: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
16: Goedemiddag, het is bijna 3 uur. Je bent bij Rijnmond. Zometeen verder de middag door met Ronald van Oudheusden op Radio Rijnmond. Eerst het nieuws, ik ben Mario Kwijtaal. De marineschepen die worden gebouwd door scheepsbouwer Damen lopen een vertraging op. Ze zouden klaar moeten zijn in 2030, maar dat wordt zeker 3 jaar later. De schepen bleken niet stabiel te zijn, dus moet het opnieuw naar de tekentafel. Het is een nieuwe tegenslag voor Damen, dat ook al een rechtszaak heeft lopen voor mogelijke omkoping en valsheid in geschriften. En er waren ook grote problemen met schepen die voor de Duitse marine werden gemaakt. Een proef in Zeeland met een nieuw beveiligingssysteem op het spoor is belangrijker dan dat iedereen makkelijk naar school of werk kan, heeft de rechter besloten. Scholen in Zeeland gingen naar de rechter omdat scholieren er te veel overlast door zouden hebben. Door de proef rijden er over een tijdje 4 maanden lang geen treinen tussen Goes en Vlissingen. En daarna is de rest van het land ook niet direct bereikbaar met de trein. Het is deze zomervakantie met reizen binnen Europa vaak goedkoper om de trein te pakken dan om te vliegen, heeft BNR uitgezocht. Door de oorlog in het Midden-Oosten is vliegtuigbrandstof schaars en dus duur. En dat wordt doorberekend aan de reiziger. Zelfs een gezin van 4 kan veel bestemmingen goedkoper bereiken met de trein dan met het vliegtuig. Alleen voor Londen is het vrijwel altijd goedkoper om te vliegen. En op een drukke plek in

0: geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
2: Mijn naam is David Baden en ik ben kunstenaar. Al bijna 30 jaar werk ik met allerlei mensen aan sociale kunstprojecten. In de tentoonstelling We OK komt voor het eerst een groot deel van deze projecten bij elkaar. Verwacht kleur, energie en humor. We OK, nu te zien in Stedelijk Museum Breda.
3: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
2: Plan je bezoek aan We OK via stedelijkmuseumbreda.nl.
4: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
5: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met Oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
4: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
5: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Dit is Radio Rijnmond.
12: De middag door. Ronald van Oudheusden.
11: Radio met een grote R.

mooiste liedje dat Michael Hutchence samen met zijn band In Excess maakte. 1992 ook alweer. Beautiful Girl. Het begin van het tweede uurtje. Rijnmond de middag door met heel veel lekkers in de tas. Straks ook nog een gouden ouwe van Bluff waar ik erg naar uitkijk. En ik heb ook nog wat lekkers meegenomen van Green Day. Ja, de zaagplaat. I Fought the Law. Een gouden ouwe die door tal van artiesten is gecoverd. Vanavond is er trouwens heel veel leuks te doen op Katendrecht. Op het Dailyplein. Daar heb je natuurlijk Kantine Walhalla, Theater Walhalla, FC Walhalla, Café de Ouwe Hoer, Bar Break. En daar gaat Codarts, het conservatorium in Rotterdam, waar al dat jonge muzikale talent, zeg maar, in ieder geval wat sporen aan het verdienen zijn en bezig zijn met een opleiding. Die gaan daar muzikaal hun beste bandje voorzetten. Het is allemaal gratis. Het begint om 7 uur. Via de website van codarts.nl kun je het hele schema van alle artiesten die optreden vanavond downloaden. En kun je jouw favoriete nieuwe artiest die hier wordt opgeleid gaan bekijken. En dan kun je een mooi schema maken. En ja, nogmaals hoor, het is allemaal gratis. Pop op de Kaap is de naam. We hoorden het ook al in de ochtend bij Milou en Peter. Nou, vanavond is het vanaf 7 uur. Dus en het weer zit lekker mee. Dus prima, lekker. Dailyplein, Rotterdam vanavond. Een bolwerk van jong Rotterdams muzikaal talent. Dit is Engels Talent en dit is haar nieuwe single met de zeer empathische en vriendelijke titel die ik niet persoonlijk zal opvatten. Dit is Olivia Rodrigo met Drop Dead.

Ja, die heerlijke stem is van de Nieuw-Zeelandse zangeres Graham Candy. Daarna nooit meer iets van gehoord. 2014 maakte ze deze hit samen met de Duitse producer en DJ Alle Farben. She Moves is de titel van deze lekkere plaat. Ik zal hem eens wat vaker gaan draaien, want ja, ik had hem lang niet gehoord en kan me zeer bekoren. Ik hoop jou ook. En misschien heb je wel een verzoekje binnenkort voor een lekkere zaagplaat, waarmee we de week op woensdag de middag gaan zagen en naar het weekend gaan lonken. Dan kun je me altijd bereiken via radio@rijnmond.nl. Ook als je leuke uitgaanstips hebt of concertjes of evenementjes in de regio dat je denkt van nou, daar zou ik wel eens wat aandacht voor willen hebben. Geef me gewoon een mailtje vanavond in het Nieuwe Luxor. Jentel in de Boer, ik zei het al, en ook morgenavond nog. Verder pop op de Kaap. Heel veel talent op het Dailyplein op Katendrecht vanaf 7 uur vanavond. En ik had het al eerder over de 79-jarige countryster Emmy Lou Harris is in Rotterdam. Misschien komen ze vanmiddag wel tegen op de lijnbaan, zeg. Zou het zijn? Met haar zilvergrijze haar inmiddels. Hier de middag door. Verder met Huey Lewis en The News met The Power of Love.

Ja, het weer zit mee en het wordt lekkerder de komende dagen. Ik had dus zin in een beetje een hartverwarmende zaagplaat. En niet van die ruige gitaren. Maar dit is wel een gitaarband die toch een beetje een soort reggae-achtige uitvoering maakte van deze geweldige oude hit uit de jaren 60 met de titel I Fought the Law. De uitvoering was van Green Day uit 2010. En het origineel is geschreven door Sonny Curtis. En die zat in The Crickets. Dat was de begeleidingsband van Buddy Holly. 1958 het origineel. Het werd later groot gemaakt in 1965 door de band The Bobby Fuller Four. En heel veel later, dat was in 1979, hebben The Clash, de punkband uit Engeland, het ook op de plaat gezet. En dat werd ook een grote hit. I Fought the Law and the Law Won. Ja, zo kan het verkeren natuurlijk. Over vechten met justitie en thriller en crime. Ik heb laatst een geweldig Amerikaanse schrijver ontdekt. Ik verslind zijn boeken. Hij heeft 4 grote romans geschreven. Wordt in de recensies echt helemaal ingeprezen. Ik heb het over Sean Cosby. S.A. Cosby. Nou, daar kun je blind iets van kopen en lezen. Want het is werkelijk ongelooflijk spannend en briljant geschreven. En er zitten heel veel van die thriller plots in. Dat je denkt van, oh, ik weet hoe het zit. Oh, nee. En dan echt tot de laatste bladzijde blijven zijn dikke boeken heel erg spannend. S.A. Cosby. Lees eens iets van die man en laat me weten wat je ervan vindt. Dit is nu... We hebben net trouwens ook de nieuwe single nog van de 3J's gehoord, hè? Ja, leuk. Ik had afgelopen weekend in... Het weekend is er, had ik Blanco, een van de voormalig leden van de 3J's, te gast. Die heeft ook een nieuwe single. Dat is de zoon van de originele, wat oudere 3J-gitarist. Blanco, onthoud die naam. Maar ook de 3J's zijn hartstikke lekker bezig. Hé, wat hoor ik daar? Is ook lekker.

dit haat ik vroeger, hè. Als een radiopresentator door een plaat heen zat te praten. Want dan zat ik klaar met mijn cassette op een bandrecordertje. Te hopen dat die plaat in zijn geheel met intro en outro voorbij zou komen. En dan gingen ze de mond open doen. Ja, nou, goed, hij was wel nagenoeg voorbij natuurlijk, hè. Ravine Lane was dat.

studiootje vrijmaken hier in het Lloydkwartier nummer 23, Lloydstraat. Voor mijn opvolger straks van 4 tot 7. Jet en Walter gaan jou bij de taas vatten en meenemen met natuurlijk de vaste spelletjes. De stripjockey, afslag 1, 2, de lekker lange laatste. Kort

0: Radio Rijnmond.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Zoekt u een Stihl-dealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Stihl Power by Pritec.
3: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaad. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
4: En we mogen weg.
5: Tweede Pinksterdag is de dag van zweet, tranen en doorzettingsvermogen. Op Radio Rijnmond. De finish van de Europa Run. Samen met Europa Run Radio beleven we de finish van honderden teams die vanuit Twente en Frankrijk meer dan 500 kilometer hebben gezwoegd.
6: Wat zijn die paar meters nou?
5: Het doel? Geld ophalen voor mensen die moeten leven met kanker. Al 35 jaar lang.
7: Wij gaan deze Europa Run weer even nemen.
5: 25 mei, vanaf 12 uur. De Europa Run. Live op Radio Rijnmond, TV Rijnmond en Rijnmond.nl.
3: Wist je dat je oude matras geld waard is? Lever hem in bij Slaapboulevard Kwakernaad in Heinenoord en ontvang inruilvoordeel op je nieuwe matras. Alle voorwaarden vind je op slaapboulevard.nl.
8: Mijn internet is traag, maar ik wil dan snel.
9: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
8: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
9: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
10: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: Ik wil sneller dan snel.
12: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
13: Vliegt met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
14: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
15: We gaan al richting 4 uur. Je bent bij Rijnmond. Zometeen afslag Rijnmond. Maar om eerst nog even in te haken op de mededeling van Ronald van Uithuizen zojuist aan Cher en aan ons. Of wij dat dan gaan draaien omdat ze jarig is vandaag. Nou, hebben we gisteren gedaan, maar we hebben er wel vergeten te feliciteren. Dus dat doen we bij deze nog. Als Cher luistert, gefeliciteerd met uw 80ste verjaardag.
16: Echt waar?
15: Echt waar.
16: Oei.
15: Gisteren was If I Could Turn Back Time onze inzending voor de verjaardagsfeest van Cher. Goed, zometeen gaan we beginnen aan de woensdagse afslag Rijnmond. Eerst krijg je natuurlijk gewoon het nieuws van Mario Kwaitaal. Mario, goedemiddag.
17: Goedemiddag. Er komt weer een landelijke staking aan in het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni wordt het werk 's ochtends vroeg neergelegd. Tot 8 uur 's morgens rijden er die dag geen treinen, bussen, trams en metro's, heeft vakbond FNV aangekondigd. Er wordt geprotesteerd tegen de plannen om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen, de WW in te korten en tegen de verlaging van de WIA-uitkering voor mensen die arbeidsongeschikt raken. De man die premier Jette bedreigde heeft een celstraf gekregen. Toen de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen bekend was, zei de man dat hij Jette wel zou omleggen, dat hij daar serieus in was en dat hij geen grap maakte. Hij was ook discriminerend over de geaardheid van Jette. De man bekende dat hij de uitspraken heeft gedaan, maar noemde het zelf geouwe hoer. Justitie vindt het onbegrijpelijk dat de man de ernst niet inziet van zijn uitspraken. Het lukt de IND niet om nieuwe asielzoekers snel te controleren op mogelijk terroristische motieven. Dat moet binnen 2 weken gebeuren, maar uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat er gemiddeld 2 jaar overheen gaat. Dat komt door personeelstekorten. Het is niet het enige dat misgaat met asielzoekers. Ook de beoordeling van asielaanvragen duurt bijna 1 jaar langer dan de bedoeling is. En het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam wil graag de botten van bultrug Timmy hebben. Het karkas zou goed passen in de tentoonstelling Dode dieren met een verhaal. Timmy dobberde lang rond voor de Duitse kust en werd met een mega reddingsoperatie naar open zee gebracht. Niet veel later spoelde hij toch dood aan in Denemarken. En dat reddingsverhaal wil het Natuurhistorisch graag vertellen. Ze moeten wel botten gaan kiezen, want Timmy was 12 meter lang en dat past niet. Het weer, landinwaarts kan nog een bui vallen. Verder is het droog en laat de zon zich zien. Vanavond is het overal droog en helder. De temperatuur daalt vannacht tot 12 graden. Morgen droog en aan zee de meeste zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
15: Kijken we even naar de weg in onze regio en wat daar allemaal gebeurt en of het wel of niet vaststaat. Jet.
0: Ja, de avondspits is begonnen. Ik zie hier en daar wat kleine plukjes file staan, dus ik pluk de langste eruit voor jou. De A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Alblasserdam en Hardingsveld-Giessendam. 8 kilometer, 10 minuten. A27 Utrecht richting pluk de langste eruit voor jou. De A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Alblasserdam en Hardingsveld-Giessendam. 8 kilometer, 10 minuten. A27 Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Everdingen en

0: Oh.
1: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
2: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van der Linde in Waddinxveen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
3: 20% korting?
2: Ja, ook bij Van der Linde.
4: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
5: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
6: En ook nog eens gratis parkeren.
7: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
8: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
9: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
10: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
10: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
12: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
12: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
14: Dit is Radio Rijnmond.
15: Afslag Rijnmond.
14: Met Walter Tempelman en Jet Sol. Radio met een grote R.

0: The Love Fool hoor je van de Cardigans. Aan het begin van de woensdagse aflevering Afslag Rijnmond. Goedemiddag. Het invalduo begint zo waar vaste vormen te krijgen. Jetzo, goedemiddag.
1: Ja, ja, heerlijk. Ik vind het heel gezellig.
0: Ik ook. En we zijn nog steeds niet van de zender getrapt. Dus de kans lijkt
1: groot. Daar kunnen we altijd nog voor zorgen, Walter. Maar ik ben het niet van plan.
0: Nee, dus de kans lijkt groot dat we donderdag gaan halen, toch?
1: Oh, dat lijkt me enig, ja.
0: Het is wat, hè, met die ongein die we uithalen hier op de zender. We zijn al Jut en Jul genoemd, waarvan ik dan denk, ja, noem ons dan Jet en Jul.
1: Dat lijkt me dan wat toepasselijker, inderdaad.
0: Ja. Ben ik wel het Julletje daarvan. Maar goed, soms combineren we de lol ook met wat serieuzere zaken. Hè, want we zijn begin deze week een kaartenactie begonnen voor de bemanning van de hondenjus, die nog 4 weken in quarantaine zit hier in Rotterdam, te Maasvlakte. Dat leek ons heftig en met name jij, Jet, kwam met het idee, ja, wat kunnen we daar nou aan doen? Hè? Wat kunnen we die mensen niet met een kaartje een hart onder de riem steken? Al snel kwam daar voor ons het antwoord, ja, dat kan. Waarom zullen we dat niet doen?
1: Ja.
0: Luisteraars hebben daarop gereageerd door ook daadwerkelijk een kaartje te sturen. Dus dat vinden we heel fijn en heel leuk.
1: Dat vinden we heel leuk. We werden oversteld door mensen die zeiden, nou, dat vind ik echt heel leuk. En ik ga kaartjes knutselen met bewoners van het tehuis. Want in de COVID-periode kregen wij ook kaartjes van mensen die we niet kennen. We hebben gezien wat dat met een mens kan doen in eenzaamheid of in angst ook. Hè? Want het kan ook zomaar zijn dat je alsnog ziek wordt.
0: Ja,
1: dus
0: die
1: angst komt er dan bij. Dus Ria die schreef nog, wat een goed idee. Een kaartje voor iemand die zich alleen voelt. Iemand schreef ook, Dieneke die schreef, ik heb een Kroatische buurvrouw en ik ga vragen of ze mij kan helpen om in het Kroatisch, want er zijn mensen met verschillende nationaliteiten.
0: Ja,
1: Pools, Russisch, Oekraïens en Filipijns.
0: Ja, dus, en Kroatisch dan blijkbaar.
1: Ja, dus wel, nou goed, heel lief. Zoiets kan een dag echt helemaal opvluren. Ik doe mee. En wat ik ook heel leuk vond, gisteren kwam een berichtje tijdens de uitzending binnen van Jannie Kok. Mm-hmm. En zij heeft zich altijd als journalist met alles wat betreft de haven bemoeid. En zij is gewoon grote bedrijven gaan aanschrijven, zoals Delta Links en het havenbedrijf Rotterdam. Van jongens, zijn jullie op de hoogte van die kaartenactie? En kunnen wij als haven niet iets gaan betekenen.
0: Goed
1: dus
0: idee.
1: Het begint een beetje uit de hand te lopen. Maar dat vinden wij alleen maar heel erg leuk.
0: Ja,
1: want hoe meer kaartjes, hoe meer zij toch nog ook zich gezien en gehoord voelen. Daar in die eenzame opsluiting zou je bijna denken.
0: En we zien dan zelf wel waar het schip strandt.
1: Oh, die is leuk, Walter.
0: Ja. Postbus 70032. 3000 LP in Rotterdam.
1: Ja, en dat is het postadres van de GGD. Zet daar even bij ter attentie van de bemanningsleden van de hondenjes.
0: Dat kan dus nog steeds. Maar Jet, wij gaan als invalteam Afslag Rijnmond natuurlijk ook een kaartje sturen.
1: Uiteraard.
0: Gaan we deze uitzending
1: even... Ik heb hem hier klaar liggen. Als je kijkt, dan zie je dat het een Rijnmond kaartje is. Ik heb trouwens nog echt moeten zoeken naar deze kaart. Want er stond... We hadden vooral gefeliciteerd kaartjes. En dat leek me nou net niet helemaal gepast.
0: Nee, dit is een neutrale.
1: Dit is de laatste van deze versie, maar die gaan wij straks op de bus doen.
0: Straks live invullen en dan na 7 op de bus doen.

0: Ja, soms heb je als zanger van een bandje gewoon even genoeg van die band. Of houdt je band op te bestaan. Dat was in het geval van Holly Johnson ook zo. Zanger van Frankie Goes to Hollywood. En die heeft wat solo dingen gedaan. Daar hoorde je een voorbeeld van. Americanos. Was dat op Radio Rijnmond. Zo rond dit tijdstip. Net 4:15 geweest. Hebben we altijd even aandacht voor nieuwe muziek. Dus ook nu, en die komt van Gracie Abrams, zegt het je wat?
1: Jet? Ja, zij stond in het voorprogramma van Taylor Swift.
0: Ja, onder meer, heel goed. Ja. Ja. En ook Olivia Rodrigo heeft ze gestaan. Dat is al wel weer een paar jaar geleden. Ze staat al wel weer een tijdje op eigen benen. Ze is al aan haar derde album in even zoveel jaren toe. Dus blijkbaar ook een productieve dame.
1: Ja, want zij is nog heel jong, hè? Zij is halverwege de 20.
0: Jazeker, zeker. Titel van nieuwe plaat klinkt behoorlijk duister. Daughter from Hell.
1: Oh.
0: Nou, dan heb je mij, dan denk ik van...
1: Dit wil ik horen.
0: Ja, dat wil ik horen. Er staan ook wel leuke liedjes op. Maar het is helemaal niet zo donker als het de titel doet vermoeden. Het eerste liedje is inmiddels uit. I Hit The Wall heet dat. Daar is Aaron Dessner bij betrokken. Als je net als ik fan bent van de band The National... dan weet je wie dat is. Een van de drijvende krachten achter die band... die wel hele duistere muziek maken.
1: Ben jij zo duister, Walter Tempelman?
0: Ja.
1: Oh,
0: dat denk ik wel.
1: Ja, nou ja, er zit gelukkig nog een grote tafel tussen ons.
0: Zeker, zeker. Maar mijn ziel is behoorlijk zwart.
1: Ai.
0: Niet als ik naar Gracie Abrams luister.
1: Oh, en
0: luister vooral met me mee. Want dit is haar nieuwe single van dus de plaat Daughter from Hell. Maar dit is I Hit the Wall. Gracie Abrams.

0: is toch stiekem eigenlijk ook wel een beetje duister, hè? Maar ook mooi. Gracie Abrams, haar nieuwe single I Hit The Wall. We gaan die tekst nog maar eens bestuderen. Want het zou ook zomaar best wel wat diepere lagen in kunnen zitten.
1: Ja, ik was gewoon bezig met andere dingen. In alle eerlijkheid. Dus ik heb niet heel goed naar de tekst geluisterd. En het is gewoon ook pertinent onwaar dat alle vrouwen kunnen multitasken. Ik ben in ieder geval niet een van die vrouwen. Dus dan weet je, ik kan ook niet goed parkeren. Dan weet je dat ook.
0: Oh, hebben we dat
1: ja, ik wil er gewoon eerlijk over zijn, Walter.
0: Gracie Abrams dus. Daughter from Hell is haar plaat. En I Hit the Wall hoorde je zojuist als haar eerste nieuwe single. Dit is Meredith Brooks, die in de jaren 90 één grote hit had. En dat is deze, Bitch.

0: Ik kom er altijd te laat achter dat ik mijn voorbereiding beter had moeten doen. Want ik zou eigenlijk wel willen weten wat er met Meredith Brooks is gebeurd. Maar dat heb ik nog niet opgezocht.
1: Ik ga het voor je opzoeken zo.
0: Goed zo. Bitch. Zeg ik niet tegen jou, Jet?
1: Nee, dat weet ik.
0: Meredith. Ik zeg het ook niet tegen Meredith. Want dat kan een hele aardige mevrouw zijn. Maar haar liedje heette gewoon Bitch. De stripjockey heeft er zitten knutselen op zijn zolderkamertje. Hij haalt altijd alle instrumenten weg. En stript dan een liedje totdat er één klein pieterpeuterig zinnetje overblijft. En dat laten we aan jullie horen. En als jullie als luisteraar dan weten uit welk liedje het komt, ja, dan kun je dat ons laten weten. Kun je Rijnmond sokken en een koelkastmagneet winnen. Wie wil dat nou niet hebben?
1: Nou, ik ken ze niet.
0: dit is de opgave van vandaag.
2: En again I'm just
1: swallowed, Lucius. Nou, ja, het is niet zo heel moeilijk toch, Walter Tempelman?
0: Die moeten we wel weten.
1: Ja,
0: en als je het weet en je wil meedoen en je wil meedingen aan die prijzen, dan kun je bellen met 010-436-4436. Of stuur even een appje naar ons met het goede antwoord. En wie weet win jij die sokken en die magneet dan.
1: Nou, warme voeten, gegarandeerd.
0: Zeker. Zijn er nog andere reacties op de kaarten binnengekomen?
1: Ja,
0: kaartenactie dan.
1: Ja, Leo die zei, dit vind ik echt goud waard. Ik ga een leuke aanzichtkaart opsnoeken, snorren ergens. En die ga ik opsturen. En deze vind ik ook heel leuk. Mm-hmm. Nel die zegt, dat vind ik leuk, want ik houd van brieven schrijven.
0: Kijk.
1: En ze mogen me dan ook terugschrijven.
0: Dat is inderdaad leuk.
1: Dat vind ik zo'n
0: want
1: goed
0: ik
1: idee,
0: dacht nog,
1: Nel.
0: Toen we het begonnen, moest ik ook gelijk terugdenken aan die acties van vroeger op de radio. Briefkaartenacties en zo. En dat doen we eigenlijk nooit meer. Brieven of kaartjes schrijven. Het is al
1: maar oldschool een kaartje op de mat krijgen is gewoon echt wel een goed idee.
0: Noem nog even het postbusnummer, want jij weet het
1: uit je hoofd.
0: Postbus
1: 70032. 3000 Leo Pieter in Rotterdam. En ter attentie van de bemanning van de hondjes, steek ze een hart onder de riem. Dat kunnen wij. Wij zijn een warme omroep met dito luisteraars.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
6: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Ook voor kleine ondernemers een schuldenvrije toekomst. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
6: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
8: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
9: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
8: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
10: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
8: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
7: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Het is 4:30, je bent bij Rijnmond. Mario Kwaaital is al binnen, die heeft zometeen de hoofdpunten van het nieuws voor je. Maar eerst kijken we even naar wat er allemaal op de weg gebeurt. Jet, waar staat het vast?
1: Nou, ik heb de files met vertraging die langer is dan 10 minuten er even voor je uitgevist. De A12, Utrecht richting Den Haag tussen knooppunt Oude Rijn en Nieuwebrug. 12 kilometer, 11 minuten vertraging. De A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Papendrecht en Hardingsveld Giessendam. 7 kilometer, een kwartier. De A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. 4 kilometer, ook een kwartier. En last but not least, de A27 Utrecht richting Breda tussen Noordeloos en Werkendam. 6 kilometer, 10 minuten.
0: In onze regio is er landinwaarts nog her en der een bui te bespeuren. Opklaringen komen er wel aan. Het wordt iets warmer dan gisteren, of het is iets warmer dan gisteren. 16 tot 18 graden is het. Vanavond droog en vrij helder weer. En er blijft vannacht nog een zwakke tot matige wind over. Minimumtemperatuur ligt tussen de 11 en de 13 graden. De hoofdpunten van het nieuws krijg je van Mario Kwaaital.
11: Goedemiddag. Je kan woensdag 24 juni niet met het openbaar vervoer naar werk. Er wordt die ochtend in het hele land gestaakt tot 8 uur 's ochtends. Het is een actie tegen de kabinetsplannen om de sociale zekerheid uit te kleden. Als er na de zomer nog steeds niets is veranderd, komen er grotere acties zoals een 24 uur staking. De IND krijgt het niet voor elkaar om asielzoekers binnen 2 weken te checken op terroristische motieven. Volgens de Algemene Rekenkamer duren die controles gemiddeld 2 jaar. Er is te weinig personeel om die checks te doen. En bulterig Timmy komt misschien naar het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Ze willen graag het karkas hebben om het bijzondere verhaal te vertellen van hoe de mens zich met Timmy heeft beziggehouden. Toen hij voor de Duitse kust kwam vast te zitten, is er een mega reddingsoperatie opgezet om hem weer naar open zee te krijgen. Dat leek geslaagd tot hij dood aanspoelde voor de kust van Denemarken. Ze moeten wel gaan kiezen welke botten ze willen, want Timmy was 12 meter lang. En dat is te groot voor de ruimte die het museum heeft.
1: Ik krijg ook niet in mijn kamertje, denk ik hoor. 12 meter.
11: Wordt kloppen.
1: Ja, ik heb 11, dus dat red ik net niet. Ja.
11: Toch die staart uit het raam hangen.
1: Ja.
11: Ja. Ja, Natuurhistorisch vertelt natuurlijk meerdere bijzondere dierenverhalen, zoals dat van de beroemde dominomus. Die werd doodgeschoten om een recordpoging van de dominosteentjes te redden.
0: Ja, en vorige week hebben wij ze nog aan de lijn gehad over de wasbeer in Dordrecht. Waar ze ook op azen. Dus daar...
1: Het wordt nog druk daar.
11: Genoeg reden om weer eens te gaan.
0: Ja, dat lijkt mij ook. Dankjewel, Mario.
11: Jo.
12: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond.
0: Viola Wills komt eraan. If You Could Read My Mind.
12: Radio met een grote R.

0: Voor alle mensen die de jaren 80 disco's hebben meegemaakt. Ik niet, maar jij denk ik wel.
1: Nee, niet dit nummer. Ik ken het natuurlijk wel. En ik ga er nu op dansen, maar toen deed ik dat
0: Sterker
1: nog niet.
0: Nog, je hebt het net een demonstratie gedaan.
1: Zo, en dat was goed, jongens. Hebben jullie allemaal gemist. Ho,
0: ho, ho. We gaan door met de stripjockey. De opgave hebben we al een keer laten horen, maar we zijn de lulligste niet. Dus we denken nog één keer. En uit welke liedje komt deze zin die waar geen instrumenten meer omheen zitten? Komt die aan? And again I'm just swallowed, losers. Iconisch nummer wat een paar jaar geleden opnieuw een hele grote hit werd, doordat het in een serie, een Netflix-serie zat. Volgens ons is het niet zo moeilijk. We hebben ook al een paar mensen met het goede antwoord binnen, maar...
1: Mag ik die serie noemen?
0: Je mag alles.
1: Stranger Things,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, daar heb jij het over. Wel, zeg.
1: Ja, nee. Je zegt ja. Had je nee moeten zeggen.
0: App het maar door naar ons of bel met 010-436-4436.

0: Miles Smith samen met Niall Horan met Drive Safe. De stripjockey heeft zijn werk weer gedaan. De opgave is geweest en de antwoorden zijn best alweer binnengestroomd. En dus zoeken wij een contact met een van de mensen waarvan wij misschien wel vermoeden dat je het goede antwoord heeft. Dat is Jan uit Schiedam. Jan, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Walter.
0: Hoe is het leven in Schiedam?
1: Is prima, het leven hier. Ja, het is mooi weer nu.
0: Nu wel, ja, maar vanmorgen niet, toch?
1: Nee, vanmorgen niet. Dat was knudden.
0: Maar ben je ook niet naar buiten geweest dan?
1: Ja. Vanmiddag ben ik wezen wandelen.
0: Beetje Schiedam door, of ben je verder geweest?
1: Nee, het BD-park.
0: Oké. Nou, lekker toch? Doe je dat vaker? Ja. Ik denk het wel dan, als je daar naar binnen
1: bent. Ja, dat doe ik vaker. Ja. Zeker.
0: En nu, wat ben je nu aan het doen? Nou, naar ons aan het luisteren.
1: Maar... Ik ben naar jullie aan het luisteren en aan het puzzelen in het Schiedamse kleintje.
0: Ah, oké. Okay. Oh, dat zijn nog ouderwetse kruiswoordpuzzels of cryptogrammetjes? Of...
1: Ja, van kruiswoordpuzzel en een Sudoku en Filipine.
0: En past het dan nog wel in je hoofd om met de goede oplossing van de stripjockey te komen?
1: Ja, dat past allemaal, ja.
2: Okay, want... Kijk, nou, dan gaat het wel goed in het hoofd van Jan. Dat is wel fijn. Ik heb ooit eens een keer geprobeerd te cryptogrammen. Toen stond ik op het punt van bevallen. En dat is ook de enige keer dat ik me kan herinneren dat ik een cryptogram in één keer goed had. Want toen kreeg ik een W. En de vraag was een depressief sausje. En toen kreeg ik een W en toen riep ik een dip. Nou, dat is de enige keer dat ik een cryptogram goed had. Ja.
1: Toevallig staan er vandaag geen cryptogram in. Dus dat is gunstig.
2: Als het over een depressief sausje gaat, dan is het een dip, Jan. Maar daar gaat het vandaag niet over.
0: Nee, want we hebben nog niet de goede oplossing gehoord, Jan. Wat denk jij? Wat was de oplossing volgens jou?
1: De zangeres Kate Bush.
0: Ja.
1: En de titel Running Up That Hill.
2: Nou, Jan.
0: Is hartstikke goed. Is hartstikke goed, Jan. Jij krijgt 1 paar sokken van ons.
1: Ah, mooi.
2: Tof? Ja, voor allebei de voeten 1, hè? Ja. Want zo zijn we dan ook alweer.
1: Daar deed ik het speciaal voor.
2: Ja, goed zo. Goed
0: en toch stoppen we in die sokken ook nog een koelkastmagneet. Ik weet niet wie daar wat aan hebt, maar...
1: altijd die leuk. Heb ik al.
0: Nou ja, dan doe je de 2 naast elkaar. Kun je een puzzeltje maken met die koelkastmagneet.
2: Ja, joh.
1: Oké, goed.
0: Jan, dankjewel voor het meedoen en we gaan Kate Bush draaien.
1: Graag gedaan hoor, dag.
0: Dankjewel Jan en veel plezier daar nog in Schiedam en de wandelingetjes rond het Beatrixpark. Running up the hill, Kate Bush, de oplossing van de stripjockey van vandaag.

0: Een hele nieuwe generatie kreeg hiermee te maken een paar jaar geleden, toen het inderdaad in Stranger Things zat. Running Up That Hill hoorde je van Kate Bush. Wij gaan aanstaande vrijdag iets heel bijzonders doen. Althans, je zou iets heel bijzonders kunnen gaan doen. Je zou 24 uur lang kunnen gaan bioblitsen.
1: Wat gaan we doen?
0: Ja, ik zit er ook even naar te kijken.
1: Bioblitsen.
0: Leuk, leerzaam, belangrijk blijkbaar ook. Maar we gaan daarover praten met iemand die dat gewoon heel goed uit kan leggen. Dat is ecoloog Sander Elzerman van Bureau Stads Natuur. Sander, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, laten we eerst die vraag maar beantwoorden dan. Wat is nou weer bioblitsen?
2: Ja, dat is een evenement waarbij je eigenlijk probeert binnen een bepaalde tijdsduur, in dit geval dus één dag, 24 uur, zoveel mogelijk verschillende soorten planten en dieren in kaart te brengen. Dus zoveel mogelijk planten en dieren proberen te vinden.
0: Oké. Okay.
1: Ja, maar moet ik dan op pad gaan met een camera en een bak met notitieblokken en pennen om dat dan allemaal vast te leggen en te fotograferen? Hoe doen we dat?
2: Nou, meedoen is eigenlijk heel simpel. Je kan alles wat je ziet en hoort, kan je doorgeven via de website waarneming.nl. Mm-hmm. En dat kan tegenwoordig via een app. En die gratis app die heet Ops Identify. En daarmee kan je eigenlijk alles wat je tegenkomt, daar kan je een fotootje van maken. En dan met één druk op de knop zegt die app van, nou, dan heb je deze soort nu in beeld. Bijvoorbeeld een madeliefje of een zanglijster of een regenworm.
0: Oh, ja.
2: En dan door die waarneming dan te melden, doe je mee.
1: Ah, en dan kunnen jullie zien, oh, er zijn daar 349 regenwormen gesignaleerd. Het gaat goed daar in die grond. Of er zijn er helemaal geen gesignaleerd. Daar moeten we misschien wat mee gaan doen.
2: Ja, het is natuurlijk een momentopname, want we kijken maar één dag. Dus wat dat betreft is het maar een korte indruk van wat er allemaal leeft. Maar het is vooral ook bedoeld om te laten zien hoe groot de diversiteit aan verschillende soorten organismen in de gemeente is. Want vorig jaar hadden we dus meer dan 1200 verschillende soorten. En dat ging dan over vogels, over insecten, planten, mossen, paddenstoelen, van alles.
0: En zagen daar dan hele bijzondere dingen bij, weet je dat nog?
2: Ja, zeker. Ja, er zaten ook wel nog vondsten bij die van soorten die nog niet eerder in Rotterdam waren waargenomen.
1: Wat leuk!
2: En dat geeft dus een indruk van, nou ja, de soortenrijkdom binnen het gebied. En kan, ja, op die manier aanvullende informatie zijn op wat we nog niet weten.
1: En het is natuurlijk ook gewoon hartstikke leuk om, want ik loop graag en veel buiten. En dan zie ik soms van die mossen op schors zitten van bomen. Mm-hmm. En dan vraag ik me altijd af, wat is dat? En dan kan ik daar dus een foto van maken. En dan kan ik dus ook zien wat het is. Dus het is ook nog eens leerzaam. Klopt,
2: klopt
1: dat?
2: Ja, zeker. En als dan via die app van Ops Identify, daar kan je dus, dan zegt hij van, met een percentage van, nou, het is waarschijnlijk, nou, misschien wel 100% zeker, of misschien iets minder zeker, een bepaalde soort. En dan staat er ook gelijk informatie bij over die soort. Dus je ziet dan ook gelijk wat het, waarom het daar zit en wat het leven van zo'n.
1: En doordat jullie er een evenement van maken, scheelt dat jullie ook weer heel veel tijd. Omdat je gewoon heel veel paar extra ogen hebt.
2: Zeker. Maar het is ook vooral bedoeld voor de deelnemers zelf. Om eens te kijken van, ja, wat leeft nou eigenlijk allemaal in jouw straat? Of misschien wel in je eigen tuin of in een park in de buurt. Want je zal je verbazen over de hoeveelheid planten en dieren die je daar kan vinden.
1: Ja, leuk. Leuk. Ik heb hem al gelijk gedownload.
0: Ja, as we speak.
1: As we speak. En ik ga zeker rondom mijn habitat eens even kijken wat daar allemaal groeit en bloeit en vliegt en kruipt. Omdat ik dat gewoon heel erg leuk vind om te weten. Dus als daar nog hele bijzondere dingen uitkomen, dan horen we dat heel graag van jullie.
2: Ja, dat laten we uiteraard weten.
1: En, heel goed.
2: Tijdens de dag worden ook allerlei activiteiten georganiseerd, zoals excursies. Dus je kan ook mee met een expert om, om samen die soorten te gaan vinden.
1: Oh, leuk.
0: Heel tof, Sander. Dankjewel voor de uitleg. Wij gaan vrijdag lekker bioblitsen, 24 uur lang.
2: Oké.
0: Dankjewel. Dat was Sander, de ecoloog van Bureau Stads Natuur. Over de bioblits en dat je daar heel veel verrassende soorten tegen kunt komen.

0: Mark Cohn hoorde je met Walking in Memphis aan het einde van het eerste uur alweer van Afslag Rijnmond op deze woensdag. Wij zijn er nog tot 7 uur met de vaste ingrediënten. En dat betekent ook dat we gaan proberen contact te zoeken met Paul Verspeek, want die heeft weer een drukke rechtbankweek. Welke zaak hij nou weer heeft gevolgd. En het laatste uur natuurlijk, dat duurt nog even. Maar de afslagen staan al wel weer klaar hoor. Dus blijf bij ons.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Zalet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op zaletuitvaartverzorging.nl.
4: Eneco verlicht je sportschool en de volgende stap in je carrière. Waarbij je dankzij flexibele werktijden ook zelf lekker flexibel blijft. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
5: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
6: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
7: De Jura Inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura-showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
8: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza. Nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
7: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
9: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
10: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Trulease met Grenke.
12: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
11: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
12: Precies wat we nodig hadden.
11: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
10: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
13: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
14: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
15: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
16: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
17: Oké, we gaan.
14: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Het is 5 uur, je luistert naar Rijnmond. Ja, wij lullen gewoon door hoor, ook als we eigenlijk uit horen te staan. En soms dan...
19: wij staan altijd aan.
0: We hebben geen filters, zou ik maar zeggen. Nu houden we wel even onze mond, want het is gewoon tijd voor het nieuws. En dat wordt gelezen door Mario Kwaaitaal. Mario, goedemiddag.
20: Goedemiddag.
19: Als het kabinet de plannen doorzet om de sociale zekerheid uit te kleden, gaat het openbaar vervoer volgende maand een ochtend plat. Er is een staking aangekondigd voor woensdag 24 juni tot 8 uur 's ochtends. Vakbond FNV noemt het een eerste stap. Als er na de zomer nog steeds niets is veranderd, komen er grotere acties zoals een 24-uur staking. De bonden zijn tegen de verhoging van de AOW-leeftijd en een mogelijke korting van de WW- en WIA-uitkeringen. Scheepsbouwer Damen krijgt het niet voor elkaar om nieuwe marineschepen op tijd af te krijgen. Die zouden in 2030 klaar moeten zijn, maar dat wordt zeker 3 jaar later. De schepen zouden niet stabiel zijn in het water. Daarom moet het hele ontwerp opnieuw worden bekeken. De schepen worden ook een stuk duurder dan gepland. Ze zouden tussen de 1 en 2,5 miljard euro kosten. Daar gaan ze flink overheen, maar Defensie noemt geen exacte bedragen. De man die zei premier Jetten te vermoorden moet de cel in. Nadat de D66 de Tweede Kamerverkiezingen won, zei de man op Facebook dingen als: ik ga de premier omleggen, met de belofte dat hij geen grap maakte. Hij beledigde Jetten ook om zijn geaardheid. De man deed het bij de politie allemaal af als geouwe hoer. De rechter vindt dat onbegrijpelijk en heeft daarom ook een voorwaardelijke celstraf opgelegd voor als de man het nog eens doet. En mensen in Diemen die groenten of fruit kweken in eigen tuin moeten dat weggooien. In een bedrijfspand in de buurt heeft vanmorgen een grote brand gewoed. Daarbij zijn roetdeeltjes in de omgeving terechtgekomen, maar ook microscopisch kleine glasscherven van zonnepanelen. En daardoor is het gevaarlijk om groenten en fruit uit eigen tuin nog te eten. De oorzaak van de brand in Diemen is niet bekend. Het weer landinwaarts kan nog een bui vallen. Verder is het droog en laat de zon zich zien. Vanavond is het overal droog en helder. De temperatuur daalt vannacht tot 12 graden. Morgen droog en aan zee de meeste niet bekend. Het weer landinwaarts kan nog een bui vallen. Verder is het droog en laat de zon zich zien. Vanavond is het overal droog en helder. De temperatuur daalt vannacht tot 12 graden. Morgen droog en aan zee de meeste zon. Het wordt 20 tot 22 graden.

0: 25 minuten vertraging. De A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel, 5 kilometer, 25 minuten. A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein, daar staat ook 5 kilometer, 11 minuten vertraging. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Noordeloos en Werkendam, 6 kilometer, een kwartier vertraging. Maar wat zeggen we dan? Wij zijn bij je.
1: Zeker. Zeker. En niet alleen wij. Ome Phil is er ook weer. Want de eerste muziek komt zo van Genesis. En in die clip van dat nummer geeft Ome Phil Collins aan het einde van dat nummer een puiken Michael Jackson imitatie. Ik weet niet of je dat nog weet. Met die mooie move met die huissleutels die hij uit de zak had. Zometeen dat liedje van Genesis.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Tweede Pinksterdag is de dag van zweet, tranen en doorzettingsvermogen op Radio Rijnmond. De finish van de Europa Run. Samen met Europa Run Radio beleven we de finish van honderden teams die vanuit Twente en Frankrijk meer dan 500 kilometer hebben gezwoegd.
4: Wat zijn die paar meters nou?
3: Het doel? Geld ophalen voor mensen die moeten leven met kanker. Al 35 jaar lang.
5: Wij gaan deze Europa Run berechten mailen.
3: 25 mei, vanaf 12 uur, de Europa Run. Live op Radio Rijnmond, TV Rijnmond en Rijnmond.nl.
6: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
7: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Vivere de Jager in Alblasserdam geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
8: 20% korting?
7: Ja, bij Vivere de Jager.
9: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
10: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
11: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
13: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
14: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans.
15: Alleen de prijs is anders.
16: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
17: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
16: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
3: Dit is Radio Rijnmond.
18: Afslag Rijnmond.
3: Met Walter Tempelman en Jet Sol. Radio met een grote R.

0: Genesis was dat met I Can't Dance. Aan het begin van het tweede uur afslagruim tot de woensdag. Een uur waarin we wat meer te weten komen over het opera- en theaterfestival, het O-Festival in Rotterdam. Nou ja, met name over een bepaalde opera, een Surinaamse opera, die voor het eerst zeker een eeuw geleden werd gemaakt. En Jet, we gaan verder met die kaartenactie. Het wordt ook wel eens tijd dat wij wat in gaan vullen op die kaarten. En dat wij natuurlijk ook de mensen die vanaf de Hondius komen en in quarantaine zitten 4 weken een hart onder de riem gaan steken namens Team Inval Afslag Rijnmond.
1: Ja, dat lijkt mij een goed idee als we dan een kaartenactie beginnen. Ja, goed voorbeeld doet volgen, toch?
0: Wat wordt de aanhef? Hebben we daar al over nagedacht?
1: Zullen we het in het Nederlands doen of in het Engels?
0: Ja, wat je
1: Engels
0: wil.
1: Denk ik het handigst, hè?
0: Dear fellow Temporary Fellow Inhabitants of our Beautiful City.
1: Ik vind het mooi. De aanhef hebben we. Ik ga die zo direct opschrijven. En als je nou denkt, hè, waar gaat het over? Nou ja, goed, onlangs is de bemanning van de Hondius, het virusschip hier in Rotterdam, aangemeerd. En deze mensen moeten nog 4,5 week in quarantaine. En in speciale ingerichte woonunits. Nou, die mensen komen uit de Filipijnen, uit Oekraïne. Ik geloof een Pool en een Rus ook nog. Je zal er maar zitten ook, hè? En ook nog met de kans dat je besmet bent.
0: Ja, die kans bestaat nog steeds.
1: Dat is hartstikke eenzaam. We weten uit de pandemie dat geen pretje is. Dus wij dachten, als we nou gewoon allemaal een aardig kaartje sturen, weten ze in ieder geval dat we aan ze denken. Er zijn al mensen die zeiden, we gaan ze allemaal mooie kaartjes sturen met afbeeldingen van de regio. Dan hebben ze toch nog wat van de regio meegepikt zonder dat ze er zijn. Nel die zei zelfs, ik hou van brieven schrijven, dus ik zet mijn adres erbij en dan kunnen we heen en weer. Allemaal lieve acties. Een goed voorbeeld doet volgen. Postbus 70032 3000 Leo Pieter in Rotterdam, ter attentie van de bemanning van de Hondius. En dan zorgt de GGD dat ze daar naartoe gaan.
0: Ons kaartje is in ieder geval begonnen. Wat hebben we nou? Dear...
1: Ja, we gaan het even terug luisteren.
0: Ja. Dear Temporarily Inhabitants of our Beautiful City. Ja. We weten ook al hoe we het gaan afsluiten. Dit was het Substitute Duo Jut en Jul.
1: Ja. Ze zullen er heel
0: ze
1: blij mee zijn
0: met wie ze te maken hebben. Maar voor de Sun is dit. Little Lion Man.

0: My dear. Little Lion Man, band met banjo, Mumford & Sons. Ruzie in de stationshal van Rotterdam CS. Daar is een 70-jarige man. Vorig jaar september is dat hem fataal geworden. Twee mannen gingen elkaar daar te lijf, waarbij het slachtoffer op zijn achterhoofd is gevallen en later overleed. De 35-jarige verdachte zegt dat hij uit zelfverdediging een duw heeft gegeven. Dat is Janko J of Janko I. We gaan het dan vragen aan Paul Verspeek, want die man die stond vandaag voor de rechter. Paul, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Die ruzie die is vastgelegd op camera. Hè? Wat is daarop te zien?
1: Ja, daar zie je een nagenoeg lege stationshal van Rotterdam CS. Hè. Dit was 21 september 2025 en dan zo rond 1 uur 's nachts. Dus ja, je ziet verder geen andere mensen rondlopen, behalve dan bij de ingang van de metro. Hè. Je hebt van die trappen daar naar beneden. Daar zit een verhogentje voor reclamedoeleinden. Nou, daar zat die Janko, ja, ik noem maar Janko Y. Die zat daarop met zijn blauwe slaapzakje. Gaf ook aan later van, ja, ik was eigenlijk van plan om te gaan slapen. En dan komt er een man in beeld. Dat is het latere slachtoffer. Die loopt naar hem toe. Die wijst. Volgens die Janko heeft hij toen gezegd: dit is mijn plek. Ze krijgen daardoor ruzie. Je ziet die man uithalen. Die Janko die staat op. En die zie je twee keer uithalen. Of hij nou klappen geeft of niet. Maar je ziet in ieder geval die armbewegingen. En dan valt dus de man rechtstandig achterover. Plat op zijn rug op de stoep. En blijft daar liggen. En die Janko die loopt vervolgens de stationshal uit.
2: En wat weten we van deze Janko Y?
1: Dat hij uit Bulgarije komt. Hij is hier als arbeidsmigrant. Ik zeg hier, maar dan bedoel ik eigenlijk Nederland en Duitsland. Afwisselende baantjes, dan weer hier, dan weer daar. Hij heeft anderhalf jaar in Nederland de tomatenteelt gewerkt. Totdat hij weer ophield en weer wat anders moest zoeken. Hij was nu werkzaam in de bouw in Duitsland. Speciaal over voor deze rechtszaak. Een man die ook regelmatig geen dak boven zijn hoofd heeft. Bekende van de Pauluskerk. Kijk, deze rechtszaak gaat natuurlijk om de vraag: heeft hij nou zo hard geslagen dat daardoor die ander is overleden? Is er verband tussen? Is die strafbaar? Is die schuldig? Moet die straf krijgen? Maar op de achtergrond, en dat is zeker zo interessant denk ik, misschien nog wel meer dan de juridische haarkloverij is. Ja, het trieste verhaal van arbeidsmigranten die hier rondzwerven bij de Pauluskerk, geen dak boven het hoofd. Ontmoeten dan een man uit het voormalig Joegoslavië van 70 jaar die ook kennelijk geen dak boven zijn hoofd heeft. Dus dat zit een beetje op de achtergrond, het verhaal van arbeidsmigranten en daklozen. Ja. En ja, door een stomzinnige ruzie en een val op het achterhoofd komt dan iemand te overlijden.
2: Ja, want het slachtoffer overleed niet ter plekke. Weten we wat er met die man daarna precies is gebeurd?
1: Ja, kijk, hij viel achterover, stond niet meer op, is naar het ziekenhuis gebracht. Hij constateerde ze in kritieke toestand. Zijn jukbeen was gebroken, maar ook schedel was gebroken en hij had hersenletsel. Uiteindelijk is hij na ruim 2 weken in het ziekenhuis te hebben gelegen, is hij daar overleden. En sectie, dat is verricht op zijn lichaam, heeft bepaald van, nou ja, hij heeft waarschijnlijk wel een klap gehad. Daardoor is dat jukbeen gebroken. Maar dat andere letsel, hersenletsel, schedelletsel, dat is de doodsoorzaak. En dat is niet door een eventuele klap, een vuistslag. Maar dat is gekomen doordat hij is gevallen op zijn achterhoofd.
2: Ingewikkeld hoor. Zo.
1: Ja. Ja, dus je kan niet ook van doodslag spreken, hè? Want dan zou je kunnen zeggen, hij slaat iemand dood. Nee, hij heeft iemand, volgens het Openbaar Ministerie althans, geraakt. En daardoor is hij gevallen en daardoor is hij overleden. Dus het is een soort tussenschakel tussen klap en overlijden.
0: Ja, en is er dan al een eis bekend van het OM?
1: Zeker, die eist dan 2 jaar cel tegen die Janko Y. Dat geeft ook wel aan, hè, dat zijn niet de straffen die je vraagt als het echt om doodslag gaat. Dus dan heet dat juridisch zwaar lichamelijk letsel of zware mishandeling de dood tot gevolg. Het Openbaar Ministerie zegt, is in ieder geval wel een verband. Hè. Als die klap niet had gegeven, was die man niet gevallen, was die ook niet overleden. Advocaat zegt, nou, ik ben er niet zo zeker van dat hij hem heeft geraakt. Dat jukbeen is wel gebroken, maar misschien ook bij die val. Het zou kunnen dat hij niet gevallen is door die klap, maar gewoon achterover is getuimeld en per ongeluk is gevallen. Bovendien zegt de advocaat, ja, dat mijn cliënt heeft uitgehaald, al dan niet dat gezicht rakend, dat was pure zelfverdediging, want het was eigenlijk de andere man, de 70-jarige, die de agressor was. Ja. Hè? Die werd boos omdat hij kennelijk op zijn plek zat, daar misschien zelf ook wilde gaan slapen. Hij is begonnen met de eerste klap en daarna moest mijn cliënt wel reageren, omdat hij bang was dat hij anders nog meer klappen zou kunnen krijgen. Nou ja, dat is het geschil. Het Openbaar Ministerie zegt van klap klap en dood. Dus 2 jaar cel. En de verdediging zegt, zelfverdediging was het. Dus mijn cliënt moet helemaal worden vrijgesproken. En dan kan hij weer gewoon terug in Duitsland in de bouw of waar dan ook.
0: Dankjewel weer, Paul van Speek, over deze zaak. Een ruzie dus september 2025 in de Rotterdamse stationshal.

0: Ja. Iggy Pop samen met die van de B-52's.
1: Oh, ik dacht Walter en Jet, dat ja, je dat nee, ging zeggen.
0: Zeker. Dat is
1: wat
0: ook
1: een teleurstelling.
0: Een behoorlijk hysterisch duo aan het worden op deze afslag, Rijnmond. Maar je hoort het dus, Iggy Pop samen met Kate Pearson. Candy.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
4: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
5: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
4: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
6: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
4: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
3: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
7: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Het is 17:30 op deze woensdag afslag Rijnmond. En er staan files, ja, er staan zeker files. Waar dan, Jetsel? Waar staan
1: ja, het is redelijk druk op de weg. De A12 Utrecht richting Den Haag tussen knooppunt Oude Rijn en Woerden. Daar staat 8 kilometer. 10 minuten vertraging. De A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en Haringsveld, Giessendam. 5 kilometer, een kwartier. A16 Breda richting Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en Rotterdam Prins Alexander. 10 kilometer door een stilstaande vrachtwagen. De rechte rijstrook is daar dicht. De A16... Dat is echt niet leuk. Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Daar staat 4 kilometer. Denk je nou 4 kilometer? Wel een half uur vertraging. Sorry guys, wij blijven bij je. En dan last but not least de A27 Breda richting Gorkum tussen Oosterhout en Hank. 5 kilometer, een kwartier vertraging.
0: En voor de weersinformatie zoek ik contact met Jules Gernaert. Gaat vast lukken. Jules, goedemiddag.
9: Zeker Walter, goedemiddag.
0: Jawel. Ik heb de indruk dat het vandaag iets minder regenachtig was dan gisteren. Maar ik weet niet of dat klopt.
9: Ja, zeker inderdaad. We hadden te maken met enkele buien natuurlijk. Vooral vanochtend waren er een paar redelijke buien, vooral landinwaarts overigens. En vanmiddag was er een laatste bui, maar dat is achter de rug. Dus geen regenachtige namiddag zoals gisteren, dat klopt. Heel verschil. Maar de wind houdt nog behoorlijk goed vol. Windkracht 3 tot 5. En op het water windkracht 6, behoorlijk hinderlijk. Op het fietsje en zo. Maar het zonnetje schijnt af en toe en de temperatuur ligt rond een graad of 18. Dus dat is weer iets omhoog gegaan. We gaan dus op voor een mooie periode die eigenlijk vanavond gaat beginnen. De wind neemt langzaam wat af, blijft een beetje doorwaaien. Vannacht is er nog windkracht 2 tot 4 over uit het zuidwesten. De minimumtemperatuur is 11 tot 13 graden. En dan morgen dan gaan we profiteren dus van een hoge drukgebied boven Noord-Frankrijk en West-Duitsland. Zwakke tot matige zuidwestenwind, maar later toch wel een zwakke veranderlijke wind. Het is licht tot half bewolkt meestentijds. Meeste bewolking, vooral landinwaarts. Het zijn vooral wat kleine stapelwolken. Aan zee is dan vrij zonnig. En het is het ook vrijwel overal morgenavond. En de maximumtemperatuur is morgen om te beginnen 20 tot 22 graden. Maar er komt daar morgen zeker nog wel bij.
0: Oh, oké. Dus we gaan weer naar het warmere weer toe.
9: Ja, zeker. Het zal even schakelaar worden naar die koude, die bewolking van de laatste dagen natuurlijk. Het is echt een vrij sombere maand geweest met toch 20 tot 30 uur zonuren tekort. Maar goed, dan gaan we proberen te compenseren. Vrijdag is een vrijwel onbewolkte dag. Zwak tot matig zuidoostenwindje en maximumtemperaturen van pak een beetje 23 tot 26 graden. Is toch wel lekker. Ook direct een stranddag en het is ook zaterdag wel. Ook dan is het overwegend zonnig, maar er komt een zeewindje bij. Dus direct aan zee wordt het ietsje minder warm, mag ik zeggen. Laat in thuis kan het nog 4, 25 graden worden. En zondag hebben we allemaal eventjes een noordwind met iets lagere temperaturen. Maar zondag en ook trouwens begin volgende week blijft het in het algemeen behoorlijk zonnig.
10: Nou, dat is goed nieuws. Kunnen we weer met zonder jas naar buiten, Jules.
9: Juist, dat is het woord.
10: Dankjewel. De hoofdpunten van het nieuws krijg je van Mario Kwaita. Mario, goedemiddag.
11: Goedemiddag. Op de A15 bij knooppunt Ridderkerk zijn een uurtje geleden 3 auto's op elkaar gebotst. 2 van de auto's moesten worden weggesleept en er raakte niemand gewond. Maar volgens omstanders hebben honderden andere mensen de Rode Kruisen genegeerd. Er zouden geen boetes zijn uitgedeeld omdat het er te veel waren. Het gebeurde natuurlijk al, maar je kan en mag bij Feyenoord in de Champions League komend seizoen misschien op staanplaatsen naar de wedstrijd kijken. Nu worden de stoeltjes nog uitgeklapt, maar de UEFA wil staanplaatsen toestaan in alle landen die aan de veiligheidsvoorwaarden voldoen. Tot nu toe werd ermee getest in Duitsland, Engeland en Frankrijk. En een loods in een dierentuin in Friesland is vanmiddag compleet afgebrand. En nu de brand zo goed als geblust is, wordt ook de omvang van de schade bekend. Het was al bekend dat sommige dieren niet meer te redden waren. Nou, nu blijkt dat een aantal cavia's en duiven de brand niet hebben overleefd. In de loods zaten ook kippen, fazanten en savannekatten. Die konden vrij de loods uitlopen. Andere dieren zoals wallabies, stokstaartjes en geiten die in de buurt stonden zijn ongedeerd gebleven. De Friese dierentuin blijft voorlopig dicht. Een speelparadijs dat er ook bij hoort kan morgen wel gewoon open.
10: Dankjewel, Mario.
12: Dit is Radio Rijnmond.
1: Afslag Rijnmond.
10: Wij gaan verder met Diana Ross. Touch by Touch.
12: Radio met een grote R.

0: Diana Ross dus met Touch by Touch. Wij zijn Jet bezig met die kaartenactie. Voor de bemanning van de hondenjes die in quarantaine verblijft op de Maasvlakte. 4 weken nog. En wij zijn juist bezig deze dag om eindelijk zelf, nou eindelijk, we zijn pas deze week begonnen, maar om zelf ook een kaartje te sturen.
1: Nou ja, kijk, als je andere mensen oproept om een kaartje te sturen, dan kun je zelf natuurlijk niet achterblijven.
0: Exact. En die aanhef die hebben we net verzonnen. Ja. Dat was op zijn Nederlands goedemiddag of hallo, lieve tijdelijke bewoners van onze stad, van Rotterdam.
1: Ja, ja. En dan schrijven we in het Engels natuurlijk, maar ik zal het in het Nederlands even voorlezen. We willen aan jullie laten weten dat we aan jullie denken, dat we ook heel erg hopen dat jullie veilig en gezond zullen blijven. Kijk. Met de allerhartelijkste groeten van team Walter en Jet.
0: Ja, ja, ik denk dat ze daar blij mee zijn.
1: Ik hoop het.
0: Ook al hebben ze geen idee wie wij zijn.
1: Nee, maar dat doet er niet toe. Wij weten ook niet wie zij zijn. Maar dat ze in ieder geval weten dat er ook buiten tijdelijke dorp aan ze gedacht wordt. Ja, ja. En denk jij, ja, als je dit hoort, hey, maar dat vind ik een sympathieke actie. Ik wil ook meedoen, dan kan dat. Postbus 70032 3000 Leo Pieter in Rotterdam. Ter attentie van de bemanning van de hondjes.
0: Mocht dit te snel zijn gegaan en wil je nog even goed nalezen waar je dat nou naartoe kan sturen, wat je het net opnoemde, dan app ons even. Dan reageren wij daar weer op en dan heb je het adres sowieso goed. Douwe Bob ga je nu horen met Nothing to Lose.

0: Tupac Shakur hoorde je met Do For Love op Radio Rijnmond. Het Pand der Goden staat bekend als de eerste Surinaamse opera. Voor het eerst opgevoerd in 1906. Geschreven door Johannes Nicolaas Helstone. De opera werd destijds met bewondering en gejuich ontvangen. Maar toch raakte die in de vergetelheid. Tot nu eigenlijk, want Mathieu Weideven, een maker met een link naar deze geschiedenis ook, die dook in de boeiende en muzikale geschiedenis en maakte er documentair muziektheater van. Mathieu, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Je zit volop in de repetities, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Want aanstaand weekend spelen jullie dat stuk tijdens het O-Lab, onderdeel van het O-Festival. Opera Theater in Rotterdam voor met name jongere mensen, volgens mij. Hè?
1: Ja, ja.
0: Lijkt me een spannende gebeurtenis. Want jullie gaan ook in gesprek, begreep ik, met de bezoekers over deze legendarische opera.
1: Ja, ja, het is eigenlijk een presentatie na ons repetitieproces. En dat valt binnen O-Lab. En dat is eigenlijk een plek waar je nog echt even gesprek kan met je publiek. Mm-hmm. Dus we spelen een half uurtje van de voorstelling nog in het repetitielokaal. Daar komen de mensen binnen. En dan, dan hebben we daarna nog een kwartiertje Q&A. En dan mogen mensen vragen. En kunnen wij ze ook een beetje uithoren over wat ze hebben meegemaakt, wat ze hebben gezien.
2: Ja, best bijzonder, hè? Want jij hebt ook zelf echt een link met deze geschiedenis. Kun je in het korte uitleggen wat die link is?
1: Ja, dat klopt. Ik kwam erachter dat mijn bedovergrootvader, dus de opa van mijn oma, die was in dezelfde tijd als Johannes Nicolaas Helstone ook theatermaker. En die was eigenlijk door Helstone gevraagd om het decor te ontwerpen voor deze opera.
2: Dat is bijzonder.
1: En zo kwam ik eigenlijk op de opera.
2: Ja, ja, het is een bijzondere opera, omdat het eigenlijk bekend staat als de eerste in Suriname. Werd echt met luid gejuich ontvangen. Het is ook echt een heel mooi stuk. Ik ken het toevallig. Ja. Hoe kan het dan dat het toch zo lang eigenlijk in een la terecht is gekomen? Zo zonde.
1: Ja, dat is natuurlijk een groot mysterie eigenlijk. Want inderdaad was het in die tijd, in 1906, werd het heel goed ontvangen. En later is er zelfs een monument voor hem gebouwd in de binnenstad van Paramaribo. Maar ik ben vorig jaar januari als onderzoeker ook naar Suriname geweest. En eigenlijk links en rechts, waar je ook vraagt, zelfs op het conservatorium, in Suriname is er eigenlijk niet zo heel veel over hem bekend. En ik denk, in zijn tijd was Suriname natuurlijk nog een kolonie van Nederland. Dus ja, dat was niet echt per se wat heel erg belangrijk, als belangrijk werden gezien kunstenaars uit de kolonie. Dat had ik ook al een beetje bij mijn bedovergrootvader. Dat eigenlijk, tot aan 5 jaar geleden, dat ik hem plots op het spoor kwam, helemaal niet over hem wist.
0: Want het operagebied, Mathieu, is toch, het opera komt uit West-Europa, toch? En helemaal niet in die contraille, of zie ik dat verkeerd?
1: Nee, dat is waar. Nee, dat is natuurlijk iets wat uit Europa komt. En dat is ook wel bijzonder aan dit verhaal. Want Johannes Helstone zelf is op een plantage geboren. Alsnog tot slaafgemaakte, want het was 1853 en de slavernij is in 63, 10 jaar later afgeschaft. Maar in die tijd waren er zendelingen uit Oost-Duitsland. En die gaven onderwijs en die gaven ook onderwijs in klassieke muziek. En die zagen eigenlijk zijn talent, dat hij daarin uitblonk. En die hebben toen eigenlijk hem met een aanbeveling naar Leipzig gestuurd in Oost-Duitsland om daar op het conservatorium opera te leren maken.
2: Ja, heel bijzonder verhaal. En jij gaat ook als verteller, ga je dat verhaal door de muziek heen vertellen. Want er is een operazanger en een klassieke pianist bij. Ja. En jij gaat gewoon deze opera weer nieuwe leven inblazen. Dus ga vooral dat kijken en luisteren. Het Pand der Goden. Ik ben er zeer nieuwsgierig naar. Dus je zult mij zeker een keer tijdens deze voorstellingen ergens vooraan zien, Mathieu.
1: Leuk, leuk.
2: Ja, heel veel succes. Ja. Nog met dankjewel. De repetities. En dankjewel voor je tijd.
1: Ja, graag gedaan. Doei.
2: Doeg.
0: Mathieu Weideven was dat over die opera, Het Pand der Goden, Surinaamse opera.

0: Nielsen met zijn versie van She's So High. Laatste liedje van dit uur. We hebben nog een uur te gaan waarin de afslagen alweer voor je klaarstaan. We hebben toch een lange als die het wordt. Nou, ik ga een lekker lange laatste. Ik ga daar zo meteen veel meer over vertellen. Tot zo.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
6: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Dreeën Interieur in Hardingsveld geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
5: 20% korting?
6: Ja, ook bij Den Dreeën.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
11: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
12: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
12: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
0: Het is 6 uur, je luistert naar Radio Rijnmond. Woensdagavond inmiddels, we hebben nog 1 uur te gaan en dat is ons afslagenuurtje. Afslag Rijnmond heet niet voor niks zo. We hebben jullie hulp weer nodig, want we willen bepaalde koers uit met de muziek. En de keuze die is dan aan jullie. Dat zometeen. Eerst krijg je natuurlijk het nieuws van Mario Kwaaitaal. Mario, goedenavond.
13: Goedenavond. Een huis aan de Krokusstraat in Spijkenisse blijft langer dicht. Op dat adres zijn meerdere explosies geweest waarop de burgemeester het pand op slot gooide. Dat zou tot vandaag zijn, maar is nu met 2 weken verlengd tot woensdag 3 juni. De buurt heeft nog steeds serieuze zorgen over de veiligheid. Er staan ook mobiele beveiligingscamera's in de Krokusstraat. Die blijven tot uiterlijk 10 juni staan. Buitenlandminister Berendsen heeft de ambassadeur van Israël op het matje geroepen. Meerdere landen, waaronder Nederland, zijn kritisch over de manier waarop Israël omgaat met mensen op de hulpvloot voor Gaza. Op beelden is te zien dat ze hard worden aangepakt en vastgebonden op de grond worden gelegd. De Italiaanse regering heeft de Israëlische ambassadeur in Italië daarom ook ontboden en eist excuses. Ierland noemt het illegaal wat Israël doet. Het openbaar vervoer in heel Nederland wordt platgelegd op woensdagochtend 24 juni. Vakbond FNV noemt het een eerste stap om het kabinet te dwingen de plannen voor sociale zekerheid in te trekken. Het kabinet wil de AOW-leeftijd omhoog en de uitkeringen voor de WW en WIA omlaag. De bonden zijn daar fel op tegen. Als er na de zomer nog niets is veranderd, komen er hardere acties, zegt FNV. Dan kan het OV ook een hele dag worden platgelegd. En NAVO-baas Mark Rutte wordt beveiligd tegen aanvallen van drones. Het gaat dan vooral om het NAVO-hoofdkwartier in Brussel en de ambtswoning van Rutte in de Belgische hoofdstad. De beveiliging van Rutte werd flink opgeschroefd nadat onbekende drones het vliegverkeer in België hebben platgelegd. Het NAVO-hoofdkwartier ligt niet ver van het vliegveld van Brussel. Het weer. Vanavond is het overal droog en helder. De temperatuur daalt vannacht tot 12 graden. Morgen droog en aan zee de meeste zon. Het wordt 20 tot 22 graden. De dagen daarna gaat de temperatuur omhoog en wordt het zomers warm. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
0: Dan de verkeersinformatie. Staat het nog stil en zo ja, waar dan, Jet?
14: Nou, het drukste moment van de spits, dat ligt achter ons. Maar ik heb de drie langste files er voor je uitgeplukt. De A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein. 13 kilometer, een kwartier vertraging. A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. 4 kilometer, een kwartier. En de A27 Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Everdingen en Noordeloos. 7 kilometer, 20 minuten vertraging.
0: Het laatste uur op deze woensdag van Afslag Rijnmond beginnen we muzikaal gezien zometeen met die band zonder gitaar. Zo stonden ze bekend. Keen komt eraan. Somewhere Only We Know. Het laatste uur op deze woensdag van Afslag Rijnmond beginnen we muzikaal gezien zometeen met die band zonder gitaar. Zo stonden ze bekend. Keen komt eraan. Somewhere Only We Know.
2: Auto verkopen?

0: leuke activiteiten? Scan en win in de Woon-Winkamer of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op womoalexandrin.nl. Laat het groeien.
1: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
2: Jij zit zeker weer rond te kijken op nrv.nl.
3: Ja, dat is zo leuk. Al die reizen, al die bestemmingen.
2: Al iets gevonden?
3: Te veel. Maar wat vind jij van 4 weken op rondreis?
2: Doet NRV dat dan ook?
3: Ja, hier, kijk. Tibet en deze. Vietnam, Cambodja en Laos. Of hier Sumatra, Java en Bali. Of een Grand Tour door Japan, Australië of Nieuw-Zeeland. Peru, Bolivia, Nepal.
2: Weet jij waar mijn laptop ligt?
0: Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
4: Hey, Remo!
5: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
0: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: Hey, Remo!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
8: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
9: Dit is Radio Rijnmond.
10: Afslag Rijnmond.
9: Met Walter Tempelman en Jet Sol. Radio met een grote R.

0: Queen was dat met Somewhere Only We Know. Laatste uur op woensdag. Als het gaat om afslag Rijnmond, dat betekent het laatste uur afslaguurtje. We hebben een keuze, een lekker lange laatste voor je klaarstaan. Daar kom ik later uiteraard op terug. Zometeen eerst een, laten we het zeggen, normale keuze. En ook daar kom ik zo meteen op terug. Want eerst nog maar even vertellen wat we vandaag allemaal geleerd hebben, Jet. Bijvoorbeeld, we weten wat een bioblitz is.
1: Ja, ik ga aanstaande vrijdag niet 24 uur achter elkaar. Maar als je zou willen, zou dat kunnen.
0: Ja.
1: Ik ga bioblitzen.
0: Ja, dat is helemaal niks engs, hè, bioblitz.
1: Nee, joh,
0: het is zelfs hartstikke leuk. Bureau Stadsnatuur en het Natuurhistorisch Museum organiseerde vrijdag inderdaad 24 uur lang. Een dag waarop wij allemaal kunnen meehelpen om de flora en fauna in de stad in kaart te brengen. A, omdat het leuk is. B, omdat je er zelf iets van kunt leren. En C, je helpt de organisatoren er ook nog eens mee.
1: Zo is het.
0: Want wat gebeurt er? Je kunt een app downloaden. Welke app is dat ook alweer? Jet?
1: Nee.
0: Ja, ik weet het niet.
1: Nee, ik weet het ook niet meer.
0: Nou, denk er even over na. Kom je er zo op terug? Nee,
1: ik zeg het steeds verkeerd en nou weet ik niet meer hoe ik het goed moet zeggen.
0: Probeer het.
1: Nee, want het...
0: Ja, maar ik weet het echt niet.
1: Ops Identify.
0: Ja, jij zei altijd Ops Identify. Ops Identify, dat is dus de app die je kunt downloaden. En daarmee kun je dus een heel simpel fotootje maken van het beestje of het plantje wat jij ziet. En daar kun je echt iets van leren, want je krijgt gelijk informatie over wat het is. Ben je er nog bij? Heb je die kaart voor je neus liggen?
1: Jazeker.
0: Kijk, want wij zijn ook nog bezig met die kaartenactie die we begin deze week spontaan hebben opgestart. Kaart voor de mensen die in quarantaine verblijven, die vanaf het de Hondius onze stad in quarantainegebied zien. Dus helemaal niks zien. Waarvan wij dachten, ja, die kunnen we best een hart onder de riem steken door een kaartje naar ze te sturen. Dat hebben wij gedaan. Tenminste, dat moeten we nog gaan doen.
1: Ja, wij moeten er nog een postzegel op plakken, maar ja, ons kaartje ligt klaar. En als jij nou denkt, hé, dat vind ik een sympathieke actie, en dat denk je waarschijnlijk, want zo moeilijk is het allemaal niet, dan kun je naar de bemanning van de Hondius een kaartje sturen. Postbus 70032 3000 Leo Pieter in Rotterdam. Dat is het postadres van de GGD. Zet er even bij dat het voor de bemanning van de Hondius is. En dan laten we even zien wat voor warme regio we toch met z'n allen zijn.
0: Zo is het maar net, want dan gaat de GGD die kaartjes meenemen naar dat quarantainegebied.

0: day, but had to go to visit you. You never know.
1: Paksvis.
2: Ja. Jeugdsentiment.
1: Land of make-believe, er komt even een bak jeugdsentiment wat jou betreft naar binnen, Jet.
2: Ja, ik weet nog dat ze inderdaad het Songfestival wonnen en dat dat rokje eraf werd getrokken. Nou, dat was wat hoor.
1: Hashtag ophef.
2: Hashtag me too.
1: Dat was begin jaren 80. 81 wonnen ze het Songfestival met een ander liedje en dit was The Land of Make-Believe van Paksvis. Wij zijn toegekomen aan de eerste keuze waar we de hulp van de luisteraars van jullie dus voor nodig hebben. De eerste afslag staat namelijk klaar. Wordt het nummer 1 of wordt het nummer 2? Dat is natuurlijk altijd de vraag die wij stellen aan jullie. En vaak hebben die twee ook iets met elkaar te maken. Dat is ook nu weer zo. Want het zijn sowieso twee artiesten die zingen over dat ze niet meer met elkaar praten. We don't talk anymore. Dat is de titel die we sowieso gaan horen. Maar wordt dat het liedje van Cliff Richard of van Charlie Puth en Selena Gomez? Dit is de eerste keuze van vandaag.
3: Nemen we afslag 1?

We Don't Talk Anymore, dat wordt het dus sowieso. Maar wordt dat 1 Cliff Richard of wordt dat 2 Charlie Puth en Selena Gomez? Wij zien het wel weer verschijnen. Sterker nog, het gebeurt as we speak. Maar we zijn daar nog lang niet mee klaar. Dus als je Cliff wil horen, heb je naar ons een eentje. En als je Charlie en Selena wil horen, wordt dat een 2.

0: Oh, you're too late.
1: Leuk liedje van Davina Michel, 17. Wat is de uitkomst, Jet, van onze eerste keuze, onze eerste afslag? We Don't Talk Anymore. Dat is in ieder geval wat we gaan draaien. Maar wordt dat van Cliff Richard of van Selena Gomez samen?
2: Nou, daar kan ik heel duidelijk in zijn. Mm-hmm. Want als ik alle namen op ga noemen die op Cliff Richard hebben gestemd, dan komen we niet meer toe aan de lekker lange laatste.
1: Oh,
2: maar ik kan wel nog een paar namen noemen die voor afslag 2 waren.
1: Ja,
2: zullen we het dan zo doen?
1: Ja, doe je dat in de 18 seconden?
2: Guido en Johan.
1: Oh, nu al.
2: Dat is het.
1: Oh, ik denk ik gebruik het introotje van Cliff er even.
2: Ja, jammer joh.
1: We zijn er al klaar mee.
2: Ja.
1: Nou, wij zijn er nog zeker niet klaar mee. En jullie vooral niet met Cliff Richard. We Don't Talk Anymore is de eerste keuze geworden. En zoals altijd, dan draaien wij die met veel plezier en veel liefde voor jullie. Cliff Richard.

0: Eros Ramazzotti dus met Piu Bella Cosa. De lekker lange laatste vandaag. Dat wordt echt een lange laatste. Zeker als we de ene kant op gaan. Want dan moeten we misschien wel extra zintijd aan gaan vragen. Het wordt sowieso een bombastisch einde. Want ik heb twee platen aan elkaar gekoppeld die door Jim Steinman zijn geproduceerd. Nou zou je dat misschien niet zo heel veel zeggen. Maar dat is wel de man achter Meatloaf. We gaan geen keuze met Paradise by the Dashboard Light. Maar wel met I'd Do Anything for Love. En die andere komt van Bonnie Tyler. Ik ben benieuwd welke jullie kiezen. Dit is de keuze van de lekker lange laatste van vandaag.
1: Afslag 1.
2: De lekker lange laatste.
1: Of 2. Afslag 1.

0: afslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Ja, als die Bonnie Tyler de scheur overtrekt, dan begint het te waaien overal.
3: Ja, ik schrok er een beetje van.
2: Ja, ik zag het aan je. Making Love Out of Nothing at All is keuze 2. En keuze 1 is Meatloaf, I Do Anything for Love. En dat is een 12 minuten versie. Dat komt van de originele plaat. En Jetsol, kijk eens wat ik hier heb.
3: Ja, hij kwam vanochtend op de redactie, kwam hij binnenlopen. Als een kind, zo blij. En hij liet zien dat hij Meatloaf had op een cassettebandje. Nou, is het niet snoetig? Is het niet zoet?
2: 1993, ik was een tiener. En vaak hebben tieners hele andere keuzes dan naar 12 minuten durende rockopera's te luisteren. Maar ik deed dat wel. Het staat namelijk op Bad Out of Hell 2 van Meatloaf. Het is het openingsnummer en dat duurt 12 minuten. Dus als je die wil horen, moet je er snel bij zijn. Want dan moeten wij maar hebben nog maar tijd voor één plaatje. Dat is nummer 1. Maar als je nummer 2 wil horen, ook zo'n popopera duurt er iets van 7 minuten. Dat mag ook, hè? Dat is Bonnie Tyler. Dat is dus nummer 2.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo met Drop Dead. Ja, we schrikken allebei, want normaal gesproken kunnen we nog makkelijk 1 of 2 liedjes draaien voordat we aan de laatste platen toe zijn gekomen. Maar ja, als je de keuze geeft aan mensen, de 12 minuten durende Meatloaf en Jet, volgens mij gaat het die kant op.
2: Nou, die app die ontplofte zo ongeveer toen je dat voorstelde. Het was bijna gelijk aan het enthousiasme waarmee jij met je cassettebandje vanochtend de redactie binnenkwam. Het was echt helemaal van die glimmende wangetjes. Ja. Kijk eens wat ik heb.
1: Ja.
2: Ja.
1: Maar het bestaat dus nog cassette. Nou, ik wilde dus ook, waarom ik het meenam, is niet alleen maar om te showen en om heel blij als een kind hier rond te lopen.
2: Maar dat vinden we ook voldoende hoor. Ja, nee, dat vinden we leuk om te zien.
1: Is ook dan denk ik leuk. Voor jullie. Maar ik wilde ook serieus proberen om de muziek vanaf het cassettebandje te draaien. Maar al die apparatuur is het raam uitgeflikkerd hier ooit een keer. En
2: ja,
1: het is
2: de techniek
1: moeilijk.
2: Staat voor niets. Maar, ja.
1: Als we er nog wel een te pakken zouden hebben kunnen krijgen, dan was die ook weer moeilijk aan te sluiten op de mengtafel. Dus dat hebben we niet kunnen doen.
2: We hebben het wel geprobeerd.
1: Juist, ja. En ik zit nog even te kijken, want het is natuurlijk 12 minuten is natuurlijk hartstikke lang.
2: Maar
1: Meatloaf was natuurlijk sowieso van die lange nummers. Want de hitversie die duurde ook al bijna 6 minuten. En die heeft dus serieus wekenlang op nummer 1 gestaan.
2: Toen
1: in de top 40
2: dat nog.
1: Van 1993. Nu, we hebben net Olivia Rodrigo gedraaid, 3 minuten. Popsterren van nu met Alex Warren. Die passen 5 keer in Meatloaf.
2: Letterlijk en figuurlijk.
1: Ja, ik wou net zeggen. Want Meatloaf gaat dus de 12 minuten en die gaan we dus voor jullie draaien van de plaat Bad Out of Hell 2. Het was zijn terugkeer op het grote poppodium na die Paradise by the Dashboard Light hype van de jaren 70. Kwam hij terug met Bad Out of Hell 2 met het openingsnummer wat je nu gaat horen. Dank voor al stemmen. Wij zijn er morgen weer. Denk ik zomaar. Nu gaan we eruit met 12 minuten lang I'd Do Anything for Love. Dit is Meatloaf.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Tandgeld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Luxor presenteert Topmola, de Driehoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
3: Wat als we dit jaar nou eens die reis naar Costa Rica gaan maken?
4: Ja, dat zou fantastisch zijn, maar ik weet niet waar ik moet beginnen.
3: Ik wel, bij NRV.
4: NRV?
3: Ja, NRV die heeft alles al uitgezocht. Enige wat wij hoeven te doen is onze ideale route kiezen.
4: Dat meen je niet. Wat heerlijk. Dus we gaan het doen. Costa Rica.
5: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
6: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter Leven.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
8: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
7: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
8: Rand? Nee.
7: Fair enough.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol maar

0: spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musicaltiendaagse.nl.
1: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Goedenavond, het is 7 uur. Je bent bij Rijnmond. Zometeen muziek van eigen bodem op Radio Rijnmond. Eerst het nieuws, ik ben Mario Kwaaithaal. Vlaardingen leek er na de verkenning razendsnel uit te zijn hoe de coalitie eruit moest zien na de gemeenteraadsverkiezingen. Maar dat ziet er nu ineens heel anders uit. Formateur Ingrid Koenraad had vorige maand bijna een stadsbestuur gevormd van Ons Vlaardingen, VV 2000 Leefbaar, VVD en Beter voor Vlaardingen. Maar die laatste partij heeft zich nu teruggetrokken. Vlaardingen moet nu kijken naar nieuwe opties, want deze vier partijen leken de enige werkende combi te zijn. Premier Jetten en buitenlandminister Berendsen hebben Israël op het matje geroepen. Ze vinden dat Israël mensonterend omgaat met mensen op de hulpvloot voor Gaza. De boten van flotilla worden telkens door Israël onderschept en aangevallen. Mensen aan boord worden hard aangepakt en vastgebonden op de grond gelegd. En dat terwijl ze onschuldige mensen in nood willen helpen, zeggen Jetten en Berendsen. Europarlementariër Bas Eickhout stopt ermee. Hij was met 17 jaar de langzittende Nederlander in Brussel. In een verklaring zegt hij dat besluit deels neemt om relaties uit het verleden die niet passend zijn bij zijn rol. Hij heeft ook pas bekendgemaakt een relatie te hebben met een collega uit Oostenrijk. Zij is in het parlement aangesloten bij De Groene, waar Eickhout vicevoorzitter van is. En het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam wil graag de botten van bultrug Timmy hebben voor de tentoonstelling Dode dieren met een verhaal. Timmy dobberde lang rond voor de Duitse kust en werd met een mega reddingsoperatie naar open zee gebracht. Niet veel later spoelde hij toch dood aan in Denemarken. En dat reddingsverhaal wil het Natuurhistorisch graag vertellen. Ze moeten wel botten gaan kiezen, want Timmy was zo lang als een bus en dat past niet. Het weer. Vanavond is het overal droog en helder. De temperatuur daalt vannacht tot 12 graden. Morgen droog en aan zee de meeste zon. Het wordt 20 tot 22 graden. De dagen daarna gaat de temperatuur omhoog en wordt het zomers warm. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl. Verkeersinformatie, één melding van de ANWB nog. De A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Werkendam 3 kilometer, 10 minuten vertraging. De rechte rijstrook is daar dicht. Dat komt door schade aan het wegmeubilair.
6: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
8: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
7: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory, al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
9: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Berensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Berenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
10: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
11: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
12: Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang muziek van eigen bodem. Wij zijn erbij.

Nederland heeft nationaal en internationaal heel veel muzikaal moois voortgebracht. En daarom hoor je bij Radio Rijnmond iedere doordeweekse avond van 7 tot 8 non-stop muziek van eigen bodem.

Ons landje is wat betreft omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Dit is Radio Rijnmond, met dit uur non-stop muziek van eigen bodem.

Ons landje is qua omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Dit is Van Eigen Bodem, met non-stop muziek uit eigen land.

Ons landje is qua omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Tot 8 uur is dit van eigen bodem, hier op Radio Rijnmond.

0: is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: En we mogen weg.
0: Tweede Pinksterdag is de dag van zweet, tranen en doorzettingsvermogen op Radio Rijnmond. De finish van de Europa Run. Samen met Europa Run Radio beleven we de finish van honderden teams die vanuit Twente en Frankrijk meer dan 500 kilometer hebben gezwoegd.
3: Wat zijn die paar meters nou?
0: Het doel? Geld ophalen voor mensen die moeten leven met kanker. Al 35 jaar lang.
4: Wij gaan deze Europa Run weer even nemen.
0: 25 mei, vanaf 12 uur. De Europa Run. Live op Radio Rijnmond, TV Rijnmond en Rijnmond.nl.
5: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
6: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
7: Goedenavond, het is 8 uur. Je bent bij Rijnmond. Zometeen muziek uit de jaren 80 op Radio Rijnmond. Eerst het nieuws, ik ben Mario Kwaitaal. Beter voor Vlaardingen heeft zich teruggetrokken uit de formatie van een nieuw college. Formateur Ingrid Koenraad beraadt zich met de andere formerende partijen op vervolgstappen. De verkenning duurde na de gemeenteraadsverkiezingen lang, schreef Streekomroep 2 vorige maand. Maar daarna leken ze er snel uit te zijn. Ons Vlaardingen, VV 2000 Leefbaar, VVD en Beter voor Vlaardingen leek de enige werkbare optie te zijn. Maar dat kan nu dus niet meer. Op de N209 bij Bleiswijk is een auto de sloot ingereden. Dat gebeurde vrijwel op dezelfde plek als een kopstaartbotsing. Maar volgens de politie heeft dat niets met elkaar te maken. Omstanders zeggen dat de auto in de sloot daarvoor slingerend over de weg reed. De bestuurder zou zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Bij beide ongelukken op de N209 is niemand gewond geraakt. Het openbaar vervoer in heel Nederland wordt platgelegd op woensdagochtend 24 juni. Vakbond FNV noemt het een eerste stap om het kabinet te dwingen de plannen voor sociale zekerheid in te trekken. Het kabinet wil de AOW-leeftijd omhoog en de uitkeringen voor WW en WIA omlaag. De bonden zijn daar fel op tegen. Als er na de zomer nog niets is veranderd, komen er hardere acties, zegt FNV. Dan kan het OV ook een hele dag worden platgelegd. En Europarlementariër Bas Eickhout stapt op. De politicus van GroenLinks-PvdA zegt relaties te hebben gehad die niet bij zijn rol passen. Ook zegt hij geen energie meer te hebben om door te gaan. Eickhout maakt in een verklaring niet duidelijk om wat voor relaties het gaat. Hij zit al 17 jaar in het Europees Parlement en is ook co-voorzitter van de Europese Groenen. Nu GroenLinks-PvdA een nieuwe weg inslaat als pro, vindt Eickhout het mooi geweest. Het weer. Vanavond is het overal droog en helder. De temperatuur daalt vannacht tot 12 graden. Morgen droog en aan zee de meeste zon. Het wordt 20 tot 22 graden. De dagen daarna gaat de temperatuur omhoog en wordt het zomers warm. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl. Verkeersinformatie, 1 melding van de ANWB, de A27, Utrecht-Breda. Tussen Noordeloos en Werkendam 5 kilometer. Daar doe je er 5 minuten langer over.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
5: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
8: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
9: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Topmola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
6: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power bij Pritec.
3: Dit is Radio Rijnmond. Elke doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een

Non-stop de beste 80's naar achteren. Dit is Radio Rijnmond. Pauwepum, pauwepum.

schoudervullingen, synthesizers, de compact disc en Back to the Future. Edies naar achter neemt je een uur lang mee terug naar de muziek van die geweldige jaren 80.

doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang ethisch na 8.

0: Radio Rijnmond. Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
3: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
4: Goedenavond, het is 9 uur. Je bent bij Rijnmond. Zometeen muziek uit de jaren 90 op Radio Rijnmond. Eerst het nieuws, ik ben Mario Kwaitaal. In Vlaardingen moeten ze opnieuw nadenken over een nieuw college. Beter voor Vlaardingen heeft de huidige formatie laten klappen. Formateur Ingrid Koenraad was met die partij in gesprek om samen met Ons Vlaardingen, VV 2000 Leefbaar en VVD een coalitie te vormen. Dat leek na de verkenning de enige werkbare optie te zijn, maar die kan nu dus niet meer. Beter voor Vlaardingen wil nog niet kwijt waarom ze eruit zijn gestapt. De andere partijen zijn verrast. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit vol. Voor zeker 30 asielzoekers is vannacht geen plek meer in het centrum, zegt het COA. Het is nog niet bekend waar zij terecht kunnen, maar Stadskanaal wil ze eventueel opvangen. Het COA zei eerder vandaag ook dat niet iedere asielzoeker meer een plek zou krijgen in Ter Apel. Er wordt strenger geselecteerd op groepen die dringend hulp nodig hebben, zoals gezinnen met kinderen of mensen met medische klachten. De woonboulevard in Waalwijk die eind april afbrandde wordt opnieuw opgebouwd. De winkels moeten nog voor het einde van het jaar weer open zijn. Bij de brand werden 6 winkels volledig in de as gelegd. Die komen allemaal terug. De brand begon vorige maand in het magazijn van Quantum. Er waren maar 2 winkels in het gebouw die aan de vuurzee zijn ontsnapt. Die blijven voorlopig wel dicht, maar de oude voorraad gaat vanaf maandag in de leegverkoop. En een lokale radiozender in Engeland heeft per ongeluk koning Charles dood verklaard. Britse radiostations moeten bij de dood van een zittend staatshoofd een vooraf opgenomen boodschap uitzenden. En dat geluidsbestand werd per ongeluk gestart. Precies zoals het hoort als de koning doodgaat. Maar het gebeurde door een technische fout in de radiostudio. Presentatoren van het radiostation grepen wel in en boden excuses aan, maar toen was het al te laat. Het weer. Vanavond is het overal droog en helder. De temperatuur daalt vannacht tot 12 graden. Morgen droog en aan de zee de meeste zon. Het wordt 20 tot 22 graden. De dagen daarna gaat de temperatuur omhoog en wordt het zomers warm. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
5: Mijn naam is David Bade en ik ben kunstenaar. Al bijna 30 jaar werk ik met allerlei mensen aan sociale kunstprojecten. In de tentoonstelling We OK komt voor het eerst een groot deel van deze projecten bij elkaar. Verwacht kleur, energie en humor. We OK, nu te zien in Stedelijk Museum Breda.
3: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
5: Plan je bezoek aan We OK via stedelijkmuseumbreda.nl.
0: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
0: Dit is Radio Rijnmond. Beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond, met een uur lang 90's na 9'en. Wij zijn erbij.

jouw eerste sms'je, posters in je slaapkamer en de hipste muziek op je Discman. Radio Rijnmond neemt je mee naar de kleurrijke jaren 90 in 90's na 9'en.

Beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na 9'en. Wij zijn erbij.

0: Radio Rijnmond.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Zoekt u een Stihl-dealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op Pritec.nl. Stihl Power by Pritec.
3: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
4: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
5: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met Oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
4: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
5: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.
6: Goedenavond, het is 10 uur. Mario Kwaaitan met een overzicht van het nieuws op Radio Rijnmond. De sluiting van een huis aan de Krokenstraat in Spijkenisse is met 2 weken verlengd tot woensdag 3 juni. De buurt voelt zich nog steeds onveilig na meerdere explosies op het adres. Er staan ook mobiele beveiligingscamera's in de Krokenstraat. Die blijven tot uiterlijk 10 juni staan. In Vlaardingen moeten ze opnieuw nadenken over een nieuw college. Beter voor Vlaardingen heeft de huidige formatie laten klappen. Formateur Ingrid Koenraad was met die partijen in gesprek om samen met Ons Vlaardingen, VV 2000 Leefbaar en VVD een coalitie te vormen. Dat leek na de verkenning de enige werkbare optie te zijn, maar die kan nu dus niet meer. De dode bultrug Timmy komt misschien naar Rotterdam. Het Natuurhistorisch Museum wil een paar botten hebben voor de collectie Dode Dieren met een Verhaal. Timmy zat een tijdje vast voor de Duitse kust en werd met een mega-operatie naar open zee gebracht. Niet veel later spoelde hij toch dood aan in Denemarken. Timmy bleek toen een vrouwtje te zijn. Het openbaar vervoer in heel Nederland wordt platgelegd op woensdagochtend 24 juni. Vakbond FNV noemt het een eerste stap om het kabinet te dwingen de plannen voor sociale zekerheid in te trekken. Het kabinet wil de AOW-leeftijd verhogen en de uitkeringen voor de WW en WIA omlaag. De bonden zijn daar fel op tegen. En je kan bij Feyenoord in de Champions League komend seizoen misschien op staanplaatsen naar de wedstrijd kijken. Nu worden de stoeltjes nog uitgeklapt, maar de UEFA wil staanplaatsen toestaan in alle landen die aan de veiligheidsvoorwaarden voldoen. Tot nu toe werd ermee getest in Duitsland, Engeland en Frankrijk. Het weer, morgen is het droog met aan zee de meeste zon. Het wordt 20 tot 22 graden. De dagen daarna gaat de temperatuur verder omhoog en wordt het zomers warm. En dat was een overzicht van het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond.
7: Love Songs. De mooiste liedjes ooit gemaakt.

0: Radio Rijnmond.
1: Love Songs. De mooiste liedjes ooit gemaakt.
2: Ik lig wakker, want ik had je graag.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.